0: de kant van de weg.
1: Alleen maar top 2000 klassiekers in het NPO Radio 2 top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen in het land geleid tot schade. Honderden mensen belden politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Onder meer in Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Urrel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond mee kan spelen in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft Frenkie de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt het Nederlands elftal op 4 punten... en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft wel vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. In het noorden en oosten is kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen die aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet van het kind af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is deelname van de Jong een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde op het WK. Bij winst komt het Nederlands elftal op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer. De zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends kans op een enkele bui. Verder blijft het overwegend droog en een beetje zonnig bij 23 tot 31 graden. Wel met in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Het

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Nieuwerkerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of dat vandaag wel kan doorgaan. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de Orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict te laten escaleren naar een onaanvaardbaar niveau. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind uit de auto. De politie zegt dat het kind erg zweette en heeft melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond wel meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog, met afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Het

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De brandweer en de politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de rijtuigen is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten zelf een raam open en hebben het kind eruit gehaald. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 toeristen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Juri Topper, dankjewel.
3: Ster. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Ook bij Plus, plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, plus.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt.

0: Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: De T van

0: Top of the World. Jij en ik samen door deze plaknacht heen Imagine Dragons te horen hier op NPO Radio 2. Ja, als er kinderen in de auto zitten, doe dan de radio voor een paar seconden zachter. Ik wacht wel heel eventjes.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Panna's.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder al te veel zorgen en een natte rug. Een topper. Staat die zachter? Mooi, want dit fragment is alleen voor de oren van kinderachtige volwassenen bedoeld. Heb je het kunnen volgen? Nee? Nou, die oren zijn toch al dicht. Nog een keer. Arme Gloria Estefan, zelfs zij is niet veilig voor Gen Z's AI-edits van nummers. Ik moest wel echt gieren, want die video bij de sound was vrij educatief. Je zag een orchidee in haar natuurlijke habitat en kennelijk doet dat men denken aan een vagina. Ja, als je de link wil, stuur een berichtje via de NPO Luister-app. Stuur ook direct via diezelfde weg een deeltrack die jij wil horen. Of misschien wil je ook wat kinderachtigs kwijt over het leven, je dag, je bestaan. Ja, dat zou eventueel ook kunnen. Van mij krijg je conga, maar dan minus de ejaculatie.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Niet dat soort type regen, dat dan weer niet. Maar wel een ander soort type rain. Anders geschreven ook R-E-I-N. Sorry, ik heb zo slecht geslapen de afgelopen nacht dat ik echt eventjes moet proberen om vandaag het allemaal heel erg scherp te houden. Ik moet zeggen, ik heb ook echt van die trilhanden, weet je wel? Van dat je te weinig geslapen hebt en dat je een soort druk ervaart of zo. Ik heb ook van die nachtmerries gehad dat ik bijna aan het verdrinken was en dat ik riep, God, help mij. Het was echt zo'n nacht voor mij. Dus excuseer me als ik soms op de verkeerde knoppen druk. App kun je van alles en nog wat kwijt over je dag en het leven. Misschien heb jij het ook heel erg zwaar gehad. Ik merk er echt helemaal niks van. Ik merk dat iedereen echt super vrolijk is. Echt, welke airco hebben jullie? Zo ja, stuur mij er ook. Niet sturen trouwens, voordat er echt iemand een airco gaat sturen. Maar echt, laat mij bij jou thuis komen. Want echt, ik heb het, bij mij is het echt niet te doen. Middeke die zegt, nou, het was een prachtnacht. Waar woon jij? Mooi onweer. Wel vervelend dat we op het nieuws dan weer horen dat er zoveel ellende en schade is. Ja, dat is dan wel weer heel erg ellendig. Ik hoorde ook dat er in sommige delen van het land ook hagel viel. Heel heftig. Mark die zegt, goedemorgen, ben er weer bij. Eigenlijk veel te vroeg wakker, maar ik kan nu van de frisse lucht profiteren. Zo is het ook inderdaad. Neem even een hijs van de zuurstof. Doe dat. Het helpt echt. Jennifer die laat weten dat ze haar operatie voor haar voet heeft gepland op 3 juli. En dat ze er heel erg blij mee is. Ze heeft een hele hoop lading boeken gereserveerd bij de Biep. Die ze vervolgens ergens volgende week gaat zien binnenkomen. En dat ze daar heel erg blij mee is. Want dan zo mee kan ze ogenblik zo, Jezus Christus, ook haar tijd doorkomen. Gaat zo meteen goed komen. Ik ga koffie drinken. Gaat goed komen. Ook komt er een wijsheid binnen van Sanne.
1: Goedemorgen, lieve Thanas. Vandaag een spreuk van mij. Je leven is geen rechte lijn, maar weet dat je van elke vertakking uiteindelijk weer sterker wordt. Fijne dag.
0: Elke vertakking kan je weer. Ik heb het eigenlijk nooit zo bekeken, want meestal worden vertakkingen best wel in een negatief context geplaatst. En dat jij hem zo positief kan maken, ik hoor dat voor het eerst. San, ik weet niet wat je rookt, maar stuur maar door.
2: De deeltrek.
0: Het mooiste is, ik rook niet eens. Maar af en toe shisha, waterpijp, Iraanse. Lekker hoor, daar houden we wel van. Waar we ook van houden, ik zeg je eerlijk, ik ben heel erg blij voor de planten. Ik denk dat Christina dat ook is. Ze zegt, Thanos, lekker weer. Summer Jam kan er eigenlijk wel in. En Summer of 69 zou er ook in kunnen. Maar in het kader van dat het op dit moment aan het regenen is, vind ik dat Lady Gaga en Ariana Grande ook wel op de radio gedraaid kunnen worden. Sowieso bij Radio 2 vrij weinig Ariana Grande. Kunnen we daar verandering in brengen?

zei het dan als goeiemorgen. De bedoeling was om uit te slapen, maar ik had een mug in mijn vrachtwagen. Ik liep precies langs mijn oor. Nou, gelijk wakker.

Het internet is weer in paniek, want blijkbaar zou een banaan je smoothie verpesten en alle vitamines uit de rest van de smoothie laten verdwijnen. Ik wil dit niet geloven en ben daarom op onderzoek uitgegaan. En het zit kennelijk zo. In banaan zit een enzym dat sommige antioxidanten uit bijvoorbeeld blauwe bessen iets minder sterk kan maken. En dat is alles. Je eiwitten, vitamines en andere voedingsstoffen die blijven gewoon intact. Dus nee, je smoothie is niet ineens nutteloos doordat je er een banaan in hebt gedaan. En gelukkig maar, want een banaan is ongeveer het enige waardoor veel van die gezonde shakes toch nog een beetje smaken alsof ze bedoeld zijn voor mensen.

krijg een heel lief bericht binnen van Jo, die zegt: Tadas, ja, ik denk dat wij allemaal wel te maken hebben met een slaapgebrek. Ik heb een advies voor iedereen die ermee te maken heeft. Accepteer het. Hoe vervelend het ook is, relativeer het als je wat minder scherp bent en normaal. Minder scherp bent dan normaal. Of iets uit je handen laat vallen door je spraakgebrek. Dat gebeurt de hele tijd. Ik probeer er zelf met humor mee om te gaan en zoveel mogelijk te relativeren. Zo is het ook. Hè. Ik denk dat we allemaal echt te maken hebben gehad met echt een veel te hete nacht. Echt bah. Ik vind die hitte in Nederland zo niet lekker. Nee, dat kan je gewoon lekker het beste in Spanje en in Portugal laten. En vaak is het daar nu zelfs frisser dan hier. Dat is toch gek? Het is ook nooit goed, hè. Als het koud is, moet het warm worden. Als het warm is, moet het koud worden. En als het net

0: Soms schaam ik me om mensen bij mij thuis uit te nodigen. Mijn huis is mega schoon, alles staat strak georganiseerd. Vivo gevuld in de voorraadkast, geen kruimel of haar op de vloer te vinden, omdat ik achter die haren aan ren om ze allemaal gewoon altijd maar op te rapen. En toch schaam ik me soms. En dat komt omdat ik geen fancy meubels heb of een perfect ingericht interieur. Toen ik uit huis ging, had ik daar simpelweg het budget niet voor. En eerlijk gezegd, nu nog steeds niet echt, omdat ik andere prioriteiten heb. En meubels zijn nou eenmaal niet goedkoop. En voordat je iets vindt wat echt daadwerkelijk goed is en past, dan ben je ook alweer weken verder of zo. Ja, maar ergens denk ik ook wel eens, wat als de ware morgen ineens opduikt? Ja, dan hoef ik straks misschien ook helemaal geen nieuwe meubels meer te kopen, want hij regelt dat wel. Daar ga ik vanuit in ieder geval. Mijn waren die gaat dat wel regelen. Anders is hij niet mijn waren. Maar ja, wanneer dan toch een vriend of vriendin langskomt, dan voel ik toch een soort bepaalde vergelijking ontstaan. Je ziet dat mensen dan toch gaan kijken en denken, oh, ja, ik heb dat gewoon echt gezien. Ja, veel mensen van mijn leeftijd die hebben hun huis gewoon al helemaal af. En dat gun ik ze ook echt, hè, dat ze dan helemaal keukens in laten installeren en zo. Ja, ik heb gewoon een huurwoning. En tegelijkertijd denk ik ook vaak, ja, weet je, kijk niet alleen naar wat iemand niet heeft als je dan op visite komt. Kijk naar juist wat iemand wel heeft. De warmte, de gastvrijheid, het luisterend oor. Moet zeggen, voor mezelf ben ik daar misschien minder mild in, maar hey, het moest toch wel even van mijn hart of zo. Weet je, dan heb je zo'n mooi fancy keuken in je huis, maar kan je me niet eens een kop thee aanbieden. Ja, dat krijg je bij mij in ieder geval wel. Weet je, dat en heel eerlijk, waar gaat mijn geld dan wel naar uit? Mijn parfumcollectie is denk ik waarschijnlijk ook meer waard dan mijn bank en mijn eettafel bij elkaar. En dat zegt ook genoeg over mijn prioriteiten. Misschien moet ik toch maar even binnenkort meubels gaan kijken en minder parfum opspuiten.
1: Elke maand ontdek je bij de thee van Tanas de hit van morgen. Deze maand is
2: Bakamat Errani, I Love Life.

Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Topper in de blad. John Mayer hoorde je net hier op 2. We gaan het zo meteen hebben over wat jij doet om een beetje geluk af te dwingen. Wat doe jij om een beetje geluk af te dwingen? Laat je alvast horen via de NPO-luisterapp. En waarom ik die vraag stel, hoor je allemaal zo direct. Nu is het tijd voor de Bengals.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Nu bij dit. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de Orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen het conflict naar een onaanvaardbaar niveau laat escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noordoosten trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorien Topper, dankjewel. GF stuurt een berichtje in de NPO Luisterapp. Ik ga een jointje roken, anders trek ik het echt niet met jou. Nou ja. Oké, nou. Smoke weed every day.
2: Ster. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Obelink, alles voor kampeergeluk.
9: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
8: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
1: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: De TV.

0: Wat doe jij om een beetje geluk af te dwingen?
1: Goedemorgen, Bakkie doen.
0: Ieder weekendochtend bespreken we een spraakmakend onderwerp. En dit is er ook één. Dus vertel, heb je een gek ritueel? Of iets dat je altijd bij je draagt? Zoals een konijnenpoot aan je sleutelhanger. 3 keer op hout tikken tegen boze ogen. Altijd met je rechtervoet ergens binnenlopen. Of zelfs je adem inhouden bij een begraafplaats vanwege het oude bijgeloof om ongeluk te vermijden. Ja, zelf doneer ik altijd geld als iemand mij complimenten geeft of het ineens aan mijn haar zit. Ja, dan gaan mijn nekharen er ook van overeind staan. In mijn cultuur is dat een must om onbedoelde jaloezie, zelfs als het uit liefde voorkomt, af te zoten en om te zetten tot iets positiefs. Dus het is niet altijd zo dat iemand kwade bedoeling heeft, maar als iemand ook te positief is, dan moet je het ook doen, moet je geld doneren. Ja. Ook vragen we mensen die gapen in ons gezicht 2 keer te kloppen op hun borst, want anders geven zij onbewust hun vermoeidheid door aan jou. En het is echt respectloos. Als je ooit bij een Iranier of visite komt en je gaat gapen en geeuwen en rekken en strekken in diegene's gezicht, dan is dat eigenlijk al meteen een reden om voor een Iranier vaak om niet meer met jou in contact te willen zijn. Echt, als je niet klopt op je borst dan, hè? En jij? Wat doe jij eigenlijk om een beetje geluk af te dwingen? Laat je horen via de NPO Luister-app.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Bent

0: Onze ex-topsong hier bij NPO Radio 2. 3, 2, 1 van Bente.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Wat doe jij eigenlijk om een beetje geluk af te dwingen? Via de NPO-luister-app kan je dat laten weten. Jackie die zegt, ik draag al ruim 30 jaar een ketting met de trouwring van mijn moeder waar de naam van mijn vader in staat gegraveerd. Ze zijn beide relatief jong overleden, 54 en 61. Ach, dat is ook inderdaad heel jong. En als ik de ketting draag, praktisch altijd, dan voel ik ze heel dichtbij en dan voel ik me beschermd. Dus bij een lastige dag, dan zit ik dan extra vaak aan mijn ketting en dan kan ik ook echt de wereld aan. Liefs, Jackie. Ach, dat vind ik zo mooi. Dat vind ik echt een heel mooi symbolisch iets om toch een beetje geluk af te dwingen. Heel mooi. Even kijken. Verder komt er ook een bericht binnen van Minou. Die zegt, als ik een concert heb, dan moet ik altijd een bepaalde armband om hebben. Ook toch een soort van bijgeloof. Interessant. Dat hoor ik dan weer niet zo heel vaak. Verder had ik het erover dat het in mijn cultuur, de Iraanse cultuur, heel erg asociaal is als je gaapt in iemands gezicht. Hè, dan moet je eigenlijk twee keer op je borst kloppen om zo het ongeluk niet aan een ander te geven, de vermoeidheid niet aan een ander te geven. En Ariane die zegt, mijn moeder die zei altijd, als je moet gapen en de persoon die bij je zit moet ook gapen, dan hebben jullie een hekel aan elkaar. Dus nu kom ik erachter dat de halve wereld elkaar haat. Ja, ik vind ook, je moet gewoon je hand voor je mond doen als je aan het gapen bent. Zo is dat toch ook? Ja, zo is het. Even kijken, Matthijs die vliegt de vraag eigenlijk op een andere manier aan. Die zegt, in een platenzaak door de platen zoeken, dat brengt me altijd geluk. Ja, zo is het ook, hè. Muziek kan je altijd toch weer gelukkig maken. Mooi. En wat doe jij eigenlijk om een beetje geluk af te dwingen? Voel je vrij om nog wat van je te laten horen via de NPO Luister-app. En terwijl je dat doet, hoor je Bill Withers met Lovely Day. En daarna Now Horen met This Town. Ja, want geluk zit hem, zoals Matthijs zegt, toch wel echt in de muziek.

0: een beetje geluk af te dwingen, daar hebben we het vandaag over. En Irene die zegt, we hebben een jaar een Noors meisje in ons huis gehad en die kuste altijd de rug van beide handen als de tijd op de klok bijvoorbeeld 10-10, 11-11 of 20-20 was. Van die gelijke angel numbers noemen ze dat ook wel. Nu doen beide mijn dochters en ik ook en dan moeten we altijd lachen als we dat tegelijkertijd in gezelschap doen. Het is een gekke gewoonte geworden en het is blijkbaar in Noorwegen gewoon om het ongeluk op afstand te houden. Jeetje, maar dan ben je de hele lach gewoon kusjesdag, kusjesdag, kusjesdag, kusjesdag. Ja, vandaag is kusjesdag. Ja, ieder zijn ding. Leuk, leuke input. Wist ik helemaal niet. Dus weer wat geleerd vandaag. Het weer, de laatste buien die trekken weg. Verder blijft het droog vandaag en is er geregeld zon. Het wordt 23 tot de lokaal 32 graden. Over naar de NOS-headlines van 7:30, verzorgd door Michel Koenen. Goedemorgen, Michel.
1: Goedemorgen, Tanas. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi en Vechtstreek en Twente. Daar kregen de politie en brandweer veel telefoontjes, honderden. In de gemeente Koevoorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Ook raakten 90 mensen gewond. Het gebeurde ten noorden van Londen. Door een storing stond één trein stil, de andere trein die reed daar tegenop. In Krimpen aan den IJssel is gistermiddag een kind van twee uit een oververhitte auto bevrijd. Die was in het voertuig achtergelaten. Zat er 10 minuten toen omstanders ingrepen. De politie heeft een melding gedaan bij het meldpunt Veilig Thuis.
0: Wacht even. Wat?
1: Ja, je weet dat het vrij warm was gisteren.
0: Het was tropisch. Hoe kan je als ouder, al is het 1 minuut, je kind of huisdier, hè, daar kan ik ook niet tegen.
1: Dat hoor je natuurlijk vaker nog dan een kind inderdaad. Een hond of een kat of zo, die inderdaad in een auto wordt achtergelaten.
0: Het is bizar dat je het in je kop haalt om je kind of je huisdier op deze manier te verwaarlozen. Ik ben heel blij dat er een melding is gedaan. Zulke meldingen zijn terecht.
1: Brandweer waarschuwt natuurlijk ook altijd, hè. Binnen 10 minuten is het gewoon 50 graden in zo'n auto. En een hoop wedstrijden gisteravond en vannacht op het WK voetbal. Marokko heeft vannacht zijn eerste overwinning geboekt. Tegen Schotland werd het 1-0 na een doelpunt van, wie kan het ook anders zijn dan Ismaël Saibari, en dat deed hij al na 70 seconden.
2: Bal niet gegeven. Geen buitenspel. Eerste kans en wat een goal, zegt Saibari. Oh, wat een begin, zeg. Ismaël Saibari ramt hem in het doel. Dit kun je alleen maar dromen. Een wonderschoon doelpunt, ook dat nog.
1: Scoorde ook al tegen Brazilië, ook als een mooi doelpunt. Een half uurtje geleden is Turkije-Paraguay afgelopen. Dat werd toch wel verrassend 1-0 voor Paraguay. En verder won gastland Amerika met 2-0 van Australië. En Brazilië versloeg Haiti met 3-0.
0: Nou, spannend allemaal voor de mensen die er naar kijken.
1: En vanavond natuurlijk het Nederlands elftal.
0: Natuurlijk. Ik moet zeggen, ik hou het allemaal gewoon niet zo goed meer bij. Maar dat van Zweden heb ik dan wel goed onthouden. Omdat ik toch wel denk dat het interessant kan worden. Aangezien we ook een winkel hebben in Nederland met Zweedse goodies.
1: Ja, best wel een aantal, zeg maar.
0: Ja, dus dat wordt interessant wat daar vandaag gaat gebeuren. Iets met gehakte ballen. Nee, ik kan niet veel zeggen, het is reclame, snap ik. Ik wil geen gezeik.
1: Zaterdag gehaktdag nu voor Zweden dan.
0: We maken gehakt van z'n dag.
1: Oh, zo.
0: Ja,
1: op die
0: precies.
1: Fiets.
0: Ja,
1: laten we wel.
0: Ja, we zijn wel voor Nederland natuurlijk.
1: Zeker.
0: Sorry, Zweden. Michel Topper, dankjewel. Zometeen kan je geen gehakt winnen, maar wel een thee van Tannas autogeurhanger. En dat heeft de geur van vanille gemengd met geluk en de kracht om je auto of toilet kan ook een frisser gevoel te geven. We draaien 3 Engelstalige nummers die door Google op een best wel saaie manier zijn vertaald naar het Nederlands. Maar als het jou lukt om daar doorheen te luisteren en minimaal 2 van de 3 correct te raden, dan ga je er vandoor met een geurhanger. Mocht je alvast willen weten hoe op een saaie manier precies klinkt, vind je dat allemaal best wel vaag? Nou, dat klinkt zo.
3: Want dit is Afrika.
0: Want dit is Afrika. Ja. Wil je meespelen? Stuur dan het woord balletje in de NPO Luister-app.

0: Goedemorgen, Susanne.
1: Goedemorgen.
0: Wat is jouw sterrenbeeld?
1: Maagd.
2: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
3: Even Google vertalen.
0: En die van je partner?
1: Sterrenbeeld?
4: Schorpioen.
0: Schorpioen en een maagd. Oké, ja. Ik heb verder niks met het sterrenstelsel en horoscopen. Maar jullie gaan vandaag meedoen met het kampioenschap outdoor boogschieten. Het was wel leuk geweest als jullie dan ook boogschieters waren.
1: Ja, helaas. Daar hadden onze ouders geen rekening mee gehouden.
0: Nee, dus het geluk zit er niet in met sterrenbeelden. Maar jullie hebben wel matching sokken aan.
1: Ja, zeker.
0: Want we hadden het net over hoe kun je eigenlijk een beetje geluk afdwingen. En jullie hebben dat dus in de vorm van sokken gedaan met volgens mij vossen erop. Of panda's.
1: Nee, rode panda's.
0: Panda's lijken op vossen, want ik heb een foto van jullie voeten binnen. Wist je dat je hier geld voor kan vragen? Foto's van voeten.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja, ze hebben het naar mij gewoon voor gratis gestuurd. Twee voor één. Ik heb gewoon twee voeten gezien. Maar hoezo zijn jullie voeten zo gelijk ook? Ruud?
1: Nee, dit zijn mijn voeten.
0: Oh, dit zijn jouw voeten. Ik wou al zeggen, Ruud heeft gewoon dezelfde voeten als jij.
1: Ja, nee, Ruud is auto rijden.
0: Oh, maar dan wil ik ook een foto nog voor Ruud zometeen.
1: Ja, dat gaan we regelen.
0: Check. Ook gratis. Mooi meegenomen. Maar leg uit, waar is dit vandaan gekomen?
1: De panda's.
0: Nou ja, gewoon het idee dat je matching sokken aan hebt. Voor geluk.
1: Dat is dus begonnen bij de panda's. Omdat een goede vriendin van ons, die was op date geweest met haar nu dan vriend waar ze mee samenwoont. En die hadden een foto gemaakt bij de rode panda's. En toen gingen wij op date naar de dierentuin. En toen hebben we ook een foto gemaakt bij de rode panda's. En van het een kwam het ander. En toen kwamen er sokken.
0: Wauw. Oké, dus die rode panda's die brengen geluk in de liefde. Begrijp ik dat goed?
1: Ook, ja.
0: Oké.
1: Ook in de liefde, ja.
0: Ik ga binnenkort rode panda's kijken in de dierentuin. Dan ga ik jullie vertellen of dat ook mij wat geluk gaat brengen. Nou, ik hoop dat het jullie met het kampioenschap boogschieten sowieso gaat lukken. En wellicht ook met het geheel. Je hoort drie Engelstalige tracks, maar die zijn door Google vertaald naar het Nederlands. Als jij er twee van de drie herkent, dan win je een T van Tannes autogeurhanger. Heb je niet alles goed, dan mag je alsnog kiezen welk nummer we helemaal gaan draaien. Susanne, ben je er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
3: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
2: De druk is hoog, je voelt het maar je hebt het allemaal in je. Geloof het maar als je valt, sta dan weer op. Oh, en als je valt, sta dan weer op. Etsamina mina zangalewa, want dit is Afrika.
1: Ah, waka waka van Shakira.
2: Want dit is Afrika.
0: Ja, inderdaad. When you fold it up, and if you fold it up, etsamina mina zangalewa, cause this is Afrika. Correct, oké, dat eentje die binnen is, komt de volgende.
2: Hij is je vlaggen in de lucht en zwaai ze heen en weer laat de wereld zien waar je vandaan komt. Laat de wereld zien dat we één zijn, olé, olé, olé, ola.
1: Oh. Af. Nee, geen idee. Oh, daar.
0: We Are One van Pitbull en Jennifer Lopez. Oké, de laatste kan alles beslissend zijn. Komt-ie. Ik geef mijn vermoeidheid de schuld voor het feit dat ik hem gewoon heb weggegeven. Het ligt echt aan die rode panda sokken. Zeg het maar, welke was dit?
1: Oh, ja, dat zal Wave Your Flag zijn. Maar ik ken hem wel, maar vraag me niet om de artiest.
0: Ik reken hem goed. Inderdaad, waving flag van Knaan. Dat was waar ik naar op zoek was. Ja, het is misgegaan door mijn vermoeidheid. Dus die sokken die hebben gewoon geholpen. Wat? Ze hebben gewoon... Had je hem anders ook geraden? Nee, dan had je hem niet geraden.
1: Ik weet het niet. Ik durf niet te zeggen, want ik ken hem wel.
0: Dat is waar. Oké, nou ja, vandaag speelthema is balletje. Want vanavond om 7:00 speelt Nederland tegen Zweden. Daarom staan er vandaag Zweedse balletjes op het menu. En als Nederland net zo makkelijk met Zweden afrekent als wij met die balletjes. Ja, dat komt helemaal goed. En om alvast in de stemming te komen, hebben we dus drie WK-liedjes voor je uitgekozen. Welke van de drie mag ik voor je draaien?
1: Ja, Waka Waka.
0: Waka Waka ga ik voor je draaien. Nou, heel veel succes met het boogschieten. Ik hoop dat het helemaal goed komt. Maar ik zeg je, ik denk dat het goed gaat komen. Echt wel.
1: We gaan in ieder geval een leuke dag hebben.
0: Jullie gaan een leuke dag hebben. Ik ga die rode panda's bestuderen. Want hier zit iets. Hier zit goud. Dankjewel. Doei doei allebei.
1: Doei.

Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen te horen tijdens de T van Tonnas. Hey, mocht jij een vraag hebben gehoord in een nummer, dan mag je hem sturen via de NPO-luister-app, want daar zijn we altijd naar op zoek. Zo direct gaan we ook een vraag wat in een nummer wordt gesteld beantwoorden. Maar nu is tijd voor The Clash.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Samen delen we Oranje.
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
12: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
13: Precies! Worstje?
12: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
13: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
12: Nee,
13: meerdere
12: nee,
13: worstjes.
12: Dankjewel.
13: 20 worstjes.
12: Ik hoef geen worst.
13: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
12: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
13: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
12: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt.
16: Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.

0: zouden meerdere doden zijn. En eigenlijk ging het gelijk na het ingaan van het bestand alweer fout. En schond Israël het staakt het vuren, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
1: Eigenlijk de laatste aanvallen die werden gedaan door Israël, die waren direct na het ingaan van dat staakt het vuren gisteren. Dat was om 3:00 middags Nederlandse tijd. Nou ja, nog geen uur later had Israël 12 aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Ook in het noorden van Israël ging er toen nog een luchtalarm af. Maar de uren daarna bleef het rustig. Ja, tot de berichten die we nu binnenkrijgen bleef het rustig, maar nu dus niet meer.
0: Flinke schade her en der door de hevige onweersbuien die over het land trokken. Er waren honderden meldingen over omgevallen bomen, wateroverlast en daken met schade. En de buien waren pittig, zegt onze weerman.
2: Gisteren trokken echt hele stevige buien van zuid naar noord over het land heen. Heeft inderdaad voor flink wat overlast gezorgd. En momenteel trekken de restanten van die buien nog over het noorden van het land. Maar in de rest van het land is het overwegend droog geworden. De zon schijnt geregeld. En in de loop van de ochtend zullen ook de meeste buien in het noorden van het land wegtrekken.
0: In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. En blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Nieuwekerk aan de IJssel. En nog even een rondje uitslagen op het WK voetbal. Gastland Amerika heeft Australië met 2-0 verslagen. Marokko was met 1-0 te sterk voor Schotland. En Brazilië won met 3-0 van Haiti. En een uurtje geleden was Turkije tegen Paraguay klaar. Daar werd het 1-0 voor Paraguay.
3: Zo, daar is de eerste kans en het is meteen het doelpunt. Paraguay scoort Matias Galarza.
0: En dus is Turkije al uitgeschakeld op dit WK, toch wel een verrassing. Vanavond komt Oranje weer in actie. Om 7:00 begint de wedstrijd tegen Zweden. Het is nog de vraag of Frenkie de Jong mee kan doen. Hij is licht geblesseerd na de botsing op de training met Quinten Timber. Dat gebeurde eerder deze week al. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg bondscoach Ronald Koeman om een medische update over de Jong.
4: De hoofden tegen elkaar, of was het zijn hoofd tegen een ander lichaamsdeel van Frenkie?
5: Tegen een ander lichaamsdeel van Frenkie. En daar heeft Frenkie ook last van, dus afwachten hoe dat morgen is.
4: Is hij onzeker voor morgen dan?
5: Hij heeft grotendeels getraind. Alleen wachten de reactie af. En hopelijk gaat het goed.
0: Het weer nog. Nou, je hoort het al van de weerman. De laatste buien trekken weg. Verder droog vandaag en geregeld zon. Het wordt 23 tot lokaal 32 graden.
6: Michel Topper, dankjewel.
7: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Huh? Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één.

0: bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
3: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
2: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: De T van

0: Bryan Adams met Run To You. Iedere zaterdag wordt een vraag die wordt gesteld in een lied beantwoord in... Is this the real life?
1: Vraag maar raak.
0: En welke vraag dat wordt mag je laten weten via de NPO Luister app. Deze week

0: Dat is George Baker in zijn jonge jaren, nog voordat al die successen losbraken. Maar wel een heel leuk nummer.
1: Dit lied gaat over een man die verdriet heeft door een relatie vol ruzie en kwetsende woorden van zijn geliefde Anne. En eigenlijk stelt hij een vraag die veel mensen mogelijk herkennen. Want waarom is vrede samen soms zo moeilijk? Nou, psychologen zeggen dat vrede meestal niet ontstaat doordat één persoon steeds toegeeft of zichzelf kleiner maakt. Gezonde relaties die werken beter wanneer beide mensen rustig praten, luisteren en proberen om elkaar te begrijpen. En onderzoek laat zien dat respect, eerlijk praten en je veilig voelen belangrijker zijn dan je gelijk krijgen. Dus het antwoord op die vraag uit Dear Anne is misschien dan ook wel: vrede ontstaat niet wanneer iemand moet smeken op zijn knieën, maar wanneer twee mensen stoppen met vechten tegen elkaar en weer leren samenwerken met elkaar. Want als je elkaar leuk genoeg vindt, heb je dat gewoon minimaal voor elkaar over. En ja, soms zit de meest vreedzame oplossing niet in samen verder gaan, maar elkaar loslaten zonder elkaar kapot te maken. En mocht je nadenken van ja, soms moet je wel op je knieën gaan. Ja, als je iemand een huwelijk wil vragen of als je iets anders seksueels wil doen, kan je ook op de knieën gaan. Maar dat bedoel ik hier niet mee.
2: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister app. En wie weet, hoor je jouw vraag wel in Vraag. Vraag maar aan.

uit. Nu? Nee, eerst schrijf ik nog een wereldhit over hoe niet loyaal jij bent. En dan maak ik het uit. Nou, ik weet niet of dat precies Dua Lipa's gedachtegang was, maar het komt er wel op neer dat ze weg wilde dus bij degene die niet meer haar vertrouwen waard was. En die wereldhit in kwestie was Love Again, die je net hier hoorde op NPO Radio 2. Zometeen hoor je Blondie met The Tide Is High. Na Faith No More met Easy.

0: Wat? Jij bent van de generatie die weet wat op de knietjes is, die zocht ik. Ik kom vandaag bij Pietertje de kok op de knietjes. Ik snap het niet. Ik krijg dat binnen via de NPO Luisterapp. Is dit iets sensueels, Michael Anthony William, wat je me stuurt? Voor zo'n chique naam vind ik dit toch wel echt een beetje plat. Als je zoiets via de NPO Luisterapp durft te sturen. Ja, wie niet waagt, wie wint. Maar je hebt verloren vandaag. Jouw naam kan zo direct galmen door de speakers van een heleboel Nederlanders. Als het jou lukt om het onderscheid te maken tussen nieuws en lyric. Ja, onze nieuwslezer die leest zo een zin op. En het is vervolgens aan jou om te raden of die zin zo voorkomt in zijn bulletin van 8:30. Of dus een zin is uit een lied dat zo meteen voor je klaarstaat. Onze nieuwslezer van vandaag is Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tanas.
0: Wat is je zin van vandaag?
1: Mijn zin van vandaag is... Een boom op een auto viel.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je horen via de NPO-luisteren-app. En wie weet win jij zo direct een shout-out. Krijg je van mij eerst het weer. Ja, de laatste buien die trekken weg. Verder blijft het lekker droog vandaag. Zal de zon ook geregeld schijnen. Het wordt 23 tot lokaal 32 graden. Over dan op die NOS-headlines van 8:30, verzorgd door Michel Koenen.
1: Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door de stevige onweersbuien die overtrokken. Het waren omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, zeggen de autoriteiten daar. Gistermiddag ging een staakt het vuren in, maar Israël zei gelijk al dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan de afspraken zouden houden. Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet, die zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is te veel geweld. Dat zegt het Europese Anti-Foltercomité. En Marokko is al door op het WK voetbal. Na de 1-0 zege op Schotland komt het land op 4 punten. Dus gingen op diverse plaatsen in het land Marokkaanse fans de straat op om het te vieren. Midden in de nacht. En de eerste uitvallers op het WK die zijn ook al bekend. Dat zijn toch wel opvallend Turkije en wat minder opvallend Haiti. Die twee landen zijn dus al uitgeschakeld.
0: Ik weet gewoon dat de Turken balen dat zij niet kunnen toeteren.
1: Ja, daar hadden wij het hier op de redactie ook inderdaad al over. Er viel heel weinig te toeteren inderdaad. 26 jaar geleden hun laatste WK. Dat was een succesvolle halve finale uit mijn hoofd. Maar toch wel een grote deceptie voor de Turken.
0: Dus de Marokkanen die nemen het dan nu over. En wat ik wel leuk vind, dat je bij het toeteren hoort... je hoort ook een trommel. Die hebben de Turken niet.
1: Klopt, dit een trommel met... Mijn Marokkaans, mijn Arabisch is niet heel goed.
0: Youssef, help ons even.
3: Ja, waarschijnlijk is het een darbuka. Dus dat is een traditionele trommel, zeg maar.
1: Oké, wat roepen ze dan?
3: Waarschijnlijk die man Maghreb, toch? De typische kreten tijdens het voetbal. Okay. Ja, want eigenlijk een soort van hup Holland hup is, maar dan voor Marokko.
1: Nou, het bekt lekker.
0: Ja, het bekt inderdaad lekker. Dima Maghreb, Michel Dobber, dankjewel. En trouwens de zin die je net oplas.
1: Ja, het ging natuurlijk over het noodweer van gisteravond. Want in Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel.
0: Ja, dat is heel verdrietig. Het is inderdaad nieuws. En de mensen die het onder andere goed hadden en het dus een shout-out winnen zijn... Erik, Dido, Sandra, Reinier, Edwin en een heleboel andere mensen. Als je via de NPO-luister-app toestemming hebt gegeven... om jouw bericht te publiceren, dan kun je de shout-out dus ook zien op het grote scherm. We geven niet alleen shout-outs weg, ook een thee van Tannas theepakket kun je winnen als je meespeelt aan het geheel. Het geheel werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor jou klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het jou lukt, dan kun je het geheel gaan raden. En dus win je een thee van Tannas theepakket. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt, wat heeft bijna iedereen aan, behalve een nudist? Wat heeft bijna iedereen aan, behalve een nudist?

0: Nothing But Thieves Evolution. Kijk, ik ben een Iranier. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En ik ben niet perfect. Echt niet. Verre van. Maar ik ben wel een persoon, als mijn vrienden dan bepaalde taalfouten maken, dan vind ik het toch wel kicken om ze te corrigeren. Zeker als zij dan volledig Nederlands zijn opgevoed, dan denk ik, vind ik het extra lekker om dan als biculturele autochtone Nederlander dan toch even te zeggen waar het op staat. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En ik denk, Henry, dat jij,
1: hoi,
0: goedemorgen, dat jij daar misschien ook wel wat van kan. Want jij bent nu taalspelletjes aan het spelen om 8:50 op een zaterdagochtend.
1: Doe ik elke dag als ik opsta.
0: Echt waar? En hoe ziet zo'n taalspel eruit? Neem me mee, want ik heb geen idee.
1: Ja, het gaat onder allerlei namen. Het is eigenlijk een soort lingo. Het vijf letterwoord, zes letterwoord, vijf letterwoord met sterren. Dat zijn de moeilijke. Van die dingetjes krijg je 16 woorden en er zitten 4 verbanden tussen. Is ook heel leuk. Met allerlei instinkertjes. Dat soort dingen. De woordzoeker, maar dan doe ik de woorden uit beeld. Zodat ik, weet je wel, zo'n heel blad met woorden. En dan verticaal, horizontaal, diagonaal, achterstevoren. Wow. Dat soort dingen. Ja.
0: Maar het klinkt wel echt iets waarmee je hersenen dus actief ook kan trainen. Is beter dan doelloos scrollen op TikTok de hele dag, wat ik dus doe. Is dit gratis?
1: Ja, sommige dingen zijn gratis, maar het zit ook vaak bij een abonnement. En als je dan 1 krant hebt, dan heb je ook weer 10 kranten en 10 soorten spelletjes gratis. Dat soort dingen.
0: Wow. Hey, en jij bent dus ex-taalnatie, want je doet het niet meer. Je hebt pensioen, je hebt pensioen daarin. Waarom ben je ermee gestopt om mensen te corrigeren? Is soms toch gewoon lekker?
1: Ja, maar het is ook een beetje flauw van kijk eens hoe goed ik ben. En jij maakt een spelfout of dat soort dingen. Moet ik rustig nu zeggen, mijn moeder.
0: Nee. Die gaat me echt te ver. Die mensen die ME moeder zeggen, mijn moeder. Nee, hoe bedoel je mijn moeder? En dat zie je soms ook in sommige rapteksten. Hè? Dan zie je ook staan mijn wifey en dan ME. En dan denk ik, schat, je had de tijd om mun ervan te maken. Maak er dan mun van, op zijn minst. Hoe bedoel je me? Nee, ik kan dat niet. Ik kan dat niet, Henry. Ik kan dat niet.
1: Oké.
0: Maar ik vind jou leuk. Ja, ik vind jou wel leuk. Ja, ik moet zeggen, ik vind het fijn als mensen me corrigeren. Want ik maak echt gigantisch veel fouten, ook op de radio. Dus ik vind mensen die me corrigeren, maar wel op een nette manier. Hè. Niet van, ga maar terug naar Iran. Nee, daar word ik onthoofd, daar heb ik geen zin in. Maar, weet je, ja, dat vind ik niet leuk. Ik ben gewoon hier geboren. Maar ik vind het wel fijn als mensen me corrigeren. Dus ik weet jou te vinden vanaf nu. Mij mag jij corrigeren.
1: Oké, maar dan doe ik het op een lieve manier.
0: Oké, fijn. Dat is lief. Nou, topper. Je speelt mee met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen. Nee, het komt goed. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. En jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het jou lukt, dan kun je met die antwoorden het geheel raden. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: Je weet hoe dat gaat. Thuis gaat het heel goed. Ik zeg een 2.
0: Oké, ja. Dat betekent als het echt een 2 is, dat iemand anders hem zo meteen over kan nemen en verder kan spelen met het spel. En als diegene dan weer verprutst, dan kan jij weer terugbellen. Zo zijn de spelregels, maar we gaan het meemaken.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: De allereerste vraag. Wat heeft bijna iedereen aan, behalve een nudist?
1: Kleren of kleding.
0: Hoe vervoeg je het werkwoord zijn in de enkelvoudige verleden tijd? Dit moet jij weten.
1: Was.
0: Met welke letter begint het programma waar je nu naar luistert?
1: T.
0: Voor Virgil van Dijk is het cijfer 4, voor Wout Weghorst 9 en voor Frenkie de Jong 21. Waar staan deze cijfers voor?
1: Rugnummers.
0: Je zit al op 4. Als iemands ware bedoeling duidelijk wordt, waar komt de aap dan uit?
1: Uit de mouw.
0: Wauw! Je hebt er gewoon 5 goed. Dat betekent dat je het geheel kan raden. Mouw, rugnummer, thee, was en kleren. Wat zou het geheel kunnen zijn, Henry?
1: Oh my god. Rugnummers, thee, was en... voetbalshirts. T-shirt.
0: Je zou denken dat een mooi zonnig dagje perfect is om je was en je kleren buiten te laten drogen. Maar bij deze shirts van het Nederlands elftal kun je dat beter niet doen. Gedragen shirts leveren namelijk flink wat geld op. Zo wordt een t-shirt van Virgil van Dijk met rugnummer 4 geveild voor zo'n 3.792 euro. Stel je voor hè, dat iemands hobby of kink is om aan die bezweten shirts te ruiken of zo. Ja, ik weet niet hoor. is dit wel gewoon een ultieme vondst. Ik zou er zelf in ieder geval geen geld voor over hebben. En ik zou ook niet mijn kleding willen geven aan mensen die ruiken aan mijn zweet. Jij wel?
1: Nee, eerlijk gezegd niet.
0: Nou, je krijgt een thee van Tannas theepakket. Ben je er blij mee?
1: Heel blij. Wat leuk dat ik er doorheen kwam.
0: Ja, ik ben heel blij dat je er doorheen bent gekomen, topper.

goedemorgen. Nou, ik heb dat ook gedaan, die geur over jou uit mijn pakking gehad. Dus een flinke sluiter aangenomen, maar dan sluit wel even stijl achterover. Goedemorgen, wat zit daar een geurtje aan? Lekker hoor.

Als iemand je het gevoel van de hemel kan geven in de vorm van een persoon, dan moet je diegene echt dichtbij houden. Rust is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat je die energie van iemand kan krijgen en terug kan geven natuurlijk. En die energie ga je ook ontvangen van Jeroen van Enkel. Rinkel de Kinkel staat zo direct voor je klaar. Veel plezier.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Omdat je mijn favoriete papa bent.
14: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
21: Goedemorgen. Het is 9 uur geworden, tijd voor het NOS Journaal. Michel Koenen, goedemorgen.
22: Goedemorgen, Jeroen. Het noodweer van gisteravond heeft iemand het leven gekost. In Coevorden viel een boom op een auto en een vrouw van 25 uit Jouren die in de auto zat, overleefde dat niet. De hulpdiensten die hadden het maar druk gisteravond, zegt onder meer de meldkamer in Flevoland. Ik zal hem even opnieuw instarten.
23: Die bui die trok richting Flevoland.
22: Even voor de luisteraar. Onze quotejes starten wij in en dan, dan komen ze uit de computer. Maar die moeten wel aanstaan. Ja. Komt hij nog een keer. De hulpdiensten hadden het dus druk, zegt onder meer de meldkamer in Flevoland.
23: We zagen dat die bui zo over Utrecht trok en daar best wel veel schade aan richtte. En die bui die trok richting Flevoland. En de meldkamer werd op dat moment ook echt overspoeld met telefoontjes.
22: Maar die moeten wel aanstaan. Ja. Komt hij nog een keer. De hulpdiensten hadden het dus druk, zegt onder onder meer de meldkamer in Flevoland.
23: We zagen dat die bui zo over Utrecht trok en daar best wel veel schade aan richtte. En die bui die trok richting Flevoland.

0: bezig was. 150 gasten en het bruidspaar konden gelukkig wel veilig wegkomen. Turkije is al uitgeschakeld op het WK voetbal. Ook de tweede poolwedstrijd ging verloren met 1-0 van Paraguay.
1: Ze werden gezien als een van de favorieten, Turkije. Uitgeschakeld. Maar twee achtereenvolgende nederlagen op het WK. Opnieuw wordt er verloren op het WK. Het is een mislukt WK voor Turkije. Dat als favoriet aan deze poolfase met Amerika, Australië en Paraguay begon.
0: Maar wel een mooi overwinningslied voor Paraguay. Turkije ligt er dus uit, dat geldt ook voor Haiti, na een 3-0 nederlaag vannacht tegen Brazilië. Verder won gastland Amerika met 2-0 van Australië en boekte Marokko een 1-0 overwinning tegen Schotland. En daardoor is Marokko wel al door op het WK. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist overleden. Ruim 1600 toeristen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft heel veel schade. En een mooi tripje voor ijskoman Frank uit Hengelo, want hij gaat met zijn ijswagentje naar Schiermonnikoog om daar ijs te verkopen. Het is namelijk zijn grote wens. Schiermonnikoog is zijn favoriete eiland. Maar ja, de trip ernaartoe is best wel een onderneming.
2: Ik ga met mijn mooie 55 jaar oude en elektrische ijskar van Hengelo naar Schiermonnikoog. En die kar die gaat 13 km per uur als we geluk hebben.
3: Dat is niet snel.
2: Nee, en daarom doe ik het ook in 8 dagen.
0: Ja, en er zit ook nog wat ijs in. Dat is natuurlijk ook wel wat gewicht. Onderweg slaapt hij met zijn tentje bij mensen op de route. En ja, eigenlijk geld verdienen doet hij ook niet met de ijsverkoop. Want zijn inkomsten maakt Frank over aan een goed doel. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 23 tot lokaal 32 graden. Nog altijd die hitte dus. Ook morgen nog warm.
4: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ik?
5: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
5: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
5: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
6: Woehoe!
5: Op sunweb.nl.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja. Ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
13: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Lieslot, wat ben je aan het doen?
19: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.

0: Peter is een luidspreker. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel.

0: dat Jim Kerr en zijn vrienden van Simple Minds de galm unit hadden ontdekt, of misschien wel herontdekt. Had ik er veel galm op de dingen zet. Somewhere. En die variatie doet het gewoon heel erg goed. Met name in dit nummer, wat natuurlijk ook gaat over de zomertijd. En daarin zitten wij, dames en heren, jongens en meisjes. Het is lekker warm buiten. En ook wel lekker warm binnen. En je bent doorgeschakeld naar de enige echte. De originele, de fascinerende, doortastende Rinkel de Kinkel Show. Ik moet zeggen, ik raak altijd een beetje van mijn apropos als er van dat onweergebied in ons land rondzwerven.
1: Dat kan ik me goed voorstellen.
0: Ja, die druk. Ik voel die druk heel erg op de een of andere manier. Ik krijg er een beetje last van.
1: Ik had er vanochtend met Tanas in de keuken over dat je er ook, ik heb het ook heel vaak over, gaat dromen. Dus dat onweer en regen en water dan een rol gaat spelen in je onderbewustzijn. Heb je dat dan ook?
0: Nee, ja, nou, okay, nee, dat heb ik weer niet. Wat heb ik nou vannacht gedroomd? Dat ik werd aangevallen door een hele grote mug. Het had ik hem gewild, dat wel.
1: Oh.
0: Maar nee, dat heb ik niet. Maar zo gaan we er allemaal op een andere manier mee om. Hè.
1: Dat is veel regen dan en je bed gaat plassen, dat soort dingen.
0: Ja, dat doe ik elke nacht.
1: Dagelijkse kost.
0: Ik weet niet hoe jij het allemaal hebt meegekregen en hebt verwerkt. Die enorme onweersbuien van gisteren. Wat zijn je plannen ook voor vandaag? Wil ik ook even vragen. Deel het via de NPO Luisterapp. Of bel mee met 0800-1122 voor al je zin en je onzin.
1: In Houston neemt Nederland het vanavond op tegen Zweden tijdens het WK voetbal. Oranje-fans die lopen gezamenlijk naar het Houston Stadium toe in hun welbekende Oranje Mars. En dat is iets wat Amerikaanse tv-zenders erg interessant vinden.
2: I'm gonna go jump in the middle of the crowd. This is like they jump left to right. This is truly incredible. It's so loud. It's so loud. So loud. Louder than a Cowboys game. I'll say it. I can't hear anything out of my right ear.
0: Helemaal in de war, hè?
1: Ja, helemaal wild. En laten we dan nog even die enthousiaste Amerikaanse weervrouw erbij pakken.
3: Stay hydrated. We know that there's going to be some alcoholic beverages happening, but try to do maybe a beer, a water, another beer, another water, and if you can, wear lightweight clothing, and you can even use an umbrella, not for the rain, don't worry about that, but for the heat. Have fun, everyone, and go Netherlands!
0: Yeah, go Netherlands, dat is wel heel leuk. Was zij in een vorig leven stewardess, of zijn hostess voor een zwembad? In zo'n resort dat ze allemaal leuke activiteiten doet met
1: of
0: de mensen.
1: Of een cheerleader op het veld. Ja, dat kan natuurlijk ook. Go, Netherlands!
0: Ja, dat is natuurlijk ook boven. Ook in Nederland wordt het opnieuw warm vandaag. Het RIVM tipt.
4: Drink voldoende, hou jezelf cool, hou ook je huis cool. En een hele belangrijke, denk ook even aan elkaar.
0: Denk ook even aan elkaar.
1: Ik zag op een TikTok een mevrouw in Amsterdam. Die fietste dan rond door heel Amsterdam en ging verse watermeloen uitdelen aan de pakketbezorgers.
0: Ah, wat lief.
1: Dan denk je aan elkaar, hè?
0: Met rattengif erin of dat
1: ja,
0: je
1: of ratten, GHB hier erbij
0: gesproken. Je luistert naar Rinkel de Kinkel, hè? Ja, sinds je dat doet, gaat het goed met je, hè?
5: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen. Juist. Veel dichter bij mijn gevoel.
0: Ja,
5: het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
0: Ja, dat is heel erg belangrijk. Dat je een beetje goed in je vel voelt.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: De volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.
1: NPO Radio 2.

0: Diana Spyro, hoorde je daar? Wat een artiest, wat een stem, hè? Woehoe! Material Lover, hoorde je? 20 juni. Wat er allemaal binnenkomt via de NPO luisterapp is onder andere een bericht van Masha. Ik heb een tip voor jullie luisteraars zonder airco in de slaapkamer. Hang een vochtig laken voor een open raam. De lucht die binnenkomt, die wordt daardoor koeler. Oh, dus ja, natuurkundig klinkt dit enigszins logisch. De buren denken wel dat je een armoedzaaier hebt, bent. Dat je geen geld hebt voor gordijnen. Maar ja, dat is wel een... Dankjewel, Marcia, daarvoor.
1: En wat mensen ook doen, doet me hier aan denken, is dan hun kussens slopen in de vriezer leggen.
0: Oh.
1: Dat die dan helemaal koud wordt. En dan s'avonds weer om een kussen heen.
0: Hey,
1: maar ik denk dat het dan nat wordt. Dus of dat lekker is.
0: Ja, misschien moet je niet de ijsblokjes erbij meenemen.
1: En de Cody heeft ben al vroeg in de sportschool laten vandaag de caravan inpakken voor een tripje.
0: Jurgen die zegt noodweer. Gisteravond uitgezet op zeilbootje voor anker. Oeh, dat is pittig. Jurgen schrijft hoop, geslinger en geklots. Maar rocksteady op zijn plek. Ja, dat lijkt wel een belevenis in zo'n bootje.
1: Nou,
0: echt ideaal met een grote mast die in de lucht steekt.
1: Oh,
0: waar de bliksem zo op kan richten.
1: Oh, maar dan word je toch ook zeeziek, denk ik. Tenminste,
0: ja,
1: ik zou dat wel worden.
0: Ah, hij heeft het al vaker gedaan. Stel ik me zo voor.
1: Lijkt wel, ja. En René die was vanochtend al vroeg actief. Hij heeft...
2: de dikke kersen geplukt en... we zijn nu nog even aan het maaien.
0: Ja?
2: Totdat de warmte erdoor komt en dan lekker douchen en een poosje naar bed.
0: Hey, en waar is dat, waar je dit doet?
2: Wij doen dit tussen wil en nieuw wil.
0: En die kersen, wat ga je daarmee doen?
2: Nou, die hebben we vanmorgen al in de Griekse yoghurt gehad. We gaan er nog een lekkere toetjes mee maken, taarten mee bakken.
0: Ja.
2: Er wordt jam van gemaakt.
0: Ik wens je veel succes erbij.
2: Hoi, hoi.
0: Ja, ik kan ook meedoen met de show. 0800-1122 is telefoonnummer. Ook tijdens de liedjes die we draaien nemen wij de telefoon op. 100.000 dingen doen we het gelijk. Het zijn net vrouwen.

vrienden van NPO Radio 2. We hebben een beetje Doobie Brothers dagen. Gisteren draaide ik ook op die andere China Grove. Want die gasten hebben natuurlijk waanzinnige dingen gemaakt. Nu dan tijd voor Long Train Running. Goedemorgen. En als je een beetje mee wilt.

0: ook wel heel verwarrend voor mannen. He, dat je 's ochtends wakker wordt, dan, he, je kan denken, ja, dat is de bekende Odol. Maar het must have been love is een betere gedachte wat dat betreft. Wel beter. En dan houdt het een beetje romantisch. Roxette hoorde je daar. Dus hoe laat? 21:30. Wat gebeurt er allemaal in de wereld, Michel?
1: Nou, door het noodweer van vannacht is een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer ook tot schade geleid. De politie zoekt een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. De dader loopt met opvallend grote passen, zegt de politie. Heeft een breed hoofd en enkele scheve tanden. Ook echt dus een signalement prijsgegeven. Adverteerders die zijn maar wat blij met de verplichte drinkpauzes op het WK voetbal, schrijft Trouw. De tv-reclames in dat tijdslot van 90 seconden verkopen goed. Nou, vanavond tijdens Nederland-Zweden zijn 80 seconden verkocht aan adverteerders. En Loeke de Leeuw die krijgt 8 seconden. En de primeur op het WK voetbal vanochtend. Want de eerste rode kaart werd gegeven voor het praten met je hand voor de mond. Ja, mag niet meer. De twijfelachtige eer die ging naar een speler van Paraguay in de wedstrijd tegen Turkije. En de VAR die moest er wel nog even aan te pas komen, omdat de scheidsrechter het moment zelf had gemist. En daarna sprak hij het stadion toch wel vrij overtuigend toe met de conclusie.
2: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
3: Zo, een rode kaart. Je weet dat dit een keer kan gebeuren. Hand voor de mond houden, dat staat in de nieuwe regels. En dan is het verdict duidelijk. Miguel Almirón moet er vanaf.
0: Wauw.
1: Verdict was toch wel heel duidelijk. Ja, wij moesten op de redactie een beetje denken aan dat VAR-momentje met Zuid-Afrika, waarop de scheidsrechter onverstaanbaar iets mompelt en dat die Zuid-Afrikaanse speler erbij staat.
0: Ja, kijk,
1: van, ik heb geen idee, wat zeg je nou?
0: Nou,
1: ik denk dat deze scheidsrechter dacht, dat zal mij niet gebeuren. Ik zal ze eens even vertellen wat er aan
0: is. Jongen, jongen. En waar was zijn hand? Was die ergens anders?
1: Het,
0: of,
1: het
0: klonk als een dictator, joh.
1: Het weer, het is inmiddels overal droog. Laatste buien zijn het land uit. Geregeld zon vandaag. Ja, de warmte is nog niet weg. 23 tot lokaal 32 graden. En ook morgen nog zo warm.
4: De jaren 80. Hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: De jaren 90. Hij was erbij.
6: Guys over Baghdad have been aluminum.
5: 2026.
7: The United States military began major combat operations in Iran.
4: 2026.
8: Hij is erbij.
4: Nog altijd.
8: Altijd.
4: Altijd.
9: Our clock is still going strong. You don't want in gold.
0: 22 graden en lekker dagje voor de boeg.

0: Billy Idol. Hij heeft nog steeds wit haar. En voor de rest is hij wel behoorlijk veranderd. Je hoorde met Rebel Yell. Misschien vraag je af waar is het tijd voor?
1: Dan is het nu tijd voor een naamjingle.
0: Ja, altijd goed. Een naamjingle. En Jesse, omdat jij zo'n trouwe compaan bent, mag jij uitkiezen uit de map naamjingles. Welke naamjingle zal ik dan energizen? Je mag hem zelf pakken, want je kan erbij.
2: Oké,
0: okay,
2: nou, dan ga ik voor toch wel eigenlijk een klassieker, want ik hou van klassiekers.
0: Oh, oké. Okay. Dat is de jingle Breaker Breaker.
3: Breaker Breaker, this is Jeroen van Inkel, 10-4.
0: Ja.
2: Applaus!
0: Is, ja, applaus. Oh, ja, dat applausje. Ja, dat is heel grappig. Dat is trouwens Adam Curry. Zo grappig. Heel lang geleden, toen waren we nog twee baby DJ's op de Piraat. En hij had 27 MC en ik had de film Convoy gezien. En in de film Convoy praten ze allemaal met elkaar via die 27 MC-bakkies. En ik dacht, ah, dat is cool, ik wil dat ook hebben. En hebben we het zitten MC en dat weer opgenomen.
2: Wauw,
0: dit was
2: dit. Is wel echt vakmanschap.
0: Ja, dat is toch lang geleden dat dat gebeurd is, maar toch wel leuk. Goeie keuze. Ja, ook daarvoor applaus, applaus. Ja. Ach jongens, het is helemaal voor elkaar hier bij die radio. Het is echt een gezellige band.

0: vrienden, waar het over gaat in de Nederlandse showbiz-industrie. Nieuws over Cornald Maas.
1: Je maakte gisteren de laatste aflevering van Opium op Oerol op de zender NPO 2.
2: We houden dus mee op als gevolg van de bezuinigingen bij de publieke omroep. Je weet maar nooit wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Maar in elk geval, de 18 seizoenen waren we hier.
1: Ja, elke zomer zaten ze daar.
0: En wat was eigenlijk de kijkdichtheid? Was dat substantieel?
1: Ja, er waren elke week standaard 4 mensen op de grachtengordel die dat met groot plezier bekeken.
0: Ja, de Prinsengracht nummer 12. Ja, de Herengracht nummer 8.
1: Exact. Ja, ja. Ja, dus, en die keken elke keer, dus die hebben ook al brieven gestuurd aan de omroep. Ja.
0: Nee, we bedoelen er lacherig om, maar we moeten het cultuur bewaken. Want
1: nou, dit is wel heel erg elitair. En dan legt hij ook uit van ja, nee, want we zijn nu buiten het land. We zijn het water over. Ja, voor een cultureel feest waar allemaal mensen uit Amsterdam zijn. Dus nou ja, goed. Het is goed dat het gestopt is.
0: Kan Matthijs van Nieuwkerk niet zoveel schelen voor welke zender hij een programma mag maken. Dat is wel gebleken. Hij staat eerst op het hoofdpodium NPO 1. En maakt straks een show over Aretha Franklin voor SBS 6. En dat...
3: Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Nee. Ik wil gewoon een goed programma maken. Ik heb de mensen met wie we dit gaan doen. Want in een montagekamer met een regisseur wordt dit echt wat. En ik heb zin in deze reis. De afzender maakt me eigenlijk helemaal niks uit.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, dat... Hij heeft ook niet zoveel te kiezen nu.
1: Nee, dus dat is het natuurlijk.
0: Maar ik begrijp wel wat hij zegt, hoor. Dat begrijp ik wel.
1: Nou, als jij heel graag iets wil maken, dan boeit het inderdaad niet zoveel wie het uitzendt.
0: Nee, dat is...
1: En hij is er... Sorry.
0: Nou, hij is wel iemand... Hij is een man die heel veel routines ooit gedaan heeft en heel goed gedaan. Hij is natuurlijk eigenlijk een oude krantenman. Hè? Hij kwam bij het Parool vandaan.
1: Ja, dat was hij de chef zelf.
0: De chef zelf.
1: Ja,
0: dat was ook zo'n grachtengordelkrant, hè? De Parool, toch?
1: Ja, dat is een Amsterdamse krant. Ja, dat is een lokaal blaadje. Ja, dus daarom... ja, niet zo heel gek.
0: Oh, en Gordon twijfelt of hij doorgaat met zijn dagelijkse ochtendshow op de radio. Zo vroeg opstaan.
4: Dat breekt me echt wel op. Die ochtendshow is een gilling. Het is echt niet te doen. Dus, en vooral ook in dit patroon waar ik nu in zit. Het is bijna gewoon niet vol te houden.
0: Ja. Of hij gaat stoppen, dat...
1: Ja, dat is de grote vraag.
0: Is the big question.

0: Straks gaan we de weg op met onze auto-expert Mark van Domburg Scipio. Hij vertelt waarom bolides uit de jaren 80 en 90 ineens weer heel erg gewild zijn. Daar gaan we je meer over vertellen.
1: Hoera!
0: Dit is George Ezra himself.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies! Worstje?
8: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
8: Nee,
9: meerdere
8: worstjes. Nee, dank je wel.
9: 20 worstjes.
8: Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Even 30-jarige sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Goed met de Rikkel de Kikkelshow. Veel reacties komen binnen. Moeten wij aan het einde van onze uitzending hier en daar wat excuses maken, Jesse?
15: Ik denk het wel. We hebben echt op 2 manieren Amsterdam zwaar beledigd.
14: Ah, oké. Okay. Dus waar dan komen we, beste Amsterdammers die beledigd zijn, aan het einde van de show even op terug. En zo werd het 10 uur precies. Tijd voor de NOS Journaal met Michel Koenen.
16: Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft een slachtoffer geëist. Bij Coevorden kwam een vrouw van 25 om het leven nadat een boom op haar auto was gevallen. Op veel plekken in het land heeft het weer voor problemen gezorgd. Omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het noodweer trok eerst over België en ook daar werd een auto geraakt door een boom. Maar de bestuurder kwam gelukkig met de schrik vrij.
17: Er is een boom op de weg gevallen terwijl wij aan het rijden waren. En ik heb geluk gehad, want de stam is niet gevallen. Zeer verschietachtig en denk heel veel geluk gehad.
16: Ook in België was veel schade, zo stortte een oude molen in. Het festival Juliana Pop bij Juliana Dorp in de Kop van Noord-Holland gaat niet door.
17: Er is een boom op de weg gevallen terwijl wij aan

0: 10. Gistermiddag ging een staakt het vuren in tussen Israël en Hezbollah. Maar al snel waren er weer aanvallen. Bij de laatste Israëlische aanvallen werden vooral woongebouwen geraakt. Dan het WK voetbal. Marokko is zo goed als zeker van de volgende ronde. Vannacht wonnen ze met 1-0 van Schotland na een doelpunt van Ismaël Saibari. En dat deed hij al na 70 seconden.
1: Eerste kans en wat een goal, zegt Saibari. Oh, wat het begin, zegt Ismaël Saibari, ramt hem in het doel.
0: De nieuwe speler van Bayern München. Ja, de goal die zat er lekker in, vond hij zelf ook.
2: Ja, dat was eigenlijk enigste hoek open, zeg maar. Ja. Hoog links en gelukkig gaat hij er goed in.
0: Een blijdschap dus bij Marokko. Ze staan nu op 4 punten en normaal gesproken is dat toch wel genoeg voor de volgende ronde. Teleurstelling was er bij Turkije, want dat land ligt eruit na verlies vannacht met 1-0 tegen Paraguay. Het weer nog. Het is inmiddels overal droog. Geregeld zon. Het wordt 23 tot lokaal 32 graden en ook morgen nog zo warm.
3: Bij de ANWB zit Rijn Baardmans. Vertel, wat is er allemaal te melden, Rijn?
4: Goedemorgen. Ja, er zijn al een paar files. Dat is onder andere het geval op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Maanderhoek en Maarsbergen. 5 kilometer met een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. En dan ook problemen bij de Westerschelde-tunnel, de N62 richting Zeeuws-Vlaanderen. Tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en Hoek staat 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dan nog problemen bij de Corbulo-tunnel. Technische problemen op de N434 Zoeterwoude richting Wassenaar. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ommedijk. De weg is dicht en dit duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur vanmorgen.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan!
18: De wereldtop van de atletiek komt naar Hengelo voor de Fanny Blankers Koen Games. Met Nederlandse en internationale toppers live in actie. De FBK Games kijk je zondag 21 juni vanaf 14:50 live bij de NOS op NPO 1.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. Daar gaan we.
19: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
20: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
22: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
21: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer.

0: Zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: populair in de jaren 80 en 90. The Cure. Ze waren ooit in Nederland voor tv-opnames. Dat is echt een paar deuren verderop was dat. In die televisiestudio's. En je hebt aan de zijkant van die televisiestudio's heb je een... Oh nee, het is nu weg. Het is nu een trap. Maar dat was vroeger een bossage. En ik heb het heel apart gevonden. Dat de leden van The Cure een handtekeningssessie deden met een aantal groupies, schuinstreep fans. In de bosjes. Vond ik heel apart.
1: In de bosjes?
0: In de bosjes, in die bossage. Want ik liep toevallig op het moment... ik liep naar buiten. Toen kwamen zij net uit die bossage.
1: Okay.
0: Drie leden van de band met vier groupies.
1: Weet je dat die groupies de handtekening dan vroegen terwijl ze op hun knieën zaten?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Nee, maar ik vond het wel apart. Ik dacht, misschien een leuke achtergrond voor een foto of zo.
1: Ja,
0: bosjes.
1: Dat
0: kan allemaal.

0: Als muziek het ontbijt van de liefde is, dan graag niet storen voor lunchtijd. De uitspraak van James Gee, een Amerikaanse schrijver, die heeft dat ooit gezegd. Zaterdag 20 juli, doe mee met de show. Gewoon via 0800-1122.
1: Ken je deze tv-show nog?
2: Oké, shot of bourbon, beer chaser, pretzels, pitcher of water with three glasses.
3: Those are our drinks.
1: Herkenbaar natuurlijk aan de glazen die op tafel worden gezet. Het is de sitcom Cheers. 1982 begon, niet lang geleden. En de medebedenker ervan, James Burrow, die is overleden op 85-jarige leeftijd. Hij is groot in de tv-industrie, want hij schreef ook voor Will & Grace, Friends, The Big Bang Theory en Taxi.
0: Zo, dat is wel een mooie palmares. Mooi cv'tje.
1: Nou, die zal er een leuk centje aan verdiend hebben ook.
0: Dat hoop ik wel voor.
1: Ja, maar ja, nu is hij niet meer.
0: Ja, dus nu krijg je de strijd om de erfenis.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog wel het een en ander voor de horen.
1: Ja, je ziet het wel vaak in die Amerikaanse sitcomwereld, dat er heel veel dezelfde schrijvers aan meewerken.
0: Ja, ja. Stephen Bochco.
1: Ja.
0: Dan heb je ook nog die andere van Law and Order. Nikki, nou ja, even.
1: En je hebt natuurlijk Marta Kaufman, die natuurlijk Friends groot heeft gemaakt. Werkt ook aan al die andere sitcoms mee.
0: Het is briljant dat sommige mensen gewoon helemaal daarboven uitsteken.
1: Ja.
0: Dat die daar een goed gevoel over hebben. Ja, ik probeer langzaam maar zeker. Ik probeer ook een beetje contact te krijgen met de Nederlandse afdeling van Netflix.
1: Oh.
0: Ik heb namelijk een waanzinnig idee voor een serie.
1: Meen je dat?
0: Ja. En ik weet dat de zus van Femke Jansen, die is daar de baas.
1: Oh.
0: Antoinette, nog wat. Beuningen, van Beuningen. Ik heb wel eens wat gepitcht daar, maar vonden ze te mannelijk volgens mij of wel. Ik weet niet wat.
1: Wat is je idee? Dat ga je natuurlijk nu niet zeggen.
0: Ik nu niet zeggen.
1: Maar is het een serie of is het?
0: Het is een serie. Ja. Okay. Het is een serie die die gewoon heel oké is.
1: Jij wil een real life soap. Ik hoor het al.
0: Nee, dat niet. Ja, zeker niet. Okay, nee.
1: Het Van Inkel leven.
0: Heel interessant. Vooral de Russisch. Die zijn heel interessant.
1: Ja.
0: Dat wordt heel leuk.
1: En dan voor de rest scènes dat je buiten in de zon zit. Want dat doe je veel, heb ik begrepen.
0: Er liep een man langs een haringkar. Hij was blind. En hij riep, morgen dames. En dat brengt me bij het haringseizoen. Het wordt weer officieel afgetrapt. Want het is vandaag vlaggetjesdag. Maar niet iedereen is even enthousiast. Want
4: dat ziet er toch misschien niet echt heel lekker uit.
5: Ja, soms wel heel erg glibberig. En soms niet echt lekker.
6: Waarom eet jij geen haring?
7: Omdat de kibbeling veel lekkerder vindt.
0: Ja, dat is vrij logisch natuurlijk.
1: Vandaag is de tweede dag van Pinkpop. Het belooft een warme dag te worden. Op het terrein staan de gratis watertappunten, extra schaduwplekken. En die line-up is om door een ringetje te halen. Editors, Suzanne Freek, Triggerfinger staan allemaal op het hoofdpodium.
0: Oeh.
1: En leuk voor jou, Jeroen. Misschien kun je die kant nog even op. Ja, om half twee vanmiddag staat de Heaven in de tent stage.
0: Ja, Heaven, hè?
1: In de tent stage. Lekker warm.
0: Om de mooie muziek maken, die gasten. Dat is gewoon zo fijn. Een goed idee om ze ook even te draaien. Wat dacht je? Van One Day. Hey, goedemorgen.

0: We gaan eerst helemaal lekker zakken in de yin, in de ontspanning. En hoe ontspannender we zijn, hoe makkelijker het ook is om te zingen. En zingen geeft vreugde, zingen geeft een gevoel van verbinding. En je gaat ook potentieel van jouw stem voelen.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

0: ik ben Jeroen.
1: Hi, I'm Taylor.
0: Yes, nice to meet you, dat je er ook even bent.
1: Hi, ja, I'm Taylor.
0: Ik had het al gehoord de eerste keer. Dat,
1: hi, ja, I'm Taylor.
0: En nu even ophouden. Ja, dankjewel. Zegt, haar aanwezigheid was niet weg te denken. Het is wel goed ook met al die ongelofelijke fans van haar all over the world. En ook in ons eigen land natuurlijk. Misschien is het je opgevallen, maar de auto's uit de jaren 80 en 90... die worden steeds vaker gekocht als verzamel- of investeringsobject. Dus auto's uit de jaren 80 en 90. En opvallend is dat vooral jongvolwassenen dat doen. En om daar meer over te weten, gaan wij naar ons programma-onderdeel Wereld op
2: Wielen.
0: Heerlijk, die wereld op wielen. Mark van Domburg, Scipio, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jeroen.
0: Welke auto's zijn het populairst uit de jaren 80 en 90?
3: Ja, vooral natuurlijk iconische filmauto's, hè, zoals de DeLorean uit Back to the Future. Ja, ja, en verder alles wat redelijk iconisch is, hè, van oude Panda's tot vierkante Volvo's.
0: Wauw, dus een heel breed scala. Dus niet per definitie de Aston Martins en dat soort dingen. Ja, DeLorean is natuurlijk wel een dikke sportwagen eigenlijk, hè? Ja, dat wel.
3: Enorm slecht gebouwd ding ook.
0: Wat heeft hij? Enorm slecht, wat zei je?
3: Enorm slecht gebouwd ook, zo'n DeLorean.
0: Ja, ja.
3: Het was, maar goed, hij is in 5 jaar tijd wel met 70% in waarde gestegen.
0: Ja, ongelooflijk. En dat, volgens mij, dat komt echt door die film, hè? Door Back to the Future.
3: Ja, onder andere. Kijk, auto's uit de jaren 80 en 90 zijn natuurlijk lekker analoog. En in zo'n digitaal tijdperk als we erin leven, kan dat een therapeutisch effect hebben. Het is gewoon detoxen terwijl je rijdt.
0: Zijn er ook mensen die denken echt dat je ermee in de tijd kunt rijden? Die DeLorean?
3: Ja, ik zal je dit verklappen. Je weet, in die film moet hij 88 mijl per uur rijden met zijn ding.
0: Okay.
3: In het echt haalt hij dat niet eens.
0: Geweldig. Ja. Waarom zijn het juist jongvolwassenen die auto's kopen?
3: Nou ja, de millennials, Gen X'ers, maar ook zelfs Gen Z'ers... die zijn natuurlijk met deze posterauto's opgegroeid. Ja. Of op de achterbank ervan. Ja. Ja, dus auto's uit de jaren 80, dat zijn ook weer 40 jaar oud.
0: Ja, dat is natuurlijk wel waar, ja. De tijd heeft niet stilgestaan.
3: Zeker niet, zeker niet. Ja, en wat je vooral ziet is dus dat eigenlijk elke auto die een beetje nostalgisch is, hè, of die iemand een beetje heeft meegemaakt, ja, die is in trek. En het loopt echt heel breed uiteen.
0: Is het nou ook zo, want ik denk dan ook terug de jaren 90 aan de Fiat Multipla.
3: Ja, en het zal je verbazen, maar een goed exemplaar van de Multipla doet ook gewoon rustig €6.000 nog.
0: Wow. Echt, de meest lelijke auto aller tijden. Daar kun je nog €6.000 mee pakken. Geweldig.
3: En ken je nog die Fiat Coupé met die rare wielkasten, dat ding?
0: Die haal ik. Jesse zit te knikken. Ja,
4: ik ken hem.
3: Okay. Ja. Dan moet je nu even iets van €12.000 meebrengen.
0: Oh, lekker. Hey, waar het over investeren in oude auto's gaat, denken natuurlijk heel veel mensen aan de echte oldtimers. Maar de markt verschuift nu dus naar bolides uit latere decennia. Dat kan maar zo betekenen dat iemand misschien nog ergens een toekomstklassieker in de garage heeft staan. Of hoe zou je dat omschrijven?
3: Ja, wat je zegt klopt. De markt verschuift naar moderne klassiekers, of youngtimers, zoals we die noemen. Maar als je een toekomstige klassieker wil herkennen, wat je dan moet doen is even, nou ja, de staat, hè, allereerst, als je vol gaten zit en het is een bonkroes, dan heeft het niet zoveel zin.
0: Nee.
3: Maar is hij nog heel netjes? En is het bijvoorbeeld een of andere zeldzame uitvoering met wel de optionele rechterbuitenspiegel? dan kan het zomaar zijn dat je gewoon een hele leuke, bescheiden investering in je handen hebt.
0: Ja, ja, precies. Wij hebben een nieuwslezer hier, Clemens Peters. En die heeft een hele mooie, jong klassieker Volvo, heeft hij.
3: Ja.
0: Denk je dan aan dat soort dingen? Dat soort auto's?
3: Ja, als Clemens er netjes mee omgaat, dan zou dat zomaar kunnen. Afschrijven doen ze in elk geval niet meer.
0: Nee.
3: En je stapt al in een leuk oud dingetje vanaf €3.000.
0: Heb jij zelf een bepaalde favoriet in die categorie?
3: Moet hij betaalbaar zijn? Of moet
0: hij hoeft niet betaalbaar te zijn. Nee,
3: ja,
0: nee.
3: Maar wat altijd een favoriet van mij geweest, dat is die echte Jaguar XJ uit de jaren 80 en 90. Met die dubbele ronde koplampen.
0: Ja.
3: Dat gewoon, ja.
0: Ja.
3: En dat kost geen rol, hè?
0: Nee, dat was volgens mij toch ook Ray de Saint daar niet in de tv-serie?
3: Nee, die rijdt in een... Oh, in de serie. Nee, die rijdt in zo'n XJS. En dat was de remake. Want de oorspronkelijke Safe, Sir Roger Moore, die rijdt in een Volvo.
0: Kijk, en dat is wel goed dat we jou dan in de uitzending halen. Want jij weet dat soort dingen natuurlijk hartstikke goed. Hey, Mark van Domroos Keeping, jou dankjewel weer voor je tijd.
3: Mooie dag, Jeroen.
0: Wereld op...

0: lekker zo'n zomerbriesje. Hoor het eens eventjes waaien daar. Het is Radio 2 met Seals and Crofts. Dames en heren, auto's uit de jaren 80 en 90 worden dus steeds vaker gekocht als verzamel- of investeringsobject. Hadden we het net over met onze auto-expert Mark van Dombers Kipio. Veel mensen blijken in een potentiële klassieker te rijden. Cito, hoe zit dat bij jou?
1: Ik rijd in mijn oude Volvo, overigens.
0: Ja? Oh, te gek. Welk type?
1: Een V70 uit 2003.
0: Wow, dat is mooi. Dat is een dikke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Met 194.000 kilometer op de teller.
2: Ja, maar dan kun je hem wel goed verkopen, hebben we natuurlijk net van de
1: ja,
2: marken
1: nee,
2: geleerd.
1: Nee, kijk, waarom ik deze auto heb, is gewoon omdat hij in de bijtelling heel leuk is.
0: Ah, komt die weer in. Oké, okay, ik wens een fijne dag en rij voorzichtig.
1: Tot zo. Hoi, hoi.
0: 0800-1122, ons officiële telefoonnummer.
3: Deze week is On My Soul van Bruno Mars, NPO, Radio 2.

0: Ja, GZ-muziek, oftewel goede zinmuziek. Dat krijg je ervan, Bruno Mars. En tijd geworden voor de rinkelscoop. Hoe gaat jouw week eruit zien? Het universum vertelt het je allemaal. We beginnen met de Waterman. Een 8 krijgt de Waterman. De sterren zien dat je heel veel kilometers gaat lopen. Ben je fanatiek aan het wandelen of loop je op je werk gewoon vaak naar de koffiemachine?
1: Vissen, een 6. Je collega's zullen veel kritiek op je hebben. Het advies is, negeer dit volledig.
0: Ram, een 5. Het lijkt of alle energie uit je lichaam is verdwenen. Dat komt mogelijk door het warme weer.
1: Stier, een 6. Je zult veel tijd doorbrengen achter je laptop. Ben je een roman aan het schrijven? Of moet je gewoon heel veel werkgerelateerde zaken afronden?
0: Tweelingen, 9. De zomer gaat een grote rol spelen in je week. Komt dat omdat je vakantie van start gaat of omdat je veel zomerse activiteiten gaat ondernemen na je werkdag?
1: Kreeft krijgt een dikke 8. Je zult veel aandacht krijgen van het andere geslacht. Doe er je voordeel mee en belangrijk, maak er geen misbruik van.
0: Leeuwen 5. De sterren zien dat je de aankomende week in België moet zijn. De cultuurkloof gaat echter voor een hoop problemen zorgen.
1: De maagd 6. Je wil meer rust in je leven, dus je bent op zoek naar een huis op het platteland.
0: Weegschaal 4. Kijk deze week even of je pensioen goed geregeld is. Bij veel mensen namelijk niet het geval.
1: Schorpioen 7. De sterren adviseren om absoluut geen sauna te bezoeken. De kans dat je hier een bekende gaat tegenkomen is namelijk erg groot.
0: Boogschutter 9 voor jou. Deze week zul je veel groente en fruit eten. Dit zorgt ervoor dat je je fit voelt.
1: En dus neem ook nog tot slot in de rinkelscopen een 7. Je moet een leren broek klaarleggen. Ga je motorrijden of naar een of ander obscuur feest?
0: Ja, het is allemaal mogelijk natuurlijk. Als je ze later nog even terug wil lezen of je wilt gewoon even aan iemand sturen. De rinkelscopen verschijnen elke zaterdag op mijn Instagram pagina. Ik heet daar gewoon Jeroen van Enkel. En je weet het. Je week is niet compleet als je rinkelscoop
1: niet. Nou, dat is de eerste keer dat het niet lukt.
0: Nou, inderdaad, we zitten een beetje. Dat komt door het warme weer.
1: Dat denk ik, ja. Nou, nog een knipper er wel uit. Ja,
0: ja, knipper er uit. Dan komt hij nog een keer. Je week is niet compleet als je rinkelscoop niet weet.

0: klinkt misschien gek om te zeggen, maar ik ben er wel weer aan toe, eerlijk gezegd.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Nou, ik lust er wel in. En ik heb ook bijgehouden wat ik zo al aan koffie drink. Omdat ik het vermoeden heb dat ik veel te veel koffie drink. Je hebt het ook gedaan. We hebben daar een app voor gebruikt. Mm-hmm. Even kijken. Op hoeveel zit jij vandaag?
2: Vandaag zit ik op 6.
0: 6? Oh.
2: Dat is best veel voor 11 uur smorgens.
0: Ja. Ik zit op 3.
2: Oh, netjes.
0: Ja, dat, wow. Ja, en ik kan ook even kijken naar een gemiddelde. Dat is verschrikkelijk interessant. Mijn gemiddelde is 4,68 bakkie koffie per dag.
2: Oh, dus 5 naar boven afgerond. 5. Vind ik netjes. Dat het probleem is die app die zegt als jij je 10e bakje koffie aanvinkt, van ja, nu maar, of je 11e wil aanvinken bedoel ik, ja, je mag nu niet meer koffie drinken. Dit is echt too much.
0: En dan registreert hij het ook niet.
2: Nee, en ik kom elke dag over die 10 bakken
0: echt
2: koffie.
0: Echt waar, joh?
2: Dus volgens de app drink ik gemiddeld 10 bakken koffie per dag. Vond ik wel confronterend.
0: Dat is behoorlijk confronterend, ja, inderdaad. Ja, William die belde ons over het cafeïnegebruik. Hij heeft...
3: Ik heb wel eens dagen dat ik gewoon 3 liter wegtik. Ik ben uit een minder grote beker gaan drinken. Een gewone koffiebok in plaats van een halve liter beker.
0: Ja, dit zijn wel hele zware aantallen wat dat betreft.
2: Maar jij kwam met deze app, misschien kun je hem nog even noemen of hoe die heet, voor de mensen die dat ook willen volgen.
0: Even kijken, hij heet Coffee Shots. Het is gewoon koffie op zijn Engels en dan shots. Heel makkelijk is dat uit te vinden.
2: En wat is je conclusie? Drink je te veel koffie of valt het mee?
0: 4,68 per dag vind ik redelijk, ja. We houden het vol. En nu ga ik een app downloaden met koekjes.
2: Oh ja.
0: Daar denk ik ook veel te veel van. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Nee, maar het is wel goed om een stok achter de deur te hebben. Goedemorgen.
4: RBO Radio.
5: What a wonderful...

0: Bring Rag and Dong and a Holiday. Bring Rag and Dong and a Holiday. Je moet altijd aan MC Micah G en DJ Sven denken met hun holiday rap. Kan ik gewoon niks aan doen als ik Madonna draai.
1: The following takes place between 11 a.m. and 12 p.m. Events occur in Wrinkle to Kinkle.
0: Straks in deze show van orkest tot verpest. Dat gaan we spelen met een plaat. Die gaat over een zomers gebied op deze aardbol. Dat later hier.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
13: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: De hele dag door.
13: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
15: Memphis Depay schiet.
14: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
13: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
13: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: Wie luistert, weet meer.
16: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: En zo werd het 11 uur in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Michel Koenen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De meeste gemeenten in Nederland zeggen zich aan de spreidingswet te gaan houden. Dat blijkt uit een analyse van ruim 200 coalitieakkoorden die in gemeenten zijn gesloten na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, gemeenten hebben wel hun eigen voorwaarden, zegt redacteur Sjoerd Moissy.
20: Wat je heel veel terugleest is dat ze een opvang willen die past bij het karakter van onze gemeente. Lees geen hele grote locaties met honderden mensen, maar vaak kleinschalig. Ze willen ook bijvoorbeeld dat inwoners het echt eens moeten zijn met die locaties. En wat je ook ziet is dat er toch wel soms een voorkeur is voor wie daar dan als asielzoeker mag komen. Dus vrouwen met kinderen, lees liever geen alleenstaande mannen.
19: In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen, zegt de Duitse politie. De 2 wagons zouden tijdens het rangeren tegen elkaar op zijn gebotst en daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De hevige onweersbuien die over Nederland trokken, die hebben ook problemen op het spoor veroorzaakt. Door omgewaaide bomen op het spoor konden treinen niet rijden. Spoorbeheerder ProRail heeft de hele nacht doorgewerkt om de rails weer schoon te krijgen. Het was vooral raak rondom Utrecht en Amersfoort en nog altijd zijn er wat problemen. En de bedenker van deze tv-serie is overleden.

0: met je iPhone opgenomen? Of?
1: Het klinkt ook echt zoals uit de jaren 80, hè,
0: zo,
1: waar
0: ja.
1: die serie vandaan komt, inderdaad. James Burroughs, daar hebben we het over. Hij was een van de bedenkers van Cheers. Ook was hij regisseur van afleveringen van iconische series als Will & Grace, Friends, The Big Bang Theory en Taxi. Volgens zijn familie was Burroughs een van de meest invloedrijke en geliefde regisseurs uit de geschiedenis van de tv. En James Burroughs was 85 jaar.
0: Misschien leuk als je het liedje even helemaal wil horen. Wij hebben hier wel een redelijk

0: gebeurt er op de wegen, Rijn?
1: Goedemorgen. Nou, onder andere een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken staat nu 3 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is er dicht. En nog een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Dan nog over naar de A12 richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. Ook hier is dus de linkerrijstrook afgesloten daardoor. Je staat 10 minuten in de file. En dan nog technische problemen bij de Corbulo-tunnel tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ommedijk op de N434 richting Wassenaar. Deze is dicht tot naar waarschijnlijkheid 11 uur vanochtend.
0: Je hoorde Rijn Baardmans. Vorige keer had je geen baard, Rijn. Maar hoe is het nu?
1: Nou, het is een stoppel.
0: Oh, een
1: geworden.
0: Stoppel.
1: Ja, een stoppel.
0: Er komt iets aan. Is het in work in progress?
1: Ja, het is toch zaterdag. Dus dan.
0: Oh, okay. Ja. Mag je een beetje stoppels hebben? All right. Ja. Dankjewel weer. After these messages, we'll be right back. Hij is zo dadelijk van orkest tot verpest. Je kan erbij winnen. Rinkel de Kinkel, Eye Catcher. Ster.
2: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia, movement that inspires.
4: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De wereldtop van de atletiek komt naar Hengelo voor de Fanny Blankers Koen Games. Met Nederlandse en internationale toppers live in actie. De FBK Games kijk je zondag 21 juni vanaf 2:50 live bij de NOS op NPO 1.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren,

0: installatie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wow kun je maar op één plek terecht. Anaheus.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Rinkel.

0: vrije zaterdag. Goedemorgen in het nieuws, net het overlijden van James Burroughs. Een van de bedenkers van Cheers. Hoe is het eigenlijk met alle appjes die binnengekomen zijn met het woord proost, Jesse?
1: Nou, je voelt de hitte al van al die appenservers hier. Want honderden appjes met het woord proost. En er is zijn nul mensen die er tegen zijn.
0: Oh, dus dan kom maar door. Dan gaat hij natuurlijk. Omdat het zo'n sfeervolle tv-tune is hier Gary

Het was eventjes genieten, hoor, met die leuke Duin uit de TV-serie. Cheers. Met veel genoegen gedaard. En ik zat even te kijken en ik vroeg mij nog iets af.

0: die cheersoen eigenlijk draaien we?
1: Ja, ik ben er weer opgegroeid natuurlijk. Ook een kind die 72 geboren, jaren 80 meegemaakt. En we keken er altijd naar.
0: Ja.
1: Het hele gezin. Dus de muziek zong ik altijd mee, het liedje.
0: Zaterdag 20 juni, doe mee met de show via 0800-1122.
2: Castleden uit de populaire tv-serie 911 zijn dit weekend in Nederland.
3: 911, what's your emergency?
4: Part of what makes someone an everyday hero is the willingness to save lives.
2: Hoofdrolspelers Oliver Stark en Ryan Gosman die zijn aanwezig op de Dutch Comic Con. Wordt vandaag en morgen georganiseerd in Utrecht. En ik heb het even opgezocht. Als je een selfie met ze wil maken, dan moet je daar €60 voor betalen.
0: Oh, ja, dat is geld, hè? Dat kost ducaten.
2: Ja, daar verdienen ze flink aan. En nou ja, goed, misschien ook wel terecht.
0: Ja. Vaak zijn die acteurs onderbetaald geweest in het verleden. He, moeten ze nog elke dag sappelen voor centen.
2: Oh, ja, ze zijn zo zwaar, die acteurs.
0: Het wordt tropisch warm in delen van het land vandaag. En dat betekent dat veel mensen een verkoelende duik nemen. Dat dit op veel plekken niet mag, dat interesseert ze bijna gewoon.
5: We zwemmen al een paar dagen. Ja, we genieten echt hier, toch jongens?
6: Ja, heerlijk.
5: En jullie weten dat dan niet mag, toch?
6: Ja, maar we doen het toch.
7: Nee, ik was niet van plan om eraan te houden. Nee, ik vind het te lekker om hier een duik te kunnen nemen.
2: En hoge temperaturen vandaag, dus laten we even een ijssalon bellen. Want daar kun jij natuurlijk ook heen gaan. Wij zijn een hele weekend benieuwd wat de populaire ijssmaken in het land zijn. En ik heb hier een nummer.
0: Even. Ik krijg meteen zin in ijs, nu we het erover hebben.
2: Oh, lekker. Pistache, lekker.
0: Oh, pistache, ja.
8: Hey,
0: Jasmijn met Jeroen van Inkel. Goeiedag.
8: Hi.
0: Hi, ik wilde even weten, wat is jullie meest populaire ijssmaak dit weekend?
8: Oeh, we hebben niet één smaak die als meest populair wordt gedaan. Maar nu worden vooral wat frisse smaken.
0: Ja?
8: Ik persoonlijk vind het yoghurt heel lekker. Of de lemon meringue. Die zijn wel lekker fris.
0: Ja, ja.
8: En we hebben natuurlijk ook die Monchou cheesecake cookies. Die gaan ook altijd heel lekker.
0: Mmm.
8: Oh. Ja, we hebben heel veel keus.
2: Jullie ook caloriearm ijs?
8: Nee.
2: Dan moeten wij er niet heen. Nee.
0: Helaas.
8: Nee.
0: Bedankt je wel.
8: Oké, doei.
0: Doei. Oké, wat hebben we nog allemaal in de radioshow? We hebben Van Orkest tot Verpest. Dat gaan we doen. En je weet waar het tijd voor is, hè?
9: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan

0: Gerard Joling was daar jaren geleden al heel populair in Japan. Domo arigato. Ja, dan. De laatste dagen beleef ik heel veel genoegen aan bezoekjes aan Japan. Via de World Wide Web. Dan ga ik via YouTube kijken naar filmpjes. De laatste tijd van een mevrouw die, ja, die woont daar natuurlijk en die werkt. En die filmt gewoon haar dagelijkse dingen.
1: Oh, leuk.
0: Heel leuk. Heel rustgevend. En het is reality. Het is allemaal echt.
1: Ik zie ook wel eens van dat soort filmpjes. En dan gaan ze op een of andere manier allemaal midden in de nacht naar van dat soort supermarktjes toe. Die je daar heel typisch hebt.
0: Dat deed zij niet, maar dat zijn ook inderdaad dingen die je kunt zien.
1: Ik denk overigens wel dat Rafael van der Vaart deze periode niet big in Japan is.
0: Nee, momenteel is hij niet heel erg big in Japan.
1: Die maakte daar een grapje over en is nu gecanceld in Japan.
0: Ja, dat vonden sommigen behoorlijk irritant. Behoorlijk

0: Rafael staat niet in de IRIA top 10. Rafael is gewoon een leuke gozer. Aardige vent. Slip of the tongue. Hier en daar moet je dat soort dingen gewoon kunnen zeggen. Vooral de Engelsen waren er van over te zeiken.
1: Ja, de Britse tabloids hadden we in de lijst gezet. Omdat die dat heel groot opvatten. Ja, heel apart.
0: Laat Rafael met rust.
1: Exact.
0: Boom. Hè? Oh. Mocht je nou de komende week iets heel irritants vinden zelf, dat kun je mij gewoon even laten weten. Dan kan ik het eventueel aan de IRI Top 10 toevoegen. Martinus voegde gisteren een irritatie toe aan de lijst.
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur en het zijn hoofdzakelijk BMW-rijders en die gooien hem vlak voor je neus, zonder richting, keihard remmen, want we moeten er hier af.
0: Dat is inderdaad een goeie. Ze zeggen wel eens dat die richtingaanwijzer op die BMW's er gewoon wel uitgesloopt kan worden, hè?
2: Ja, dat is een dure optie.
0: Dat kom je dus vaak tegen, deze situatie?
2: Ja, elke dag. Zeker een keer of 20.
0: En dat zijn altijd BMW-rijders?
2: Nou, hoofdzakelijk,
0: ja. Zitten er geen Audi-rijders tussen?
2: Ja, Audi, BMW, Mercedes, maar het zijn toch hoofdzakelijk BMW-rijders.
0: Toch wel, toch wel. Martinus, ik dank je wel en we noteren hem voor de IRI Top 10.
2: Prachtig, mooi.
1: En Gerard die reageerde direct op deze IRI Top 10 notering. Hij herkent het heel erg, want hij is...
3: ook vrachtwagenchauffeur. En ik hoor net die collega over mensen die hun auto er zo volgooien en zo. Ik herken dat wel. Maar ik had vandaag een beetje een off day. Weet je, dat hebben we allemaal wel eens. Dat je denkt van, eigenlijk gewoon een beetje een nutteloze baan. Maar als je je dan bedenkt dat er ergens in de BMW-fabriek iemand richtingaanwijzer staat te monteren, dan valt het allemaal wel weer mee.
0: Dat maakt je dag toch weer goed, zullen we zeggen. Ja. En trouwens, heb je naar buiten gekeken?

26 graden. Ook een beetje bewolkt in Hilbillydorp, het centrum van de belangstelling. Het is veel zon vandaag bij 23 tot 32 graden. It's so lovely.

0: even een kop koffie toevoegen. Is dit zover? Hoppa. Hij zegt nou, hope this was the last one for today.
1: Oh,
0: ja. Ik heb hem gekocht, de app, officieel.
1: Oké. Okay.
0: Voor betaal je een euro per maand. Ik vind dat die gasten hebben moeite gedaan om dat te developen.
1: Te ontwikkelen, ja.
0: Te ontwikkelen, dat woord zocht ik.
1: Maar dan drink jij dus op dagen dat wij hier uitzending maken meer koffie dan wanneer je thuis bent.
0: Ja, dat klopt.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja.
1: Thuis ga je gelijk aan de vodka jus.
0: Nee, geen alcohol meer, hè?
1: Nee, heel goed.
0: Dat doen we niet meer. Nee, maar wel koffie. En veel, dus.
1: Nou, blijkbaar niet dus, want je 5 zat je op. Dat vind ik niet heel veel.
0: De dag is nog niet voorbij.
1: Oh, nee, dat
0: nee
1: is
0: maar wel. Mijn gemiddelde, daar hadden we het over.
1: Oh ja,
0: oh, daar gaat het wel.
1: Voorzichtig.
0: Ja, rustig aan.
1: Gloednieuwe iPhone.
0: Ja, valt nu uit elkaar. Nee hoor. Stats, even kijken. Ik heb nu een average van 4,7 koppen per dag.
1: Nou, okay, nou, we houden u op de hoogte daar thuis. Ja. We openen een live blog op onze site. Ja, komt allemaal goed.
0: Heel belangrijk. Allemaal.
2: Van orkest.
0: Gelukkig.
2: Tot verpest.
0: Hebben wij deze.
2: De kippeneditie.
0: Ah, leuk, de kippeneditie. Dat vind ik echt altijd een hoogtepunt in de show. Kippen die een bekende hit nadoen. Jij moet dan zeggen welke hit het is. Bel direct 0800-1122. En maak kans op de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. De telefoon staat in de uitzending geschakeld. Het gaat om deze track.

0: Ik vind het knap. Ja. Dat je dat met zo'n kutkip kan doen. Heb jij deze gemaakt of was het...
1: Nee, dat was iemand anders. Ik zag de beelden er ook bij. Ja. Die was echt intensief aan het knijpen. Het is niet makkelijk.
0: Het is niet makkelijk. Echt een nieuw, het is in ieder geval geen AI.
1: Nee.
0: Want Suno kan dit niet met een kip. Nee. Dat is wel duidelijk. 0800-1122. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi.
2: Hoi.
0: Met wie?
2: Met Christel.
0: Christel. Hallo, Christel.
2: Hoi.
0: Hi. Wat was je aan het doen, Christel?
2: Naar jullie aan het luisteren.
0: Heel goed. Belangrijk. Deze vraag is goed beantwoord. En daarnaast?
2: En daarnaast maak ik me op om zo even een rondje in het bos te gaan lopen.
0: Oeh, ja. Dat is, en dat is lekker, hè, in het bos. Zo.
2: Ja, dat is wel wat cooler als binnen.
0: Ah, zeker. Gaat de hond mee? Heb je een hond? Of?
2: Ja, ik heb een hond. Ja.
0: Hoe heet hij?
2: Kato.
0: Kato?
2: Ja.
0: Oh.
1: Uit Jan Jans en de Kinderen, daar zit een Kato in.
2: Ja, dat klopt wel een klein beetje. Daar is ze niet naar genoemd, maar de eigenwijsheid heeft ze daar wel een beetje van.
0: Hey, welke bekende hit werd daar gekipt?
2: Volgens mij California Dreaming.
0: Nou, even luisteren. California Dreaming. Even die kippen terughalen, even horen. Ja, dat is wel duidelijk. Hoppa. Ja. Hartstikke goed. Christel heeft een prijs gewonnen. Ja, hartstikke goed. En wat zijn de plannen voor de rest van de dag? Christel, ben ik ook altijd even nieuwsgierig naar...
2: Ik moet werken vanmiddag.
0: Oeh, wat voor werk doe je?
2: Ouderenzorg.
0: Oeh, wat goed. Is dat een roeping of heeft het een andere reden dat je het doet?
2: Nee, ik ben nog van de ouderwetse stempel. Dus toen was het nog een roeping.
0: Een roeping. Applaus voor Christel, voor haar mooie werk. Wat ze doet in de ouderenzorg. Makkelijk is het niet. Heb je ook met dementen te maken en zo?
2: Soms. Het is vooral een somatische afdeling.
0: Wat is dat voor afdeling dan?
2: Dat zijn lichamelijk zieke mensen.
0: Oké, op die manier. Nou, mooi dat je het allemaal doet. Je krijgt van ons een prijs, want je had het goed met de mamas en de papa's. Ik weet niet of je de tekst kent, maar als je vaak luistert, dan zou het kunnen. Je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
2: I catch her.
0: Oh, Christel, je weet het gewoon. Hey, je hebt een fijne dag verder,
2: hè? Ja, natuurlijk. Hey, jullie goede uitzending.
0: Hartelijk dank. Hier zijn ze, de mamas en de papa's.

0: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen, veel dichter bij mijn gevoel. Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Raccoon en Fela met Daffodils.

0: De tent die je oren verwendt. Dit is Radio 2. In het AD van vanmorgen vertelt Renze Klamer uitgebreid over het geflopte RTL Tonight. Hij voelde zich niet bepaald welkom bij het programma, omdat hij zich niet met de inhoud mocht bemoeien. Er zou regelmatig gezegd zijn dat de presentator maar een bijrol heeft. Hij mocht niet in de groepsapp van de redactie en hij was ook niet welkom bij de weekevaluatie, terwijl hij er wel heel graag in en bij zat, zodat hij iets meer zich kon bemoeien met de inhoud van het programma.
1: Je hebt van die presentatoren die denken dat ze onze lieve heer zijn en zich boven iedereen verheffen. Maar dit is een ander uiterste.
0: Dit is een ander uiterste.
1: Wordt de presentator gewoon bijna gekleineerd.
0: Ja, heel sneu. Zijn rol wordt helemaal klein gemaakt. In naam van de formule die heilig is. En dan mag er niet afgeweken worden van de formule. Nou, we hebben gezien waar dat toe leidt.
1: Groot succes geworden.
0: Groot succes.
1: Donald Trump die heeft een nieuw speeltje. De Amerikaanse luchtmacht die heeft een nieuwe Air Force One onthuld. Het is een Boeing 747-8 die Qatar cadeau gaf aan Trump vorig jaar. Het vliegtuig is superluxe en is $400 miljoen waard.
2: The biggest difference is the difference in size. It's like virtually double the size. And we have our beautiful American flag and we put the wave in it, as you know. We've always gone with a straight little noodle and I never loved that.
0: dus de normale strakke vlag vond hij nooit zo mooi.
1: Vond hij niet mooi.
0: Hij vond er een met zo'n krul erin, zo'n wave. Ja. Dat vond hij mooi.
1: Ja, Trump houdt toch van kitsch, hè? En dat is dat natuurlijk. Ja, is gewoon kitsch. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Die binnenkant van het vliegtuig is ook heel veel goud en zo.
1: Denk ik wel. Ja. Daar heb ik nog geen foto's van gezien, maar...
0: En dan komt er straks een andere president die dat weer spuuglelijk vindt.
1: Ja, en misschien zit er ook wel een kleine dependance van de McDonald's in, hè?
0: Ah,
1: daar houdt Trump natuurlijk ook van.
0: Natuurlijk, uiteraard. Dat zou zomaar kunnen. En er wordt gewerkt aan een nieuwe animatieserie over... Hou je vast, Pippi Langkous. De serie van 52 korte afleveringen bevatten volgens de makers... Wordt het een moderne interpretatie?
1: Ja, van het originele verhaal. Dus het wordt niet helemaal hetzelfde.
0: Nee.
1: En om alvast een beetje in de sfeer te komen... hebben we hier een korte scène uit Pippi Langkous.
3: Heb jij dan snuif?
4: Nee.
3: Heeft Annika soms snuif?
4: Natuurlijk niet.
3: Heb ik dan soms snuif?
4: Nee, waarom zou je? Wij gebruiken toch nooit snuif?
3: Daarom zeg ik al de hele tijd dat je moet schrijven... zitten al 2 dagen zonder snuif.
0: Zonder snuif.
1: Zonder snuif, hè, verdorie.
0: Dat was een legendarisch fragment.
1: Legendarisch fragment nog steeds. Ja, zie je veel TikTok voorbij komen.
0: Een remake van Pippi Langkous. Ja, ik ben er bang voor. Een wokspook. Oh, al zoveel dingen hebben ze al echt pruts die wokgedachten. Even kijken, de nieuwe Star Trek-serie. Dat is ook één grote ellende. Dan had je natuurlijk Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen.
1: Nou, is natuurlijk wel het voordeel dat Pippi Langkous van origine al heel feministisch is. Omdat het een vrouw is die alles kan. Dat is nu normaal, maar toen was dat heel vooruitstrevend.
0: Nou, dat was prima.
1: Dus dat is vast. Misschien moeten ze daar gewoon lekker bij houden.
0: Maar... dat Pippi Langkous nu een trans wordt. Hoe groot acht je die kans?
1: Dat paard ineens een ezel wordt. Paarden zijn zo mainstream.
0: Ja. Muziek maar.

0: moeten we het toch even doen. Zaken op een rijtje zetten aan het einde van het programma. En dan toch even hier en daar wat dingen rechtzetten.
1: Met spijt in het hart richt ik mij tot u.
2: I'm so sorry.
3: I'm sorry.
4: Rinkel de Kinkel is weer bijna voorbij.
2: I'm sorry. Can you forgive me?
4: Dus Jeroen en Jesse, moeten jullie nog ergens je excuses voor aanbieden?
0: Ja, zeker. Voor het feit dat we het Parool een grachtengordelkrant hebben genoemd, kwamen heel veel boze appjes over, omdat het van oudsher een arbeiderskrant zou zijn.
5: En ook zeiden we dat niemand kijkt naar Opium op Oerol. Dat is dat NPO-programma wat stopt. Via de NPO-luister-app melden zich allemaal mensen die gisteren dit programma wel hebben bekeken. Dus het blijken geen 3 mensen, maar 8 mensen te zijn die dat zien. Onze excuses.
0: Onze oprechte excuses. En we hopen dat hiermee goed gemaakt te hebben. Maar onthoud. Wacht, even de gram erbij zetten. Onthoud.

straks op NPO Radio 2, het Platenpaleis. Vraag je favoriete plaat aan via de NPO Luisterapp. Misschien een leuk zomerplaatje. Gaat Jasper het misschien ook nog voor je draaien. En Rinkel de Kinkel is morgenochtend weer. Vanaf 9 uur.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Oké, doei.
4: Ster.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: De wereldtop van de atletiek komt naar Hengelo voor de Fanny Blankers Koen Games. Met Nederlandse en internationale toppers live in actie. De FBK Games kijk je zondag 21 juni vanaf 2:50 live bij de NOS op NPO 1.
9: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Moet ik dan net zo snel praten als Dolf Jansen? Nee, toch? Het mag gewoon op normaal tempo nu. Het is tijd geworden voor het laatste nieuws. Michel Koenen, goedemiddag.
19: Goedemiddag. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het hevige onweer dat overtrok. Een boom die kwam terecht op de auto van de vrouw van 25. En het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. Zo gaat een mountainbike-wedstrijd in Borger in Drenthe niet door vanwege stormschade. Er liggen nog omgewaaide bomen en loshangende takken op het parcours. Het aantal doden door de Israëlische aanval op het zuiden van Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11. Sinds gistermiddag was er een staakt het vuren, maar dat het alweer is geschonden, dat is geen verrassing, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
20: Er zijn heel veel bestanden geweest en die worden continu geschonden. Israël zegt dat Hezbollah zich niet aan de afspraken houdt en valt aan. Nou ja, Hezbollah zegt op hun beurt weer dat Israël het staakt het vuren schendt en valt weer aan. Ja, zo kom je in een situatie van continu beschietingen heen en weer. En ja, er zou dan nu een staakt het vuren zijn. Maar wat ik al zei, die zijn vaker geschonden. Dus we moeten echt afwachten wat dit gaat opleveren.
19: President Trump heeft de nieuwe Air Force One gepresenteerd. Het is een nieuwe Boeing 747 die Trump heeft gekregen van Qatar. kosten een slordige 400 miljoen euro. En dat is nog niet meegerekend wat er nu allemaal aan aanpassingskosten zijn gedaan. Trump noemt het een luxueuze vliegende versie van het Witte Huis. En hij presenteerde de Air Force One op de zijn kenmerkende, typerende manier.
1: But our pilots, designers and engineers prepared an aircraft that is the largest Air Force One ever built. It flies further and faster than any Air Force One, which is among the most beautiful aircraft.
19: En hij presenteerde de Air Force One op de zijn kenmerkende, typerende manier.
1: But our pilots, designers and engineers prepared an aircraft that is the largest Air Force One ever built. It flies further and faster than any Air Force One, which is among the most beautiful aircraft the Air Force will ever see or operate.
19: En toen zo ging het nog wel.

0: And this is the sleekest line. Everything was designed good. It was my taste, I will say. He said, what color do you like? I said, I like the color of the American flag, right? That makes sense.
1: En ook dit ging nog wel even een tijdje door. En Trump die signeerde uiteindelijk een paneel om het toestel officieel in te wijden.
2: Maar Baby Blue had op zich wel bij hem gepast. Qua kinderachtigheid, toch? Ja.
1: Het zijn jouw woorden. En twee piloten die hebben een record te pakken. Ze voerden het meeste aantal landingen uit met een elektrisch vliegtuig op één dag. Was vrij makkelijk, want er was nog geen record. Dus alles wat ze deden was een record. Maar toch hebben ze met de actie ruim €11.000 opgehaald voor een goed doel. Dat is de Stichting Hoogvliegers, die zieke kinderen meeneemt de lucht in. In 12 uur tijd maakten de piloten 120 landingen. Het weer nog, zon en stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot lokaal 32 graden in het binnenland.
2: Hey. Rijn Maartmans bij de ANWB, waar staan de files?
3: Goedemorgen. Nou, er staan op verschillende plekken files, 60 kilometer in totaal. We beginnen met een wegafsluiting, dat is de N434, de Corbulo-tunnel tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ommedijk. En dat komt door technische problemen. Er zijn een hoop mensen die proberen om te rijden en weliswaar over de A44 richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat nu 3 kilometer file met een vertraging van 10 minuten. De A12 Arnhem richting Utrecht, daar sta je vast tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer, 10 minuutjes vertraging door wegwerkzaamheden daar. En tot slot nog de A1, Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, 10 minuten door de grenscontroles.
2: Oké, ja, 9 weken weer even terug van weg geweest. Het Platenpaleis, jij bepaalt zometeen het ritme qua muziek hier op NPO Radio 2. Dus laat maar eventjes van je horen via die NPO Luister-app. Inspreken vinden we ook altijd leuk, dus alles is van harte welkom.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Wie luistert, weet meer.
10: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
11: Precies! Worstje?
10: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
11: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
10: Nee,
11: meerdere
10: nee,
11: worstjes.
10: Dankjewel.
11: 20 worstjes.
10: Ik hoef geen worst.
11: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
10: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
11: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
10: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
0: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen...

0: pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
1: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
3: Obelie. Alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obelie. Tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
7: De wereldtop van de atletiek komt naar Hengelo voor de Fanny Blankers Koen Games. Met Nederlandse en internationale toppers live in actie. De FBK Games kijk je zondag 21 juni vanaf 3:10 live bij de NOS op NPO 1.

0: niet aan André Hazes. Maar wel niet anders dan, ja, quasi-Nederlands. Maar niet helemaal. Cat Spanish natuurlijk. Van de jeugd van tegenwoordig.
1: Lekker hoor.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Lekker. Lekker begin. En daarbij zijn we weer officieel begonnen. 9 weken lang de pauze-act van Spijkers met Koppen. Die ja, even genieten van een zomerstop. Zoals het eigenlijk in TV-land normaal gesproken zo mooi is. Hè? Maar in radiogebied doen we dat af en toe ook. Dan zijn sommige programma's even tijdelijk niet van de partij. Maar die hoor je dan weer eind augustus. Dat betekent dat je ja, al die weken van harte welkom bent om je muzikale wensen door te geven via die NPO Luister-app. En dat mag van alles zijn. Spreek het ook vooral in, vinden we leuk. Zien ook al wat berichtjes alweer voorbij komen. Alles is van harte welkom. Ook die van Nadine. Hi Nadine.
2: Hey, hallo.
0: Hey, ja, ik moet het dan toch vragen. Het is een prachtige zonnige dag. En jij zit al met de top 2000 in je hoofd. Hoe kan dat nou weer?
2: Nou ja, dat niet helemaal. Maar ja, als je dan vraagt welk liedje je aan wil vragen, dan denk ik toch wel graag aan deze band.
0: Ja, heb je al het lijstje klaar liggen dan voor het eind van het jaar?
2: Ja, ik denk zo ongeveer wel. Ja, er zal niet veel veranderen in het voorgaande jaren, heel eerlijk.
0: Oké. Nou ja, wat ga je erop zetten dan?
2: Ja, heel graag een nummer van Live. En er staan veel nummers van hun in de top 2000 natuurlijk. En ja. Ik heb die DVD van hun concert in het Paradiso, denk ik, grijs gedraaid. En All Over You, of All Over You, die mist helaas. Ik bedoel, Run to the Water, I Alone en Dolphins Cry is duidelijk. Maar ja. All Over You mist.
0: Ja, nou, we noteren vast een voorzichtig 1 streepje dan voor All Over You.
2: Heel goed, dankjewel.
0: Hey, fijne dag, hè.
2: Dankjewel.
3: Jasper de Vries. NPO Radio 2.
4: Fijn u weer te horen, mijn heer de Vries.

0: Ja,
1: Patrick was vorige week de geluksvogel die samen met zijn vriendin bij het concert van Olivier Dien stond. En die wilde nog even nagenieten met So Easy to Fall in Love.
2: Het Platenpaleis.
1: Hey, Gabrielle.
3: Hey, hoi.
1: Momenteel, ja, momenteel in Noorwegen. Lekker op reis in de camper. Hoe is het daar?
3: Ja, nou, het regent hier. Je zult niet geloven. De kachel staat aan en het is 13 graden.
1: Joh, keer dat ding om. Kom snel hier naartoe.
3: Sorry, wat zei je?
1: Keer dat ding om. Kom snel deze kant uit. Het is hier lekker warm namelijk.
3: Ja, dat hoor ik op de radio, ja.
4: Maar 100 kilometer dan.
3: Broeierig en heet, ja.
1: Ja, even een klein stukje doorrijden, dan ben je er weer.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar Noorwegen is wel prachtig, hè?
3: Ja, joh, schitterend. Ze hebben echt hartstikke mooi. Ja, heel erg mooi.
1: Hey, en jij wilde de chauffeur eventjes bedanken?
3: Ja, dat weet hij niet. Het is een verrassing. Ik wil hem inderdaad even bedanken, ja.
1: Nou.
3: Want hij rijdt al 3500 kilometer rond door dit land. Hartstikke goed.
1: Oké.
4: Okay,
1: en wat mogen we draaien voor de chauffeur dan?
3: Sorry, wat zei je?
1: Hij zit er doorheen te lullen. Ja, laat die man zijn kop halen. Hij moet gewoon rijden. Wat mag ik voor hem draaien?
3: Ik heb Baby Love aangevraagd van Mother's Finest.
1: Nou, geniet nog even daar.
3: Lekker vrolijk, hè?

0: Nou, deze gaat niet meer uit je hoofd, dankjewel Harold. Sunshine in the Music, Jimmy Cliff en het platenpaleisje. Bent van harte welkom natuurlijk ook om je te bemoeien, tussen aanhalingstekens, via die NPO luisterappen. Hey Floor.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, was jij een grote Harry Styles fan?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Totdat je naar zijn show ging. En wat gebeurde er toen?
1: Ja, precies. Nee, ik kende wel een paar nummers en die vond ik leuk genoeg om te denken, nou, ik wil het toch een keer live zien, want ik vind het wel een leuke artiest. Of een goede performer. En toen was ik in de arena en toen dacht ik, nou, dit is echt fantastisch.
0: Ja, dus jij gaat nu voortaan ook met je vlaggetje vooraan staan bij al die shows van hem.
1: Ja, ik sta daar weer te gillen als een jonge baks
0: is. Dat is toch mooi, hè? En dat hij dat voor elkaar weet te krijgen.
1: Zeker weten.
0: Ja, ja. Hey, en je had zoiets van, we moeten even iets nieuws van hem promoten, wat op zijn laatste album staat. En een track wat jou betreft nog even in het zonlicht kan worden gezet, hè?
1: Ja, zeker weten. Dat is nummer Dance No More. En ik vind het echt een lekker nummer, ook op deze een beetje lekker zonnige dag.
0: Ja, niet hard dansen, hè?
1: Nee, anders gaan we te veel zweten.
0: Het is warm genoeg, hè?
1: Ja, daarom.
0: Hey, geniet ervan, hè?
1: Dankjewel.

0: vind ik altijd mooi als we dan het platenpaleis weer aan het doen zijn. Dat luisteraars elkaar aan het complimenteren zijn met nummers die zijn aangevraagd door iemand anders. Weet je, Floor die kwam zojuist met Dance No More van Harry Styles. En Arjan die reageert alweer. Goeie plaats van Harry. Kijk, dat zijn de mooie berichten natuurlijk. Hè. En mooie berichten zijn altijd van harte welkom. Neem maar bijvoorbeeld deze van Martijn die eventjes achterliet via de NPO Luisterapp.
1: Hallo, Martijn uit Os hier. Ik zou met een mooie weer graag de selector willen horen met On My Radio. Kunnen we lekker chillen in de stoel. On My Radio. Nou, fijne middag.

0: 2 aangevraagd. On My Radio, de selector.
1: 2. Het Platenpaleis.
0: Ja, dit vond ik een mooi verhaal dat binnenkwam namens Jess. Die zegt, ja, ik wil graag iets aanvragen voor mijn man Peter. Wij zijn namelijk al 26 jaar samen en nu 1 jaar getrouwd. En ondanks alle uitdagingen die hij met me heeft, is er altijd wel... Ja, is hij er eigenlijk altijd wel voor me. En juist in dit nieuwe getrouwde jaar... Oh, dat is mooi. Ik denk dat er een klein bruiloftje is geweest. Kwamen er allerlei nieuwe obstakels op ons pad. Maar met onze 2 fantastische zonen erbij kunnen wij dit aan. Dus Peter, namens jouw lieve Jess... Geniet van deze All My Love Coldplay.

van Yes voor haar lieve Peter. You've got all my love. Coldplay. Ja, ik zat gisteren te refreshen. 10 uur gingen namelijk gisteren de kaarten in de voorverkoop van de concerten van Muse, die ze later dit jaar gaan geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar ja, helaas, misgegrepen. Dus ik ga mezelf ook even troosten. Net zoals Richard, die had ook zoiets van, joh, geen kaarten. Kan je dan alsjeblieft de nieuwe Muse draaien? Nou, met alle soorten van plezier. Dit is Night Shift Superstar.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: De wereldtop van de atletiek komt naar Hengelo voor de Fanny Blankers Koen Games. Met Nederlandse en internationale toppers live in actie. De FBK Games kijk je zondag 21 juni vanaf 2:50 live bij de NOS op NPO 1.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
13: Dat gaan we vieren!
12: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
16: Nog een uur lang heb je de macht over NPO Radio 2. Dus geef aan via die NPO luisterapp wat je wil horen. Ondertussen het laatste nieuws, Michel Koenen.
17: Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft een leven geëist. Bij Coevorden kwam een vrouw van 25 om nadat een boom op haar auto was gevallen. En ook op andere plekken in het land waren er veel meldingen van blikseminslagen, omgevallen bomen en ook ondergelopen huizen en kelders vooral. In het plaatsje Mander in Twente werd een bruiloft met 150 gasten ontruimd nadat de feestlocatie compleet onder water was gelopen. Gasten wisten niet wat ze zagen.
18: Normaal, joh.
19: Hij is nu met bolmans mee.
18: Ja, maar kijk, dan lokt er in het water door. Zie je hem? Die tafel staat een kas onder water hier nu.
17: Het ging allemaal erg snel, zegt deze verslaggever van RTV Oost.
20: Al snel begon het zo hard te regenen dat de naastgelegen Mosbeek overstroomde. Daar komen alle wateringen uit de omgeving op uit. Het water stroomde al snel het restaurant in. En dat was geen kwestie van een klein stroompje, maar echt kolkend. Zo kolkend dat zelfs de borden onder water stonden. Het water liep op tot 1,5 meter hoog.
17: Uiteindelijk konden de gasten en het bruidspaar veilig wegkomen uit de feesttent die buiten stond. De schade aan het restaurant is zeker 7,5 ton. In Bolivia is de noodtoestand uitgeroepen. President Paz hoopt zo een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het Zuid-Amerikaanse land al weken platleggen. De economie ligt zo goed als stil en er is een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. Het leger en de politie kunnen nu worden ingezet om de orde te herstellen. De medebedenker van de Amerikaanse tv-serie Cheers, James Burroughs, is overleden. Hij was ook de mederegisseur van kaskrakers als Friends en Will & Grace. Hij won 11 keer een Emmy Award. James Burroughs was 85 jaar. Ja, en een Holland House, dat kennen we normaal gesproken van de Olympische Spelen. Maar tijdens het WK voetbal staat er ook één in Houston, in Amerika. Het is opgezet door Michiel, oorspronkelijk een Rotterdammert, maar hij woont al bijna 10 jaar in de staat Texas. En ook vanavond voor de wedstrijd tegen Zweden gaat zijn Holland House helemaal los.
0: We hebben een Hollandse pre-party vrijdagavond met... Uiteraard de Hollandse bitterballen die daar vers gemaakt worden. Broodje kroket, saté met pindasaus en al dat soort.
21: Heerlijk.
0: We hebben live muziek, Nederlandse muziek. Alles is helemaal versierd.
17: Zei hij allemaal tegen Radio Rijnmond. Hij verwacht ook Amerikaanse gasten. En die zijn volgens hem namelijk helemaal mechoggen van de Nederlandse fans.
21: En een broodje kroket. Dus.
17: Broodje kroket, lekker vlees. Het weer, zon en wat stapelwolken. 23 graden langs de kust tot lokaal 32 graden in het binnenland.
21: Oeh, lekker. Rijn Baarmans, waar staan de files? Daar was je.
22: Ja, daar ben ik. Ja. Op de A2 richting Maastricht, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Hoogt. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met de
17: wolken. 23 graden langs de kust tot lokaal 32 graden in het binnenland.
21: Oeh, lekker. Rijn Baarmans, waar staan de files? Daar was je.
22: Ja, daar ben ik. Ja. Op de A2 richting Maastricht, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Hoogt. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met een vertragingstijd van 35 minuten. De linkerrijstrook

0: 5 kilometer, 10 minuten door wegwerkzaamheden. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. En dan nog een wegafsluiting, de N434. Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbiloop-tunnel in beide richtingen dicht.
1: Oké, dankjewel.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.

0: Het Platenpaleis met... Hoe heet die man ook alweer?
1: Hij heet Jasper.
0: Hè?
1: Ja, Jasper de Vries.
0: Oh ja.
1: Dus zeg maar na.
0: Ja.
1: Jasper de Vries.
0: Jasper de Vries. NPO Radio 2.

0: vanavond al net niet zijn speaker opgeblazen in de auto. Oh, wat fijn. Green Day, Holiday. En daarvoor namen Sjoerd de Dance the Night Away, de Mavericks. Ook altijd lekker met dit soort zonnige dagen om die weer eens eventjes uit de kast te kunnen trekken natuurlijk. Hé, hey, het is helemaal aan jou wat er nog voorbij gaat komen via de NPO Luisterapp. Mag je je wensen doorgeven qua muziek dan natuurlijk. Hè? Of spreek ze eventjes in, vinden we ook altijd leuk om op die manier van je te horen. Ga ik ondertussen eventjes naar Ralf. Hey Ralf.
1: Goedemiddag.
0: Heb je een beetje de wedstrijdspanning voor vanavond al, voor het Nederlands elftal?
1: Ja, het wordt langzaam op, hè?
0: Ja.
1: Net als de temperatuur loopt langzaam omhoog.
0: Ja, maar ik heb begrepen dat jij wel een rustige kijker bent. Dus jij zit gewoon heel rustig, gewoon beschaafd voor de buis.
1: Ja, een beetje analyseren, hè? Een beetje bondscoach uithangen.
0: Ja. Dus, maar dat doen we allemaal, hè?
1: Wat
0: moet er vanavond wat jou betreft anders?
1: Vooral doelpunten maken.
0: Oh, ja,
1: dat kan wel niet mee tegen Japan. Ja. Dus uiteindelijk lukt het wel, maar ze zullen toch iemand nodig hebben die de goal gaat maken.
0: Ja. Nee, en als het nou echt heel erg druk gaat worden in je hoofd, dan moet je eventjes, denk ik, een wandelingetje gaan doen. Dat ga je ook vaak te doen. En daar liet jij je even inspireren voor het volgende nummer.
1: Ja, precies. Ik was vanochtend even met de hond eruit en kwamen langs mooie lavendelvelden. Toen dacht ik van, dan kun je me één plaat aanvragen bij het platenpaleis. Dat is natuurlijk Lavender van Marillion.
0: Nou, in gedachten snuiven die geur ook eventjes op en genieten we van Marillion.
1: Heel goed, prima.
0: En een fijne wedstrijd vanavond, hè? Wat zeg je? Wat zeg je qua stand?
1: 3-1.
0: Oké, staat genoteerd. Mooi. NPO Radio 2.

0: wat lavendel opsnuiven. Heerlijk. Marillion en Lavender. Hey Stef, hoe was het gisteravond bij Shaggy?
1: Ja joh, dat was één groot feest.
0: Ja?
1: Dat wil ik zeggen, ik had het niet verwacht dat het publiek zou worden. Want ik ben wel ooit naar, een half jaar geleden was ik naar Pitbull in Antwerpen. Nou, dat was Shaggy het voorprogramma. Dus dachten wij, nou, ja, als je er ooit een keer in de buurt komt, dan gaan we zeker nog een keer. Maar ja, ik had niet verwacht dat het publiek zou worden. Maar het ging echt van mensen van 15 jaar tot aan 45, 50. En het, ja, het, weet je, op een of andere manier zet hij wel gewoon de tent op zijn kop.
0: Oh, maar dat geloof ik graag. Dat is volgens mij net zoals in Pitbull hoor ik ook altijd het verhaal over. Het is altijd groot feest bij die gasten.
1: Het is altijd groot feest. En het is vooral heel veel meedoen. Want normaal heb je concerten en waar je gewoon een beetje luistert. En af en toe dans je wel mee. Maar het is de hele tijd dan weer staan, dan weer zakken, dan weer springen. Dan de ene helft van de zaal tegen de andere helft van de zaal. En dan, en weet je, als je dan gewoon zijn hit speelt, dan komt het meestal wel goed. En dat was ook zo. Maar,
0: ja. Nee, en je bent ook goed bij stemmen. Heb je nog pijn in de knieën van al het zakken dan? Of wat op mee?
1: Klein beetje pijn aan de knie heb ik wel. En ik moet zeggen dat het meezingen, ja, mijn stem is gewoon hartstikke goed, Jasper. Dus
0: ja, oké. Okay, ja, dat had ik natuurlijk totaal onderschat. Dat snap ik natuurlijk. Hey, wat kunnen we draaien van Mr. Shaggy?
1: Nou, doe dat maar. Mr. Lava Lava Bombastic.
0: Bombastic. Ja, hey, gaan we doen.

0: Joep verheugt zich al op komende week. Donderdag gaat het helemaal los natuurlijk op de Brouwersdam in Zeeland. Concertatie, georganiseerd door deze mannen natuurlijk. Bluff en dichterbij dan ooit. En trouwens, je kent ons wellicht een beetje inmiddels bij NPO Radio 2. Wij zijn toch wel de staatszender als het om concertatie gaat. Dus alles ook te volgen hier de komende week vanaf donderdag. Dus Joep, alvast heel veel plezier ook komende week daar dan, komende donderdag. En het wordt mooi weer. Het is eigenlijk altijd mooi weer met concertatie. Hè? En met mooi weer zijn de mensen ook lekker op de boot te vinden. Willy bijvoorbeeld. Hi, Willy.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hi, druk bezig met de boot nog een beetje schoonmaken. Was het zo'n troep?
1: Ja, alleen in de zon liggen. Begint ook te verveeld. Af en toe een beetje schoonmaken.
0: Ja, nee, je kan niet alleen maar in de zon liggen. Er moet af en toe wel wat gebeuren natuurlijk.
1: Nee, zo is het.
0: Ja. Hé, wat kan ik voor je betekenen?
1: Ja, ik wilde graag Dua Lipa en Chris Stapleton horen met Song in Love With You.
0: Ja, en nog speciaal voor iemand? Bijzonder?
1: Ja, voor mijn vrouw Annie. Dat is een leuk nummer. Dus ik denk, een mooi plaatje aan vragen, plaatlijst. Heerlijk.
0: Ja. Ja, wil je nog iets liefs tegen haar zeggen dan ook?
1: Ja, dat ik veel van haar hou, maar dat wist ze al.
0: Verder laten we de muziek gewoon het woord doen, toch?
1: Ja, zo is het.
0: Ja.
1: Zo is het. Dankjewel.
0: Hey, mooie zonnige middag daar. Schip ahoy.
1: Yes, thanks. Jojo. Hoi. Oh.

0: Hey Marlies.
1: Hey.
0: Goedemiddag. Wil jij Laura even bedanken?
1: Laura bedanken?
0: Ja, die vroeg namelijk deze aan van Yazoo, don't go. Vind ik wel zo
1: nou,
0: netjes.
1: Nou, die wil ik wel bedanken, want daar ben ik ook goed fan van. Jaren 80, hè?
0: Ja, ik wil het zeggen, want jij zit heel erg in de jaren 80. Dus het zit helemaal in jouw straatje dan, toch?
1: Ja, ik zat te wachten en ik hoorde die plaats. Ik denk, wauw!
0: Oh, die had ik ook nog aan kunnen vragen. Ja, maar jij zit inderdaad goed in het jaren 80 werk, want wat wilde jij graag horen?
1: Ik wil heel graag horen China Crisis met Wishful Thinking.
0: En je wilt ook nog even de link leggen naar de wedstrijd van vanavond, toch?
1: Ja, Wishful Thinking. Laten we maar hopen dat ze mogen winnen.
0: Ja, staat genoteerd. Wat zeg jij als uitslag?
1: Ja, open 2-1.
0: Zo, kom uit je tenen.

0: Ah, Roel was even bang dat deze er doorheen zou komen.
1: Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four.
0: Nou, gelukkig kwam die er niet doorheen, hè, Roel. Pas op het eind. Hey, Marie-Julie. Bonjour.
2: Ja, hallo. Ja,
0: jij zit al helemaal in de Franse vibes.
2: Ja, dat zou ik ja, dat kan.
0: Ja. Hey, Emma, wat wil je graag horen?
2: Ik zou heel graag willen horen Met Jim avec je tire.
0: Oh, maar bien sûr.
2: Ja, bien sûr. Oh. Oh. Het is formidable.
0: Formidable, n'est-ce pas?

0: eigenlijk doen we het alleen op zondagmiddag, hè? In de show van Daniel. Maar alles iets voor jou. Het is vandaag, ik kan het ook natuurlijk. En met Regime en Je Mentier. En ik zie hem al fris in het oranje gestoken klaarstaan. Zometeen na 2 uur. Sam, hi!
1: Hallo.
0: Hey, is dit de wedstrijdshirt voor vanavond al? Je bent al aan het warmlopen?
1: Ik dacht, ik doe gewoon iets oranjes aan. Dat brengt iedereen een beetje in de juiste sfeer in de studio. En misschien helpt dat of zo. Ik heb toch het gevoel dat we het nodig hebben.
0: Ik denk het ook.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen. Kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
15: En voor het nieuws is hier niemand minder dan Michel Koenen. Michel, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Sam. Nog niet zo vaak waren er zoveel bliksemontladingen in ons land als gisteren en vannacht, zegt het KNMI. Het leek wel een stroboscoop met als eindresultaat het hoogste aantal ontladingen in jaren.
17: Het waren 188.000 ontladingen in 24 uur tijd. Uitzonderlijk hoog.
16: Ja, kortom, 188.000 keer leek de bliksem in te slaan. De tropische warme dag die eindigde met donder, bliksem en hevige regenbuien en natuurlijk ook met schade en een dode als gevolg. Veel doden na Israëlische luchtaanvallen vanochtend vroeg op het zuiden van Libanon. En dat terwijl gistermiddag nog een staakt het vuren werd afgekondigd tussen Israël en Hezbollah. Maar het ging vrijwel gelijk al fout met vannacht en vanochtend nieuwe aanvallen van Israël, zegt correspondent Lennart Zwols.
18: Nou, er zouden nu zeker 16 mensen bij zijn gedood, meerdere gewonden ook. En het leger heeft hier inmiddels ook een verklaring gegeven. En zij zeggen dat het de aanvallen van vannacht en vanochtend in ieder geval een reactie zijn op een aanval van Hezbollah die 50 projectielen op troepen van Israël in het zuiden van Libanon zou hebben afgevuurd. Maar daar zijn nog weinig details over bekend verder.
16: In Staphorst is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er hing een vreemde geur en dat bleek een stof te zijn waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Er waren ongeveer 100 mensen aan het zwemmen, niemand raakte gewond. En om 7 uur speelt het Nederlands elftal de tweede poolwedstrijd tegen Zweden. Je hebt al keurig een oranje shirt aan, Sam.
15: Ja, het valt me een beetje tegen dat jij die niet aan hebt.
16: Het was wel heel vroeg vanochtend allemaal in het oranje. Ik denk, vanmiddag kan ik keurig even switchen.
15: Nou, ik wil de foto's zien straks.
16: Nou, dat zal ik je sturen. Nou, in Zweden zijn ze niet alleen bezig met die wedstrijd tegen Oranje. Ze zitten ook nog midden in het vieren van midzomer, de langste dag van het jaar. Veel Zweden die trekken er daarom dit weekend op uit. Maar ook aan het WK voetbal wordt gedacht, zegt deze Nederlandse die in Zweden woont.
5: Er zijn veel Zweden die speciaal voor midzomer ergens naar een huisje op de countryside gaan bijvoorbeeld. Of ergens met vrienden een huisje huren. En ik heb wel hier en daar ook gehoord op kantoor dat er dan ook wel mensen zijn die hebben projectors gehuurd voor in die landhuizen. Zodat ze daar hier op zaterdag ook het voetbal kunnen kijken. Dus het speelt wel.
16: En door de overtuigende overwinning op Tunesië in de eerste ronde hebben veel Zweden wel vertrouwen en een goede afloop tegen Nederland.
15: Ja, dat is toch jammer. Tunesië doet het zo slecht. Ik ben half Tunesisch, hè. Dus ja. Ik had gehoopt dat ze toch nog samen met Nederland door zouden gaan.
16: Maar ze hebben nu een nieuwe bondscoach, hè. Dus wie weet dat die de schrik-effect...
15: Kan die wonderen verrichten, ja.
16: Dat... 6:00 morgen vroeg spelen ze tegen Japan. Ga je de wekker zetten?
15: Denk het niet.
16: Snap ik. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust. En maximaal 32 nog altijd in het binnenland.
15: Michel, dankjewel. En eens even kijken, heb jij je oranje shirtje al aan? Rijn Baardmans van de ANWB.
19: Ik zit niet in een oranje shirtje, maar dat gaan we vanavond natuurlijk wel doen.
15: Ik ben benieuwd. Ja, ik wil foto's van iedereen. Oranje shirtjes.
19: Nou, bij deze. Er staat ook 60 kilometer file in het land. Onder andere op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogt 3 kilometer met 25 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto en daardoor zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze bezig aan de weg. Dit zorgt tot 10 tot 15 minuten vertraging. De linkerrijstrook is er dicht. En dan nog een wegafsluiting, de N434 richting Zoeterwoude. Daar is de Corbulo-tunnel vanwege technische problemen dicht. Het verkeer probeert nu om te rijden over de A44... maar dat zorgt dan weer voor een opstopping in de richting van Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
15: Dit is best wel chill, hè?
19: En dan nog een wegafsluiting, de N434 richting Zoeterwoude. Daar is de Corbulo-tunnel vanwege technische problemen dicht. Het verkeer probeert nu om te rijden over de A44... maar dat zorgt dan weer voor een opstopping in de richting van Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
15: Dit is best wel chill, hè? Als je dus bij de ANWB werkt... dan kan je gewoon met een gerust hart voetbal kijken.

0: terrein.
1: Tot straks.
0: Doei! Ster.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De hele dag door.
7: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
9: Memphis Depay schiet.
10: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Obelink, alles voor kampeergeluk.
20: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
19: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
21: Hallo, met Daniel.

smoke weed every day. Dr. Dre en Snoop Dogg in de next episode. Kwam trouwens een hele bijzondere samenwerking tussen Snoop Dogg en Chaka Khan tegen. Die twee hebben namelijk afgelopen week een nieuw nummer uitgebracht. Boogies in My Soul. En dat klinkt zo. Drop a bomb at Chaka Khan. Lekker. You came to party, I came to party, now get it ball. Ja. Chaka Khan. Ja, dat is vet zeg. Ik hou van een beetje rap en soul. En dan een beetje in de mix. Nou, dat smaakt naar meer. Hallo. Met Daniel. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Hallo met Daniel. Maar dan zonder Daniel. Die ligt lekker aan een ijsje te smikkelen, denk ik. Ergens aan een zwembadje of zo. Dit hele weekend mag ik de honneurs waarnemen, zoals dat heet. Vandaag een extra bitterballen bingo vanwege de wedstrijd Nederland-Zweden. En wil jij tijdens het voetbal genieten van een extra bitterballetje? Dan kan je nu vast appen. App dan bitterbal via de NPO Luister-app. En wie weet bellen we jou straks dan wel op. Ook spelen we de Sap Service en heeft Daniel zijn verzoekjes fruitautomaat aan mij overgedragen. Ik ben benieuwd of dat goed gaat. Maar eerst stappen we op de trein. En waar die stopt, dat weten we niet. Want het is een runaway train. Dus geef je helemaal over. En we zien wel waar we uitkomen. Hier is Soul Asylum op NPO Radio 2.

Michel Tello en I Say Tobago. Afgelopen donderdag had ik een artiest aan de lijn die je zo gaat horen. Toen had ik hem nog in de uitzending. En we belden omdat hij zijn potentiële first play op Radio 2 kon krijgen. En dat is gelukt. Maar liefst 96% van de stemmen had hij binnengehaald voor een overtuigend ja. En ik moet zeggen, ik had ook niet echt anders verwacht. Want het is mooi en het is klein en het is heerlijk nostalgisch. Zelfs als je het nog nooit hebt ervaren.

0: op je radio en Born to be Wild. Even kijken naar wat het weer brengt. Zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Eens even kijken hoe de situatie is op de weg. Rijn, hallo.
1: Hallo, nou het valt nog mee, 40 kilometer in totaal. Wel rijdt het langzaam op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld beland je in de file 9 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 dan, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam Sloten is het aansluiten. Hier 10 minuten oponthoud. En tot slot de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
0: Rijn, dankjewel. En dan gaan we naar de headlines. Hier is Michel.
2: De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers gaan opvangen. Dat blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten stellen wel voorwaarden, zo willen ze alleen kleinschalige opvanglocaties. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting lijkt zelfs de hoogste in jaren. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. De verdachte is een man van 81, hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan.
0: Oh, dus jij weet wat dat is, ook een petankbal. Want ik zat echt zo, wat is een petankbal?
2: Maar
0: ik...
2: Nou, wij noemen het Jeu de Boule. Fransen noemen het eigenlijk petank, natuurlijk. Het zijn van die zware ballen. En ja, die gooien ze normaal richting een klein balletje. Maar dit keer was er een nare beweging mee gemaakt naar het hoofd van een man.
0: Ja, Daniel, die met zijn liefde voor Frankrijk had het wel geweten, denk ik.
2: Ja, dat bij mijn moeder nog een beetje. Ja. Hopelijk gaat hij op een leuke manier Jeu de Boule daar.
0: Ik hoop het ook.
2: En de scheidsrechter bij Turkije-Paraguay die is een hit op sociale media. Hij had de twijfelachtige eer om vannacht de eerste rode kaart uit te delen voor het praten met je hand voor de mond. Wat al die voetballers altijd doen, hè? Dat je niet ziet wat ze zeggen.
0: Krijg je hier ook een rode kaart voor?
2: Nee, ik mag het doen. Ik ben geen voetballer. Dus dat
0: maar ik niet.
2: Oh, zo. Jij hebt ook een shirt aan. Ja, inderdaad. Nou, de scheids die werd erop geattendeerd, want hij had het even gemist. Dus die werd door de VAR naar de kant geroepen. En daarna sprak de scheids het stadion overtuigend toe met de conclusie.
3: Even meeluisteren.
4: After review. Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
3: Zo, een rode kaart. Wow. Je weet dat dit een keer kan gebeuren. Hand voor de mond houden, dat staat in de nieuwe regels. En dan is het verdict duidelijk. Miguel Almirón moet er vanaf.
2: Ja, het verdict was zeker duidelijk. Hij sprak met veel overtuiging deze scheidsrechter.
0: Nog geen blad voor de mond.
2: Nee, Turkije verloor de wedstrijd met 1-0. Ja, en is al uitgeschakeld op het WK. Toch wel de eerste grote verrassing.
0: Ja, dat is jammer. Ja, ik had anders verwacht. In mijn pool hadden ze gisteren gewonnen of zo met weet ik hoeveel 0.
2: Ik had een gelijkspelletje gepoeld. Maar ondanks dat sta ik stiekem nog wel tweede. Mag dat even?
0: Oh, ja, dat is goed. Ja, maar ten opzichte van wie?
2: Nou, 90 deelnemers.
0: Nou, we gaan zo meteen even de punten vergelijken. 90 deelnemers?
2: Ja.
0: Oh jeetje, dat is wel echt goed. Michel, dankjewel.
2: Yes, Sam.
0: Zometeen muziek van Mike and the Mechanics. En een geschreven, ongeschreven liedje van Natasha Bedingfield. Unwritten, zometeen op NPO Radio 2.

De jaren 80 komt, maar stiekem komt hij gewoon uit 1995. Het zijn Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Wil jij meedoen aan het fantastische spel, de Zap Service? Dan kan je nu vast even opgeven. Pak de NPO Luister-app erbij en app dan door What the Zap. Dus What the Zap. En wie weet bellen we jou wel terug. En dan maak je kans op een fantastische platenspeler. Of een handige hallo met Daniel Powerbank. Of misschien wel allebei. Het zou zomaar kunnen. Komende maandag staan deze mannen in het spoorpark in Tilburg. Er zijn nog kaarten. Duran Duran nu.

0: De nieuwe Suzanne en Freek halverwege op NPO Radio 2.
1: De Zipservice.
0: We gaan lekker zappen en dat gaan we doen met Casper. Casper, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Goedemiddag. Hi. Je bent melkveehouder.
2: Ja.
0: En dat doe je dan met je vader en je neef?
2: Ja, dat doen we met z'n drieën, met melkveebedrijf en met een boerencamping erbij. En dat doet vooral mijn moeder.
0: Een boerencamping erbij?
2: Ja, zeker.
0: Wat leuk. En hoe beleef ik een boerencamping?
2: Nou, dat is eigenlijk naast een stal in het weiland hebben we een veld met bomen eromheen. En daar staan 10 safari-tenten met eigen sanitair.
0: En wat heb ik daar, wat maakt het extra leuk om dan een boerencamping te bezoeken in plaats van een gewone camping?
2: Nou, de dieren eromheen waar je 's ochtends mee wakker wordt. Het grote uitzicht dat je bij ons hebt. En de natuur en de rust. En het is vrij, met 10 tenten is nog vrij rustig in plaats of vergelijking met de grote camping. Dus mensen komen vooral voor de rust.
0: En een onmiskenbare geurtje bij het wakker worden, denk ik dan zo met die dieren eromheen, of niet?
2: Ja, als je er eenmaal aan gewend bent, ruik je niet meer.
0: Nee, dat snap ik. Zo is het met alles. Ja, want 110 koeien hebben jullie daar staan, hè?
2: Ja.
0: Nou, wat gezellig zeg. Die mag je dan ook gewoon aaien en zo?
2: Ja, die mag je allemaal komen aaien. Mag de kalfjes komen melk geven.
0: Ook nog? Je melk geven? Ja. Ja, nou wat leuk. Ik ben een beetje bang voor koeien. Dat is een beetje gek, is dat? Ik heb dus niet zoveel angst voor dingen, maar koeien vind ik dus echt super eng.
2: Ja, ze zien er een beetje groot uit, maar eigenlijk zijn ze gewoon heel lief en nieuwsgierig, hoor.
0: Ja, maar het is gewoon zo van, als ze dan denken van, nou, ik mag jou niet. Ja, dan ben je wel echt flink de sjaak met die koeien, denk ik. Het zijn groot, sterke beesten. Ja, precies. Nou ja, spannend. Ik weet niet of ik het ooit ga bezoeken, maar voor de mensen die het interessant vinden, die weten nu ook van, zijn ook boerderijcampings te vinden in het land.
2: Ja, zeker.
0: Jij belt natuurlijk niet om te kletsen over koeien. Nee, jij wil die powerbank en liever nog die platenspeler binnen, denk ik, hè, Casper?
2: Ja, ik hoor het wel eens voorbij komen. Ik denk,
0: Laten we maar eens meedoen.
2: We gaan gewoon eens meedoen.
0: Nou, ik ben benieuwd of we jou blij kunnen gaan maken. Dus zometeen hoor je allemaal fragmenten voorbij komen. Je geeft pas de antwoorden als je ze allemaal hebt gehoord. Dan kom ik bij je terug. Dus dan kan je even extra goed concentreren.
2: Ja.
0: Komt-ie aan.

0: Ja, Casper, dat waren ze. Je hebt ze allemaal voorbij horen komen. Welke heb je langs horen komen? Welke titels gaat het om?
1: Smooth Operator, I'm Still Standing en Get Lucky. En die andere twee hoorde ik niet goed genoeg.
0: Ah. Nou, dat is jammer. Maar dat betekent wel dat jij hebt gewonnen. Een USB-oplader powerbank van Hallo met Daniel.
1: Nou, wat mooi.
0: Ja, dat is toch leuk, hè? En je mag ook nog kiezen welke van die platen je wilde horen. Ik zal je vertellen welke je gemist hebt. Lee Towers, You Never Walk Alone en Cat Stevens and Morning Has Broken. Dus die, daar kan je ook nog uitkiezen.
1: Ja.
0: Ja, welke wil je?
1: Ja, goed kiezen natuurlijk. Doe maar Smooth Operator.
0: Smooth Operator van Sade. Nou, of Sade moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Er bestaat Sade, maar het is Sade. Nou, geniet ervan, Casper. En veel plezier met je powerbank.
1: Ja, dankjewel. Werk ze nog.
0: Dankjewel. En doe de groet aan de koeien.
1: Ja,

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: En Van Dijk! Yeah!
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Vanavond Nederland Zweden.
5: Met links in de goal.
4: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur op
6: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Vanavond, Nederland, Zweden.
6: Op NPO Radio 1.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
15: Het nieuws met Michel Koenen. Michel, hallo.
16: Goedemiddag Sam. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Libanon is opgelopen naar 16, melden Libanese autoriteiten. Een van hen is een militair van het Libanese leger. De aanvallen zijn een schending van het bestand tussen Hezbollah en Israël dat gistermiddag inging. In Engeland liggen nog altijd tientallen mensen in het ziekenhuis na een botsing tussen twee treinen gisteren. Gebeurde ten noorden van Londen. Een machinist die kwam om het leven en 80 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, zegt de politie.
17: As of this morning, 28 remain in hospital and 9 are in a critical condition.
16: 9 mensen verkeren dus nog in kritieke toestand. Waarschijnlijk kwam een van de treinen tot stilstand en daarop reed een andere trein er tegenaan. Een van de wagons is toen ontspoord. In Oudekerk aan de Amstel is een fietser overleden na een aanrijding met een trekker. Het slachtoffer is een vrouw van 21. De weg is een populaire fietsroute. De bestuurder van de trekker is aangehouden. En Houston is helemaal klaar voor het Oranje Legioen. Dat is te zien op de lokale tv daar.
18: Oh guys, the Orange Army is here in Houston. Have you seen it? The iconic Dutch Orange Bus.
16: Ja, die oranje bus is er. De stad in Texas is volgestroomd met oranje fans voor de wedstrijd vanavond tegen Zweden. En ze lieten Houston natuurlijk al traditiegetrouw van links naar rechts stuiteren. En Zo is er de befaamde Oranjemars naar het stadion. En de 4 kilometer is wel pittig in 34 graden en een hoge luchtvochtigheid. Het lijkt Nederland wel, zegt deze arts in de Oranje fanzone.
19: I'm not gonna lie to you, I wish it was shorter, a lot shorter. But you know, if you stay hydrated, you avoid alcohol and you seek help when you need it, or just try to get some shade and cool, I think you should be fine.
16: KNVB adviseert ook 1 liter per uur te drinken. Dan hebben ze het echt over water. Dan nog even naar de tegenstander van vanavond, Zweden. De coach van dat elftal is vooral onder de indruk van onze verdediging, zegt hij.
20: Defenders, Van Dijk, Van Hekken, Van de Ven, 3 of the Premier League's best Premier League defenders. And a very, very strong goalkeeper. So all around there's high quality level players.
16: Nederland-Zweden begint om 7 uur. En om 2 uur 's nachts dan mag Curaçao weer aan de bak tegen Ecuador. Bondscoach Dick Advocaat die tempert de verwachtingen alvast.
21: Ja, we moeten niet te moeilijk over doen. Ze zijn dolgelukkig dat ze hier zijn. Dus we moeten gewoon heel blij zijn dat we dit mogen meemaken.
16: Het weer nog. Zon en wat stapelwolken. 23 graden langs de kust tot lokaal 32 graden. Bijna Houston-achtige temperaturen in het binnenland.
15: Michel, dankjewel. En voor een blik op de weg. De files is hier Rijn Baartmans. Rijn, hallo.
22: Hallo. Ja, het staat vast op de A1 richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A7 richting Hoorn op de afsluitdijk is het druk. Bij Breesanddijk is je vertraging 5 tot 10 minuten. De A12 dan richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot slot de A12 richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Daar zijn ze bezig aan de weg. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 5 minuten.
15: Dankjewel, Rijn. Tot later. Hoi.
22: Tot later.
23: Ster. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
24: Je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
23: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je
24: een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
23: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.

0: 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
1: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
8: Precies! Worstje?
7: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
8: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
7: Nee,
8: meerdere
7: nee,
8: worstjes.
7: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
8: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
8: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen, dat is de ja van Jumbo.
15: Hallo, met Daniel.

dum dum dum dum dum.

0: Radio en Homewrecker. Ja, ik heb het volgens mij al vaak gezegd, maar die gast is pas 18 of zo, toch, Nicky?
1: Geloof ik is hij iets ouder. Ik ga nu even meteen opzoeken.
0: Oh, je gaat hem meteen opzoeken. Nou ja, het zal niet veel schelen, misschien 19 of misschien 20. Maar dan denk ik, dat schiet. Maak je een liedje over dat je een homewrecker bent?
1: Hij is 21.
0: Hij is 21, ja. Welke homes kan je er wrecken? Of hij valt gewoon op oudere dames.
1: Dat ja, daar is toch ook helemaal niks mis mee?
0: Nee, dat kan. Maar dat is voordat je homewrecker bent, moet je een gezin uit elkaar sloopt.
1: Ja, maar mensen kunnen toch ook op hun 24ste al een gezinnetje hebben?
0: Ja, dat kan. Ja, dat kan. Een hele goede middag en welkom bij Hallo met Daniel. En dan met Sam. En met Fruitautomaat. En met goede muziek. En met oranje shirtjes. Ja, Nicky heeft hem ook aangedaan.
1: Yes, ik heb hem aan.
0: Ja, we hadden het afgesproken. We moeten een beetje in de sfeer komen natuurlijk, met z'n tweeën. En met bitterballen. Dit zijn de speciale. Dit zijn namelijk echte WK-bitterballen. En degene die we nu gaan bellen.
2: De bitterballen bingo.
0: Ja, degene die we nu gaan bellen, die gaan we dus blij maken met bitterballen. Eens even kijken. Hebben we al iemand aan de lijn? Hallo?
3: Bingo.
0: Bingo! Ja, dat is meteen goed. Met wie heb ik het genoegen? Hallo?
3: Hoi.
0: Hallo, Bingo. Met wie heb ik het genoegen?
3: Met Jesper.
0: Jesper.
3: Ja.
0: Ah, Jesper, hallo. Jij gaat bitterballen eten vanavond, WK-bitterballen.
3: Ja.
0: Nou, lekker toch?
3: Ja, zeker.
0: Ga je die dan tijdens de wedstrijd nuttigen? Of ga je op een later moment met je vrienden dat je denkt, nou kom jongens, ik heb nog bitterballen.
3: Ja, ik moet nog even kijken.
0: Ga je de wedstrijd wel kijken dan, Jesper?
3: Ja, dat ga ik zeker.
0: Hoe oud ben je?
3: Ik ben
0: 13. Oh, 13? Ja, weet je wat ik zou doen als ik 13 was? Zou ik denken, ja, weet je wat, het WK ga ik toch kijken met vrienden en familie. Daar is altijd, zijn er wel snacks bij. Ik zou dat gewoon lekker bewaren voor als je een uurtje vrij hebt uit school. Weet je, precies een tussenuur. En dan even die bitterballen met je vrienden soldaat maken.
3: Ja.
0: Ja, nou.
1: Je klinkt niet heel enthousiast, Jesper. Ik had een blij iemand verwacht.
3: Ja, ik ben ook blij. Ik vind het wel leuk.
0: Nou, wat goed. Nou, ik ben blij dat je blij bent. Geniet ervan met je vrienden van de bitterballen. En kijk de wedstrijd vanavond lekker mee.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Fijne middag nog, hè?
3: Hetzelfde.
0: Dank je. Doei.
3: Doei.

Alvaro Soler en La Cintura. Lekker om op te dansen, zeg. Ja, dat is het geluid van de fruitautomaat. Die ken jij wel. Voor mij voor de eerste keer dat ik hem in mag drukken. Ik vind het superleuk om te doen. En nou heb ik begrepen dat er is een roulette, een fruitautomaat. En daar komen twee categorieën uit. En met die categorieën moet je thuis aan de slag om daar even een puzzeltje mee te leggen. Laten we eens even gaan draaien aan dat machientje. Kijk, oh, dat is er niet heel moeilijk. Alhoewel, ja, nee, dat gaat best wel lukken, denk ik zo. De categorie is jaren 90. Dus we nemen een plaat uit de jaren 90. En daar moet een live opname van zijn. Ik ga meteen even het gras onder voor de voeten vandaan maaien. Wat dacht je van Layla van Eric Clapton? De unplugged versie. Dat is dus een heel mooi voorbeeld van iets waarmee je zou moeten komen. Ja, nu kan je dus niet meer daarmee komen, want ik heb het al voor je verpest. Maar als je andere ideeën hebt, dan zijn die welkom via de NPO-luister-app. Laat het even weten. En wat ik ook wat leuk vind, is als je daar gewoon een audio-appje van maakt, mag je het ook gewoon inspreken. Dat is net zo makkelijk. Iets minder typewerk. Laat van je horen via de NPO-luister-app. Dus jaren 90.

0: Smash Mouth en All Star. Laten we eens even kijken naar het weer. Zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden. Soms ben ik een beetje cijfertjeslectisch. 23 graden langs de kust tot 32 graden. Zie je, er staat toch wel 32. In het binnenland. Dus daar is dat warm. Als je iets de koelte opzoekt, nou, ga je toch wel lekker langs naar de kust. Ook gezellig. Voor een blik op de weg hebben we hier Rijn van de ANWB. Hallo Rijn.
1: Hey, hallo. Ja, de files naar de kust vallen nog bij, maar er zijn wel een paar andere plekken die opvallen. Dat is de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, doe je er een kwartier langer over. De A12 dan richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. En tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over.
0: Dankjewel, Rijn.
1: Alsjeblieft.
0: Ga je nog een beetje de zon opzoeken vandaag?
1: Nou, ik denk het wel. Ja, het is heerlijk zo, toch?
0: Een beetje in de zon en dan voetbal kijken vanavond.
1: Een beetje in de zon en een beetje voetbal kijken.
0: Nou, gezellig. Ik wens je er veel plezier bij.
1: Ja, jij ook.
0: Maak er mooi van. Het is wel nu echt de laatste keer dat ik jou spreek, toch?
1: Ja. Dat geloof ik wel, hè? Ja, ja, dus dan tot de volgende keer weer.
0: Het was me een waar genoeg.
1: Mij ook.
0: Doei. Muziek op je radio nu van Laidback. Sunshine Reggae past toch perfect bij dit weer. Lekker met je raampje open. Oh, heerlijk.

0: Bright Side op NPO Radio 2. On the bright side, ja, de dark side is een beetje dat... Ik zit hier met een shirtje. Nick, ik weet niet of jij daar ook last van hebt. We hebben alle twee een oranje shirtje aangetrokken. En hij stinkt nu al. Ik had hem echt nieuw uit de verpakking. En ik ruik nu... Ik stink nu gewoon naar zweet. Ik ruik normaal niet zo snel naar zweet, maar nu
1: krijg
0: dus wel.
1: Krijg je het zo warm van dit programma? Want ik heb nergens last van.
0: Ik heb het helemaal niet warm, maar op een of andere manier. Het is echt vreselijk. En dan moet ik nog de hele avond mee met dit ding.
1: Toch het synthetische spul, hè?
0: Ik kom zo even bij jou. Kijk of het bij jou ook zo erg is. De Japanse fruitautomaat. Ja, hij is echt gemaakt in Nederland, maar hij klinkt alsof hij Japans is. Daar kwam iets uitrollen, jaren 90, de categorie jaren 90. En live opname. En daarmee mocht jij gaan puzzelen. Nikki, wat is er allemaal een beetje binnengekomen?
1: Nou, er kwamen heel veel verschillende verzoekjes binnen. Onder andere veel van Nirvana, want die hebben natuurlijk een fantastisch Unplugged album opgenomen. Ja, bovenop een gebouw was dat toen destijds.
0: Midden in de
1: jaren 90.
0: Ja.
1: Ja, dat was ook geweldig. Daar kwamen heel veel verzoekjes van binnen. Maar welke artiest ook heel vaak binnenkwam, is George Michael.
0: George Michael, niet Mariah Carey. Was toch ook in de jaren 90? Heeft ze ook zo'n MTV-unplugte gedaan?
1: Dat zal best eens kunnen, maar die sessie is niet on top of mind van de Radio 2-luisteraar. Nee. Nou. Want vooral George Michael kwam dus zeer vaak binnen. Nee. In duetversie, maar ook solo. En we zijn voor een verzoekje van Jeffrey gegaan.
0: Jeffrey, kom er maar in hoor.
2: Wat dacht je van George Michael en Elton John? Don't let the sun go down.
0: Wat dacht je van George Michael en Elton John? Nou, ik dacht, dat is een hele goede suggestie, Jeffrey. We gaan hem ook gewoon draaien. Lekker. Lekker Amsterdams hoor, denk ik, als ik het zo hoor. Dat doet me goed, ik ben natuurlijk ook Amsterdammer. Dus dat herkennen wij van elkaar. Hè. Dames en heren, Mr. Elton John samen met George Michael en Don't Let the Sun...

0: Stumbling in hier op NPO Radio 2. En hallo met Daniel. Eens even kijken of we kunnen gaan schakelen met het Muziekcafé. Hallo,
1: ja,
0: Muziekcafé, Caroline
1: Borgers. Ja, Muziekcafé hier, ja. Present.
0: Hallo. Wat hebben jullie vandaag in het Muziekcafé?
1: Ja, we hebben een heel mooie middag. Want het is de laatste die we hier vanuit de Vorstin doen voor deze zomerstop. Dan zijn we vanaf, september gewoon weer terug. Dus ja. Helemaal niks aan de hand. Maar even zomerstopje. Maar we hebben Nick Schilder in de studio.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, gezellig. Dat is... Oh, jeetje,
0: ik daar een klein applaus?
1: Ja, zeker te weten. Natuurlijk, Nick Schilder verdient altijd een klein applaus. En Tangerine is er ook.
0: Nou, dat is geweldig.
1: Yes, ja. Dus het wordt heel leuk.
0: Nou, wat leuk. Ik ga zo meteen luisteren. Misschien kom ik ook een keer langs dan, in september dan.
1: Nou, dat zou bijvoorbeeld hartstikke leuk zijn een keer.
0: Ja, toch? Doen we dat een keertje.
1: Zeker.
0: Dankjewel, veel plezier zo meteen.
1: Dankjewel, fijn weekend.

Fleetwood Mac op je radio en go your own way. Dit was het wat betreft Hallo met Daniel. Zometeen veel plezier met het muziekcafé. Ik spreek je morgen weer voor een nieuwe Hallo met Daniel. Doei! 1, 2,

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: En Van Dijk! Yeah!
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: 1-0!
5: Vanavond, Nederland-Zweden.
6: Met links in de goal!
5: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
7: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
5: Vanavond, Nederland-Zweden.
7: NPO Radio 1.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
11: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
10: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz is gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. De staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten zijn eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn, dat in de bleekmiddelen zit waar het zwembad mee wordt schoongemaakt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. Twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer nog, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
16: Mijn naam is Rijn Baarpans met de ANWB Verkeersinformatie. Er staan niet veel files vandaag, toch een paar plekken die opvallen. De A4 onder andere richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 30 minuten langer over. Ook op de A6 is het druk richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort staat een auto in brand. Je vertraging is een kwartier. De A12 dan richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. De linkerrijstrook is hierdoor dicht en je doet er 10 minuten langer over. De meeste vertraging loop je op de A58 richting Tilburg. Bij Tilburg is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 40 minuten.
14: Zometeen op NPO Radio 2.
17: Muziekcafé.
18: Ster. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
23: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
24: En voorbij!
23: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
24: 1-0!
23: Vanavond, Nederland-Zweden.
24: Met links in de goal!
23: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
17: Op NPO Radio 1.
23: Wie luistert, weet meer.
25: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
26: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
25: Beren goed, thanks, bo.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: En actie, olifant!
23: Vanavond, Nederland-Zweden.
17: Op NPO Radio 1.
26: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
27: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
28: Appetito.
27: Appetito.
29: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
27: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
27: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl.

0: krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
1: Muziekcafé.

0: Republica, ready to go. Een heel goedemiddag, je luistert naar
1: Muziekcafé.
2: NPO Radio 2.
0: Op deze zinderend hete zaterdag, waarop we vanavond onszelf ook nog eens allemaal in oranje hullen, heb ik een heerlijke line-up voor je met live muziek. De laatste vanuit de Vorstin, want volgende week zenden we uit vanaf Concertatie en daarna begint de zomer, waarin we uitzenden vanuit de studio. En tijdens deze laatste staat straks na 5 uur Tangerine op het podium. De broers beginnen aan een nieuw avontuur met een nieuw album, Family Tradition, dat in augustus uitkomt. En nu op het podium, Nick Schilder. Hij werkt momenteel aan zijn tweede album en bracht in maart een nieuwe single uit. Die speelt hij zo, maar eerst... Ja, zijn debuut in 2023, debuutsingle Shatterproof. Geef hem een heel groot applaus. Nick Schilder! Ja.

0: Shatterproof, Mixed Feel op NPO Radio 2 Muziekcafé. En hij heeft dus een nieuwe single. Ja, die is in maart al wel uitgekomen. Maar het is een soort voorbode voor dat tweede album. En daar wil ik hem wat vragen over stellen. Hij heeft een heel mooi oranje shirt aan.
1: Ja,
0: ja, je denkt,
1: ik zal vast niet de enige zijn nu, toch?
0: Ik denk dat er meerdere met jou zijn. Maar jij dacht, maakt niet uit. Ik ga het ook aandoen als ik gewoon ga spelen.
1: Nou, ik vind gewoon, het leeft nog niet genoeg, het WK.
0: Oh,
1: dat vind ik.
0: Dat is wel waar. Ja, daar ben ik het mee.
1: Misschien komt het omdat we die 2-2 gelijkspel hadden. Omdat het allemaal wedstrijden zijn die 's nachts zijn. Ik denk, ik ga er nu eigenhandig voor zorgen.
0: Oh.
1: Door op radio een oranje shirt aan te doen.
0: Ja.
1: Dat het nu gaat leven.
0: Ja, op de radio een oranje shirt. Ja. Grote verwachtingen voor jezelf. Je legt jezelf ook wel wat druk op. Maar dat ben ik van je gewend. Dat doe je altijd. Met alles in je leven. Dat is ook helemaal niet erg.
1: Dat is helemaal niet erg, Nick.
0: Het is helemaal niet erg dat jij altijd
1: zo hysterisch
0: jezelf
1: bent.
0: Helemaal kapot maakt. Shatterproof kwam uit in 2023. Mm-hmm. Dat is, ik heb hier dus geen verstand van. Maar daarom wil ik het aan jou vragen. Dat is een deep house track.
1: Ja, officieel weer niet. Ja, het is echt een heel ingewikkeld verhaal. Want deep house is tussen 110 en 120 beats per minuut. Je schrijft mee, hè, zie ik.
0: Ja.
1: Ik krijg even college. En Shatterproof is weer 99, dus dat is een stuk trager. En dat was ook de reden dat het label ook zei, mijn platenmaatschappij zei, ja, dit nummer is eigenlijk gewoon, het valt overal een beetje tussenin. En het is veel te traag voor radio, dus weet je echt zeker dat je dit wil?
0: Oh.
1: En ik dacht, ja, maar het is wel gewoon in emotioneel opzicht echt het verhaal wat ik nu wil vertellen en de artiest wie ik nu wil zijn, omdat daardoor blijft wel weer het singer-songwriter gedeelte meer intact voor mijn gevoel. En daardoor heb ik gewoon gezegd, ja, maar dit is nu wel wie ik voor mijn gevoel ben.
0: Maar kon je het niet gewoon een klein beetje sneller zingen?
1: Wat een goed idee achteraf.
0: Ja.
1: Kun je niet meer manager worden?
0: Het zijn maar 11 dB'tjes, wat je sneller moet zingen.
1: Wat maakt het nou uit, jongen? Schiet eens een beetje op. Werken ze een beetje door.
0: Dan had je dat label gewoon tegemoet kunnen komen.
1: Precies.
0: En daarna was er nog een single, dat was een EDM-achtige track.
1: Ja, inderdaad.
0: En wat je nu uitbrengt, Cold, is wat ik begrijp een house track.
1: Is mijn house, ja.
0: Maar is dit ook de stijl muziek waar jij zelf thuis naar luistert?
1: Ja, nou, ja, heel veel. Omdat ik, kijk, mijn luistergedrag is heel veel, erg veel beïnvloed door hoeveel ik sport. Dus ik ben steeds meer gaan sporten. Ja. Steeds meer muziek gaan draaien in de sportschool. En daar... dit werkt natuurlijk heel goed om op te sporten. Dat weten veel mensen natuurlijk wel. En ook omdat ik... Het is ook uit vriendschap ontstaan. Dus een van mijn beste vrienden... die is gewoon heel erg thuis in de elektronische muziek. En die beleeft dat echt op een manier.
0: Wie is dat dan? Is dat iemand die we kennen?
1: Hij heeft een platenlabel heeft hij. Dus ik denk niet dat je hem zou kennen. En dat ik praat je nog wel een keer bij. Ik stel je nog wel een keer vooraan.
0: Oké, ik wil ook graag EDM maken.
1: Nou, oké. Wees welkom.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Je mag bij ons clubje. en hij heeft me echt meegenomen naar feesten en naar techno en naar deep house. Dit is dus techno. En dit is dus melodic trance. En er ging een wereld voor me open. En dan zag ik echt 40 nationaliteiten op dezelfde muziek allemaal losgaan. En ik dacht, ik begrijp zoveel niet hier.
0: Ja.
1: En juist dat vind ik het wel fijn om erin te werken. Omdat ik kan het niet met mijn hoofd doen. Dit, omdat ik het niet snap.
0: Ja.
1: Dus ik moet loslaten. En ik moet in de studio echt iemand vertrouwen. Als die met een producer die hier wel in thuis is, die komt met een sound uit een synthesizer, dan kan ik alleen maar op mijn gevoel varen.
0: Ja.
1: Omdat ik bij God niet weet hoe vaak dat geluid al gebruikt is in tracks, et cetera. Dus ik denk dat het daarom zo fijn voelt voor mij nu om dit te maken.
0: Want het staat ver af van het singer-songwriter. Tenminste, voor mijn gevoel, wat je hiervoor deed. Maar misschien is dat dus niet waar. Want je merged ze dus.
1: Ja.
0: Je gebruikt de singer-songwriter kwaliteiten en die stop je in deze muziek.
1: Ja, en ook omdat ik waarom het ook voelt als nu de juiste muzikale weg voor mij. Kijk, ik was 8 toen ik mijn eerste gitaarles had. En toen speelde ik al singer-songwriter nummers van, weet je, bijvoorbeeld Bob Dylan of Don McLean bijvoorbeeld. Die ik nu ook in een theatertour overigens weer voorbij gaan komen. Die ik ga doen. Maar dat speel ik dus al heel lang. Mm. En dit is ook een manier voor mij om te kijken van hoe kan ik dat, wat ik al heel lang doe, hoe kan ik dat echt naar het nu trekken? Omdat het de grootste vernieuwingen de laatste 10 jaar hebben toch wel plaatsgevonden in productioneel opzicht in het elektronische speelveld.
0: En daar wil je onderdeel van zijn.
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: Snap ik. Cold is de nieuwe single. Is een uitnodiging om te vertragen.
1: Ja, is het wel. En ik vind het leuk om op een dag als vandaag te spelen. Moet ik even erbij zeggen, Cold.
0: Because it's very hot.
1: Ja, precies. Het gaat erover dat... je kan het over polarisatie hebben of een steeds individualistischere samenleving hebben. Mm. Het gaat er ook een beetje om van waardoor is dat nou gekomen? Dat we contact aan het verliezen zijn, terwijl we steeds meer middelen om juist contact met elkaar te maken tot onze beschikking hebben. Mm-hmm. Onze pas is bijvoorbeeld tientallen procenten versneld als we door een stad lopen. We staan minder open voor spontane ontmoetingen. Ik las daar wat artikelen over en ik dacht ineens van wat jammer dat dat zo is. En waardoor komt dat? Hoe kunnen we dat kenteren? En daar, dat was eigenlijk de basis voor het nummer Cold.
0: En het is weer wederom een grote last op je schouders, want dit nummer moet dus mensen vertragen.
1: Ja, en ook inderdaad, ja, en dat moet ook een hit worden nu in de zomer. Het terwijl het Cold worden, heet.
0: Ja, precies.
1: Dus het is echt een immense uitdaging.
0: Dus mensen moeten WK gaan kijken, en dit tot een hit maken en vertragen.
1: Dat is het huiswerk voor de luisteraar.
0: Dat is het huiswerk. Ja. Ik schrijf het even op. Geef hem een heel groot applaus. Zijn nieuwe single kwam in maart uit. Cold, Nick Schilder. Ja.

Niks Schilderen, Cold, hier op NPO Radio 2. En straks doet hij nog een nummer live hier. En als je denkt, ja, dit is heel vet live, maar ik moet opeens denken aan een ander vet live optreden dat ik heb gezien. Laat me dan weten, welk concert was dat? Welke artiest, welk nummer? En waarom maakte het zoveel indruk op je? En dan ga ik in onze database op zoek naar die live uitvoering. En als ik die vind, dan draai ik hem hier live op de radio. En anders dan zoek ik een andere live uitvoering van dat nummer. Ik ga in ieder geval heel hard mijn best voor je doen. Dus laat me weten via de NPO Luister-app. Welk nummer wil jij de live versie van horen?

Rehab, Amy Winehouse hier op NPO Radio 2. En wat lekker dat je luistert. Ik hoop dat je misschien in de tuin zit. Of zit je gewoon binnen omdat je denkt het is veel te warm. In ieder geval, Willem die stuurde een appje. Die zei in 2009 was ik in de gelukkige omstandigheid dat ik het concert van Snow Patrol in de Royal Albert Hall kon bijwonen. Het mooie bij dit concert was dat er een klein symfonisch orkest meespeelde. Als een van de laatste songs werd het prachtige Chasing Cars gespeeld. Zoals de Engelsen zeggen, shivers down my spine. De mooiste uitvoering ooit van Snow Patrol. Deze ga ik nooit meer vergeten. Wil je hem alsjeblieft draaien? Dat ga ik doen, Willem. Voor jou op deze snikhete dag. Een prachtige Snow Patrol en Chasing Cars. Much.

0: Snow Patrol, Chasing Cars, live at Royal Albert Hall in 2009. Aangevraagd door Willem. Straks meer live muziek hier op ons podium.
1: NPO Radio

0: Candy, Iggy Pop en Kate Pearson en daarvoor Harry Styles. En ik kreeg een berichtje van Danielle en die zegt... Ken je die mop van die vrouw die twee keer naar Harry Styles ging? Ze ging 5 keer. En wat was het tof. Nou, Danielle, wat vet. Ik ben 1 keer geweest. Ben jij geweest eigenlijk, Nick Schilder?
1: Ik ben niet geweest.
0: Maar had je wel gewild?
1: Ik heb wel heel veel mensen gesproken die zijn geweest. Ik had wel willen gaan, maar ik denk dat ik zelf moest spelen. Ik had iets die dagen. Oh ja. Alle 10.
0: Het was, ja.
1: Ik had op alle 10 dagen niet.
0: Ik had op alle 10 dagen zelf heel grote goede artiest, optredens. Hoor. Ik stond zelf 10 dagen in Ahoy. Ja. Dus het kwam er helaas niet van.
1: Ondertussen.
0: Jij gaat niet in Ahoy spelen meer. Dat heb je al gedaan. Maar jij gaat wel een theatertour doen.
1: Ja, klopt. Ik ga weer de singer-songwriter show doen. Een concept dat heb ik in 2023 voor het eerst gedaan. En ik wilde weer de theaters ingaan. En ik dacht, weet je, ik ga nu met eigen werk de theaters in. Want ik heb al een heel album uit, tenslotte. En toen dacht ik, ik heb helemaal nog niet genoeg liedjes om 2 keer een uur te spelen.
0: Oh ja.
1: Dus ik moet het... ja, want ik ben beginnend artiest. Dus ja. Ik moet het anders aanpakken. En toen dacht ik, nou, hoe mooi is het om die dan in te bedden in liedjes die heel veel voor mij betekend hebben. En over die nummers ook verhalen te vertellen. En dan heb je het dus echt over singer-songwriter klassiekers van bijvoorbeeld Bob Dylan en Don McLean en Neil Diamond. Een beetje in die richting moet je dan zoeken. Dat speelde ik in de vorige show. Nu heb ik een hele nieuwe setlist. Compleet nieuwe show. 5-koppige band. Maar het is wel een beetje in dat genre. En ook
0: singer-songwriter. Maar als je die nummers al je hele leven speelt, wat doe je er dan nu anders mee?
1: Ik heb nu bijna mijn hele compleet nieuwe band. Dus nieuwe formatie achter me. Dus dat zorgt altijd voor nieuwe invloeden. Oh ja. En het is ook niet zo dat ik elk nummer helemaal wil verbouwen. Want soms wil ik ook gewoon even dat een nummer gewoon intact blijft. En gewoon is zoals het is. En zoals het gewoon op z'n allermooist is. Ik vertel verhalen over de geschiedenis van het singer-songwriter genre. Ik vertel over wat die nummers voor mij betekend hebben. Verhalen achter de nummers die je misschien nog niet kent. Dat is wat ik doe. En ik speel wat eigen werk ook tijdens die tour.
0: En is er een nummer dat al jouw hele leven met je meereist en dat eigenlijk steeds een nieuwe betekenis krijgt? En heb je daar een voorbeeld van een nummer dat nu...
1: Wauw. Diepe vraag. Goed. Een goed interview.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. For a Dancer van Jackson Browne zat in de eerste show. Of Hallelujah van Leonard Cohen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Misschien dat ik die nu wel als enige wel weer meepak tijdens de show. En
0: waarom is die dan bijvoorbeeld zo bijzonder?
1: Ja, er zit dan in... Perhaps a better world is drawing near. Just as easily it could all disappear along with whatever meaning you might have found. En dat vind ik een hele mooie, omdat je soms zijn we op zoek naar betekenis of een soort van logica achter dingen of dingen die in het leven gebeuren. Maar soms is dat er gewoon niet.
0: Hmm.
1: En soms, het kan elk moment ook... Dat is wat die strofe ook zegt in dat nummer. Dus perhaps a better world is drawing near. Just as easily it could all disappear.
0: Mm.
1: Along with whatever meaning you might have found. En dat omdat ik best wel iemand ben die soms zoekt of van een soort van naar houvast. Of van ja, maar waarom gebeurt het dan zoiets ergs? Of had diegene dat dan verdiend? Of is dat iets met karma? Wat dan ook. Maar het heeft soms totaal geen zin. Want soms gebeuren er gewoon hele willekeurige dingen. En dat heeft mij altijd erg gesteund. Want ik ontdekte die muziek toen ik 13 was al. En toen was ik daar al mee bezig. Ik was een beetje raar kind.
0: Ja, ik ken het. Ik was ook een raar kind. En dus dat nummer groeit eigenlijk met je mee. En elke keer krijgt dat nummer andere zinnen uit zo'n nummer krijgen betekenis.
1: Ja.
0: En vullen eigenlijk iets in je leven waar je op dat moment mee bezig bent of waar je over nadenkt. En dat ga je ook delen met het publiek dus in die theatershow.
1: Ja, klopt en inderdaad. Vanaf oktober
0: 40 shows.
1: Ja, 42 zelfs.
0: Oh,
1: ja,
0: jeetje. Ja,
1: 40 is niet genoeg.
0: Nee, precies. Nog 2 erbij. Vanaf 2 oktober de Singer-Songwriter Show. Jij gaat nog 1 nummer doen.
1: Ja.
0: Realize. En wanneer komt dat tweede album nou?
1: Jeetje. Ik ben er hard mee aan het werk. Ik hoop dat ik het in het voorjaar kan uitbrengen. Dat het dan af is.
0: Oh,
1: maar,
0: ja.
1: Maar goed, weet je, als ik dan niet tevreden ben, dan durf ik het ook best door te schuiven.
0: Ja, en zoals we al in het eerste gesprek zeiden, het gaat altijd, altijd lastig bij jou.
1: Er is een kans.
0: Wanneer is hij nou tevreden? Ja, dat weet je gewoon niet met Nick. Je weet het niet. Als hij het eenmaal uitgebracht heeft. Hij gaat zijn koptelefoon afdoen. Hij loopt naar het podium en zal daar Realize uit 2023 ten gehore brengen. Maar niet zonder dat hij zich gedost heeft in de outfits. Als grote Oranje-fan. Geef hem een heel groot applaus. Nick Oranje Schilder.

0: Realize.
1: Dankjewel.
0: Mick Schilder hier op
1: Volgens Your Attention.
0: Radio 2. Ja, je denkt, wat hoor ik nou? Nou, Tangerine. Ik dacht, ik gooi hem er meteen maar in, omdat Nick het erover heeft. Die hoor je straks in het tweede uur. En net liep ik langs de kleedkamer. Ik zal het nog even laten horen. Zo klonk het namelijk.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja!
3: Echt serieus? Wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
15: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
16: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
17: En voorbij! Yeah!
16: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Vanavond, Nederland-Zweden.
17: Met links in de goal!
16: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur
18: op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
15: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: Vanavond, Nederland-Zweden.
18: Op NPO Radio 1.
1: Dit is NPO Radio 2.
19: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten, omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat de Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met de verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waaiden er om of raakten zwaar beschadigd. Op de provinciale weg bij Hoge Zand zijn meer dan 40 bomen omgevallen. Gisteravond, maar ook vanochtend nog. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in de provincie weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. De wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. 'S Avonds in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet zoveel files vandaag, toch twee plekken die opvallen. Dat is de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaak is je vertraging een klein uur. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Dan een autobrand op de A6 richting Muiden. Tussen Almere Haven en de Hollandse Brug is je vertraging een kwartier.
1: Zometeen op NPO Radio 2.
20: Muziekcafé.
21: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
22: Zonnebrandcreme?
23: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
27: Obelink, alles voor kampeergeluk.
28: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
27: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
29: Alles voor kampeergeluk.
30: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
31: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
32: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
33: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
32: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
33: Meer zon, meer vol. Als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
32: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
33: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus

0: Adèle, een heel goedemiddag. We gaan een spelletje spelen.
1: De laatste ronde plaat.
0: De laatste ronde plaat. Dan noem ik niemand minder dan Nick Schilder, die we in het eerste uur hebben gehoord. Nick, nog steeds welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, fijn dat je er nog bent. En Tangerine is binnengekomen.
3: Hey.
0: Yay! Hallo. En Sander. En jullie, ja, jeetje, jullie gaan het opnemen tegen Nick. Ja. Als één man.
2: Als
0: twee mannen.
2: Als één of twee mannen.
0: Ja, wat gaan jullie, wat doen jullie dit keer?
2: Nou, ik zoals gewoonlijk voer ik denk het woord. En ja, dan, als dus Sander wat te zeggen heeft, dan komt hij erbij.
0: Meestal niet, hè?
2: Meestal niet.
0: Nee.
4: Dus het is wel gewoon 2-1. Dus.
0: Het is wel gewoon 2-1. Ja, dat is wel, dat is
2: waar. Je mag hem ook lenen, hoor.
0: Ja, jij mag het ook. jullie kunnen gewoon mensen uitwisselen. Maakt mij allemaal niets van uit. Voor de luisteraar die nu inschakelt en denkt, wat is dit? Nou, deze grootheden, Tangerine en Nick Schilder, krijgen allebei de kans om in 30 seconden hun favoriete laatste rondeplaat aan jou te verkopen. En dat kan de laatste rondeplaat zijn in een kroeg. Dat kan in de club zijn. Het kan een afterparty zijn. Wat is nou een nummer waarbij je echt denkt, ja, dit is een top laatste rondeplaat. In 30 seconden gaan ze dat dus daar een heel goed praatje over hebben. En als je nu luistert, dan mag jij stemmen via de NPO Luister-app. Laat mij

0: Dan weten wie het wint dat het beste heeft gedaan. Want dat nummer, dat wint, dat draai ik aan het einde van deze muziekcafé-uitzending. Nick, volgens mij heb jij al best wel eens gewonnen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, met End of the Road, toch?
1: Als in, nu verdient een ander wel een keer om te winnen.
0: Precies.
1: Lekker begin dit.
0: Het is klaar.
1: Dat was met End of the Road van Boyz II Men.
0: End of the Road van Boyz II Men. Daar heb je toen mee gewonnen. Hebben jullie een keer gewonnen?
1: Ja, een keer met de Bee Gees hebben we gewonnen.
0: Je kijkt alsof er nog een hele lijst komt van...
1: Want we zijn hier heel vaak geweest.
0: Ja, dat is waar. Maar hoe heb je ook vaak gewonnen?
1: Niet zo vaak, nee.
0: Nee. Dus toch niet.
1: Nee, maar vandaag wel, hoor. Kom maar goed.
0: Oh, wat leuk. Deze hele onderkoelde... Wij gaan winnen. Jullie
1: het is
0: hebben
1: ook
0: dit
1: warm,
0: allebei.
1: Man. Even rustig.
0: Ja, dat
1: warm.
0: Is ook waar. Oh ja, dat is ook waar. Oké, wacht. Ik zal mijn tempo verlagen. Ik ga... Nee, ik snap het. Ik neem het heel serieus wat je zegt. Ik neem jou heel serieus. Nick, ik ga jou laten beginnen.
1: Oké.
0: Ja, je krijgt 30 seconden.
1: Wauw.
0: Doe je best. Maak me trots.
1: Ga ik doen.
0: Oké, 30 seconden, ga nu in.
1: Mijn laatste rondeplaat is een plaat I Remember Everything van Zach Bryan en Kacey Musgraves. Het is een van de allermooiste country nummers. Het is enorm puur. Het is ook om in de stemming te komen, want het WK is in Amerika. Dit is echt super Amerikaans natuurlijk. En het is heel zomers, want er zit een zin in. Beach towel rests on the drying line. And the sand from your hair is blowing in my eyes. Blame it on the beach. Grown men don't cry. Het gaat over de mannelijke emotie. Met de stem van Kacey Musgraves erbij. Het is een onvoorstelbaar mooie voor de laatste rondeplaat.
0: Nog één keer de titel.
1: I Remember Everything van Zach Bryan en Kacey Musgraves.

0: speelde laatst in Philipsstadion. 9 juni.
1: Je tijd is voorbij.
0: Oh, sorry.
2: Ja, maar het is wel een heel, heel mooi liedje. Voor mij wel een beetje dezelfde muzieksmaak.
1: Ik ken het dus niet.
0: Het is eigenlijk een van de grootste country nummers van de afgelopen 5 jaar, denk ik.
1: Ja, precies. Nee, helemaal super.
0: Verder niet erg dat je hem niet kent.
1: Casey Musgraves ken ik heel goed. Maar Zach Bryan, ja, het zijn mannen. Daar heb ik gewoon niet zoveel mee.
0: Nou, maar het doet verder... Het helpt verder niet met de pitch, denk ik. Maar hij stond 9 juni in het Philipsstadion. Dat is geen heel goed te zijn geweest.
1: Oké, okay. Daar was je ook niet. Harry Styles was je niet.
0: Nee, ik stond zelf in de arena.
1: Ja, je stond... ja, het zal wel weer. Tangerine, kunnen jullie hier overheen, denken jullie?
2: Nou, denk het wel.
1: Ja, ja, hè?
2: Zeker, ja.
1: Oké, okay, de 30 seconden gaan nu in.
2: Nee, ik denk dat Nick dit ook wel een heel mooie keus vindt. En ik ben ook niet zo van de mannen, maar deze mannen vind ik wel geweldig. We zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met Bert en Ernie. En Ernie heeft ons helaas moeten verlaten afgelopen week. Wim T. Schippers. En ik dacht, het is wel heel mooi om deze uitzending af te sluiten met een ode aan hem. En iets te draaien van Bert en Ernie zelf. Dus dit is een liedje dat heet ook Bert in Ernie.
3: Want ik ben Bert.
4: Goed zo, Bert.
3: En hij is Ernie.
5: En samen maken we een hele hoop plezier. Want hij is Bert.
3: En ik ben Ernie.
4: Nee, ik ben Ernie.
3: Ja, dat weet ik ook al. Maak me nou niet in de war, Bert. Ik bedoel, Ernie bedoel ik dus.
1: Ja, hier kan je ook niet tegenop. En
0: nee, maar dat, nou ja, ik zou dat een waardige winnaar vinden.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Toch, als je zin hebt in country. En je denkt, ik wil een stemmen komen voor het WK. Ja.
1: Als je nu luistert.
0: Amerikaanse plaat behoren.
1: Er komen al mensen binnen die appen. Maar laat het mij weten via de NPO Luister app.
0: Ook voor mij?
1: Is het voor jou nog helemaal niks? Is het Tangerine met Bert en Ernie? Of is het Nick die gaat met Zach Bryan en Casey Musgraves en I Remember Everything? Nee, tot nu toe is er alleen nog maar Tangerine gestemd, Nick. Dus dit gaat lekker.
0: Oké, maar er kan nog van alles gebeuren.
1: Er kan nog van alles gebeuren in het leven. Nick, dankjewel dat je er was.
0: Thanks, jongens. Dank jullie wel.
1: En Tangerine, we horen jullie zo.
2: Ja. Yeah.

Wham, Wake Me Up Before You Go Go. En je hoorde ze net al de laatste rondeplaat fantastisch doen. Tangerine, ze hebben een nieuwe single, maar ze doen eerst The World We Live In uit 2023. Geef ze een heel groot applaus. Tangerine!

0: tangerine in the world we live in. Prachtig, zo mooi, die twee stemmen samen. En ze zijn natuurlijk familie van elkaar, dus ze zijn een tweeling. En die familie, dat speelt ook wel een... dat is eigenlijk een soort rode draad in heel veel dingen die ze doen. Running in the Family was een voorstelling. En we zijn Running in the Family 2 gedaan. En nu komt er een album Family Tradition, dat op 14 augustus van dit jaar uitkomt. Hoe zit dat is familie echt het thema voor jullie?
1: Ja, nou ja, we zijn natuurlijk familie.
0: Ja, dat had ik al benoemd.
1: Dus het is überhaupt een beetje een thema. Maar ja, zeker. Het is iets wat ons inspireert. Iets wat ons bezighoudt.
0: Wat inspireert je?
1: Het is iets continus. Alles. Je hebt natuurlijk je maakt dingen mee met elkaar. En dat gaat natuurlijk je hele leven door.
2: Je bent wie je bent door je familie.
1: Je bent wie je bent. Mm-hmm. Eigenlijk alles. En op een gegeven moment krijg je zelf kinderen. Dat inspireert ook. Eigenlijk alles. Het gaat maar door.
0: Ja. Het doet me ook denken, want jullie sound is ook wel een beetje die West Coast popachtige sound die jullie in jullie nummers ook gebruiken. En daar heb ik ook altijd het idee van dat een soort family-oriented band zijn,
1: denk
0: toch?
1: Denk ik ook wel. Wordt veel samengezongen.
0: Veel samengezongen. Ja. Die samenzang heeft ook iets familieachtigs.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Is dat ook wat we kunnen gaan verwachten op dat nieuwe album? Want waarom heet het Family Tradition?
1: Omdat we wilden graag iets thematisch voelen. En we waren ermee bezig. En toen kwamen we erachter dat eigenlijk best wel veel liedjes gaan over familie. En toen dachten we, misschien moeten we ook nog eens wat andere familiebands vragen om mee te doen. Er staan ook nog een aantal andere artiesten op die ook familie zijn van elkaar. Zoals bijvoorbeeld Venice, ken je dat? Venice?
0: Ja.
1: Zijn we heel erg groot fan van. En wat ik ook heel erg leuk vind, en daar zijn we heel blij mee dat die mee wilden doen, dat zijn de Alessi Brothers.
0: De Alessi Brothers?
1: Ja, dat is lang geleden.
2: Ken je nog?
0: Deep down, ja.
2: Die mannen zijn inmiddels 73. Maar je kent ze misschien van Laurie. Dat is een grote hit hier in Nederland geweest. En helemaal te gek dat ze meedoen. Dus ze kunnen ook nog goed aan een stukje zingen ook, hoor.
0: Oh, nog steeds? Ja. Want ik dacht ook meteen, mensen van nu die familie zijn en in een band zitten samen. Dat kon ik even niet bedenken. De Kelly Family.
2: Nou, wij hebben onlangs...
1: Kelly Family.
2: Ja. Kelly Family is het zeker. Maar
1: Proclaimers.
0: Proclaimers, ja. En in Nederland?
2: In Nederland, O'Jean.
0: Oh ja, tuurlijk, O'Jean. Ja,
2: we
0: hebben
2: daar onlangs nog mee samengewerkt. Ja. Een liedje mee opgenomen.
0: Dat is een beetje de rode draad.
1: Ja, en we hebben ook nog een andere Nederlandse... drie zusjes die meedoen. Dat zijn de Van Dyke Sisters. Alleen die zongen vroeger altijd samen, maar tegenwoordig niet echt meer. Maar dat is met Kato van My Baby en Sophie Winterson.
0: Ja, precies, natuurlijk.
1: Ja, het zijn allemaal zusjes van
0: elkaar. Het is een heel, heel muzikale familie.
1: Het is heel leuk. We hebben een leuk liedje meegemaakt.
0: Ja, wat leuk.
1: En natuurlijk het Soul Gospel Choir. Het is eigenlijk geen familie, maar het voelt wel altijd een beetje zoals ze samen zingen.
0: Soul Gospel Choir, ja, ze staan hier allemaal.
1: Zelfde muzikale bloed, zeg ik altijd.
0: Ja. You feel like family, zeggen ze dat dan in het Engels. Exactly, you feel like family. Work for that love is de nieuwe single. Is op 15 mei verschenen. Dat gaat toch ook over dat je moet werken om een gezin en een familie te blijven, denk ik.
2: Je moet eigenlijk een beetje blijven werken om het een beetje goed met elkaar te hebben.
1: Ja. Of Nisander.
2: Daar gaat het over.
0: Of Nisander, ja. Vertel daar eens meer over.
2: Bij de ene persoon moet je daar iets harder aan je best voor doen dan bij de ander.
0: Ja, en bij wie moet je daar bijvoorbeeld je best voor doen?
2: Nou ja, bijvoorbeeld mijn broeder hier naast mij.
0: Ja.
2: Om dat in stand te houden.
0: Ja.
2: Samen te blijven werken.
1: Elke dag zie je elkaar weer. Zit je weer
2: samen weer in die auto.
0: Ja. Oh. Hoe houden jullie het vol, joh? Ik zou het niet volhouden met één van jullie.
1: We komen hier al een tijdje, dus we houden het al best wel lang vol. Maar ik ben er ook achter gekomen dat de meeste familiebands die samen muziek maken, gaan met dikke, vette ruzie uit elkaar.
0: Ja.
1: Behalve de tweelingen. Die blijven nog wel. Die op een of andere manier redden die het wel.
0: Ja, maar dat kan ook niet anders. Ik bedoel, hoe moeten jullie nou uit elkaar gaan?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, dat is ook zo. Work for that love. Jullie werken ervoor. Is er nog iets wat jullie verder over dit nummer willen zeggen? Wat een luisteraar moet meenemen als ze zo gaan luisteren?
1: Nou, eigenlijk gewoon dat. Het heeft best wel een simpele boodschap. Werk ervoor. Denk er elke dag over na. En wees je er bewust van. Wees goed voor elkaar vooral. Mm.
0: Ja. Samen met Soul Gospel Choir. Die hebben jullie ook uitgekozen omdat je dacht dat is onze bloedgroep.
2: Nou, het is ook, weet je, het liedje heeft gewoon iets gospels. Niet per se in een religieuze zin, maar ook alweer qua boodschap misschien. En het voelde gewoon van, hier moet een gospelkoor op. En dan, dan bel je hun, hè.
0: Ja, dan
1: we zaten in de studio zelf die koortjes in te zingen. En toen dachten we, dat kan eigenlijk mooier.
2: Zijn we mee bezig?
0: Ja.
1: Waar zijn we nou weer mee bezig?
0: Dit gaat helemaal niet.
2: Je hoeft ook niet alles zelf te doen.
0: Nee, dat is ook waar. Dat is ook een onderdeel van familie.
2: Ja. True.
0: Dat je tot dat besef komt. Ga lekker staan. Ga dat prachtige nummer doen. Je wordt hier heel vrolijk van. Dat kan ik je alvast zeggen. Work for that love. Tangerine in samenwerking met het beroemde gospelkoor Zo Gospel Choir. Work for that love.

0: Tangerine en Zo Gospel Choir, Work For That Love. Hier op NPO Radio 2, straks hoor je ze nog een keer.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: till the sun comes up over Santa Monica Boulevard. All I Wanna Do, Sheryl Crow hier op NPO Radio 2. En graag blik ik met je terug naar vorige week. Toen stond Davina Michel hier op het podium en waren we opnieuw zwaar onder de indruk van haar. Wat een zangeres, dit is haar nieuwe single.
1: Vorige week in Muziekcafé.

0: Typical male, Tina Turner. Zijn jullie dat eigenlijk, typical males?
1: Een,
2: typische mannen?
0: Ja.
2: Of van jij?
0: Ik vind van niet.
2: Wat zijn typische mannen?
1: Ja,
0: nou, ik vind jullie net iets meer, denk ik...
1: Ik draag wel sjaaltjes.
0: Ja, dat bijvoorbeeld. Ja, ja, dat. Eigenlijk
1: niet typisch mannelijk.
2: Nee, ik draag geen sjaaltje. Dus,
0: nee, nee, jij bent wel eigenlijk een typische man, ja.
1: Dacht ik al.
0: Ja, jij bent wel een typische man en jij bent geen typische man.
1: Nee,
0: nee, nee. Oké. Okay. Nee. Jongens, jullie gaan het theater in. 18 september.
2: Oké.
0: Okay. Toch?
1: Ja, ja.
0: Of dwing ik je nee, nee. theater in?
1: Ja, nee, ja, zeker. 18 september begint onze theatertour. De reprise van wat we vorig jaar ook gedaan hebben. Running in the Family 2. En we gaan weer lekker verder. Omdat er zoveel vraag naar was, dachten we gaan nog een reeks doen. Nog een keer 50.
0: Dat geloof ik nooit, dat er dan zo van... Zo, er is zoveel vraag naar.
1: Nou ja, we hadden de 80 gedaan en het was vrijwel allemaal uitverkocht.
0: Oh ja, dan dus, is het wel echt zo.
1: Er waren nog heel veel mensen die wilden komen kijken, dus ja. In ons geval wel.
0: Nee, hoor. Het was dus wel zo. Ja, ja, dat hoor je toch altijd van, oh ja, vanwege heel groot succes. Maar dat
1: ja,
0: was,
1: nee, klopt, ben ik met je eens.
0: Het was gewoon een heel
1: maar
0: groot
1: bij
0: succes.
1: Ons is echt waar.
0: Ja. Jullie laten je publiek jullie ook beter leren kennen door middel van korte filmpjes op Instagram.
1: Oh ja. Ja.
0: En dan leggen jullie elkaar eigenlijk dilemma's voor.
1: Ja, nou, het is een beetje... We hebben elke woensdagochtend hebben wij overleg met onze manager.
0: Ja.
1: En toen zei hij een keer van... zou het niet leuk zijn als we gewoon het overleg een beetje beginnen... met dat ik jullie vragen stel en dat ik dan gewoon de camera aanzet.
0: Ah.
1: Prima, zeiden we.
0: Ja.
1: En een beetje, zo is het gekomen en dat doen we nu elke week.
0: Leuk.
1: Ja.
2: Leuk, toch?
0: Toch? Maar is het toch ook voor jullie leuk wat er dan
2: komt? We krijgen er best wel veel leuke reacties op.
1: Ja,
2: ik denk dat mensen het leuk vinden om ons gewoon op zo'n manier iets beter te leren kennen.
0: Ja, ja. Dat is ook zo. De mannen achter de mannen.
1: Ja,
0: ja,
1: dus volg ons vooral.
0: De typische mannen. De typische mannen. Het nummer wat jullie zo direct gaan doen, Every Rainbow... dat is ook een nummer waar jullie eigenlijk iets van jezelf hebben laten zien... of verteld hebben wat nog niet zoveel mensen wisten.
1: Ja.
0: Over jullie familiegeschiedenis eigenlijk.
1: Ja. Ja, het is ook een liedje wat op ons komende album komt. En het is, we schreven het over onze broertjes. Johnny en Jeffrey, die zijn kort na de geboorte zijn ze overleden. Toen wij een jaar of 9 waren.
0: Jeetje.
2: Maar het was ook een eenarige tweeling.
1: Het was ook een eenarige tweeling. Dat was wel bijzonder, Jan. Onze moeder is dus 2 keer zwanger geweest van een eenarige tweeling. En die, wij dachten, die jongens verdienen gewoon een liedje.
0: En jullie waren daar heel erg bewust bij, want jullie waren 9. Toch? Dus jullie hebben dat wel echt meegekregen.
1: Ja, ja, we zijn ook bij een van de kids zijn we nog op de begrafenis geweest. En dat heb ik ook echt onthouden. Echt dat kleine kistje en zo. Dat was echt... Ja, het is heel treurig natuurlijk. Maar ik merkte ook, sinds wij allebei zelf kinderen hebben... Ja, dat die hele situatie toch nog iets meer dichterbij kwam of zo. Ik weet niet. En dat is wel vaak hoor, dat wij denken van... Ah ja, we moeten ooit een keer hier een liedje over schrijven. Dus zit dat in je achterhoofd, maar dan is het moment dan nog niet of zo. En dat was er opeens. En toen lag dit liedje.
2: Het is mooi met dit soort onderwerpen, tenminste voor mijn gevoel is wel eens dat een liedje... Maar dit soort onderwerpen is mooi als een liedje komt. In plaats van dat je er heel erg moeite voor gaat doen om het te maken.
0: Ja, en dit kwam.
1: Ja, en ik vind het ook wel gewoon bijzonder dat we hebben onze broertjes natuurlijk nooit echt gekend. Maar toch zijn ze een wezenlijk onderdeel van je leven geworden.
0: Ja, ja.
1: En je denkt ook heel veel na van ja, hoe zouden zij nou zijn geworden? Zouden ze misschien ook onze grote concurrent zijn geworden op het podium? Of,
0: dat jullie met z'n vieren dan.
1: Of met z'n vieren, dat is ook heel mooi geweest. Ja. Ja, zeker.
0: Gaat dat spelen, dat prachtige nummer Every Rainbow. Ze hier doen een eerbetoon aan hun tweelingbroertjes Johnny en Jeffrey. Geef ze een heel groot applaus. Tangerine!

Ja, je hoort het publiek is er stil van. Every Rainbow, Tangerine. En Brecht, je hebt op parkeerplaats thuis nog even blijven zitten. Wat is dit mooi, emotioneel ervan. Dankjewel. Dankjewel, man. Het was prachtig.

0: Ja, dit was de laatste Muziekcafé voor de zomerstop. Volgende week hoor je ons live vanaf Concert at Sea. En daarna duiken we tot september de studio in met wekelijks één live gast. Straks na 6 hoor je de zondag met Corné. Heel veel plezier. En ja, overweldigend gewonnen de laatste ronde plaat. Tangerine.
1: Wie ben jij, Bert?
2: Ik, hè? Wie ik ben?
1: Ja, Bert, wie ben jij?
2: Dat is ook wat. Ik ben Bert.
1: En ik ben Ernie. En samen maken wij een hele hoop plezier. Want hij is Bert.
2: Ja, dat weet ik ook wel, Ernie.
1: Pak nu maar gauw een potlood of een viltstift en een stuk papier. Zet de stoelen aan de kant en pak ook een oude krant.
2: Een oude krant, waarvoor?
1: Een blikje en een fluit. Een schoenen doos, een kammetje met een stukje dun papier.
2: En zo'n piepende ballon maakt ook geluid. Ik heb ook nog zo'n kartonnen rolletje wat overblijft als wc-papier op is. Is dat ook goed, Ernie?
1: Jij hoor, en mijn rubber eentje doet ook mee. Hoor je wel? Ja. Zoek van alles bij elkaar, je bekijkt het zelf maar. En ondertussen zingen we dit liedje uit.
2: Want ik ben Bert.
1: Goed zo, Bert.
2: En hij is Ernie.
1: En samen maken we een hele hoop plezier. Want hij is Bert.
2: En ik ben Ernie.
1: Nee, ik ben Ernie.
2: Ja, dat weet ik ook al. Maak me nou niet in de war, ja. Bert. Ik bedoel, Ernie bedoel ik dus.
1: Zet de stoelen aan de kant en pak ook een oude krant.
2: Maar waar is die oude krant voor, Ernie?
1: Een blikje en een fluit. Een schoenen doos. Een kammetje met een stukje dun papier.
2: En zo'n piepende ballon maakt ook geluid. Oh, mijn hele ballon geknapt. Maar ja, wel een mooi geluid, hè? Oh, ik weet nog wat, Ernie. Ik haal uit de keuken de fluit van de fluitketel.
1: Ja, kinderen. We verzamelen allerlei dingen

0: Ja, en ik heb hier ook nog een busje met vriend en een stukje hout dat kraakt. Een stuiterende knikker en er te veel om op te noemen.
1: Zoek van alles bij elkaar, je bekijkt het zelf maar. En ondertussen zingen wij dit liedje uit.
0: Ik ben Bert.
1: En ik ben Ernie. Bert en Ernie, dat zijn wij, maar wie ben jij? Nou, wie ben jij daar die nu naar ons luistert?
0: Hoe heet jij?
1: Is nog eens een prachtige naam.
0: Nou, heel
1: ik
0: mooi.
1: Ik wou dat ik zo heette, Bert.
0: Ja, heel
1: weet
0: mooi
1: je wat we doen, Bert? We zingen nog één keer van Ik ben Bert.
0: Nee, ik ben Bert.
1: Ja, ja, en ik ben Ernie.
0: Ja, maar ik ben Bert.
1: Dus we zingen nog één keer van
0: Ik ben Bert.
1: En ik ben Ernie.
0: Ja.
1: En dan zing jij jouw prachtige naam, jij thuis. Luister je wel? Dan zing jij jouw prachtige naam erachteraan.
0: Ik ben Bert.
1: En ik ben Ernie. Goed zeg hoe je heet.
0: Zo is het maar net. Ik ben Bert.
1: En ik ben Ernie. En met jou erbij, dan wordt het dolle pret.
0: Ik ben Bert.
1: En ik ben Ernie.
0: En met jou
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: En Van Dijk! Yeah!
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
7: 1-0!
6: Vanavond Nederland-Zweden.
7: Met links in de goal!
6: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
8: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Vanavond, Nederland-Zweden.
8: NPO Radio 1.
9: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 6:00, Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. En op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij mede-oprichter van de politieke partij en 15 jaar lang was hij voorzitter. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. Ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later ook in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust wat koeler en er is wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Maar ja, dankjewel daarvoor. Er zijn nog files. Rijn, waar staan ze?
8: Dag Corné, onder andere op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet ben je 20 tot 25 minuten langer onderweg. En op de A4 richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van de Benelux-tunnel. Een kwartier extra, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechterparallelrijbaan. De A27 dan, richting Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos, 5 tot 10 minuten. En de A59 tot slot richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en afrit Dussen is je vertraging ook 5 tot 10 minuten.
7: Dankjewel. Bye bye. Ster.
9: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
10: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
11: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
10: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
12: Omdat je mijn favoriete papa bent.
13: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
10: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
14: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
15: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
16: De hele dag door.
15: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
17: Memphis Depay schiet.
18: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
15: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.
20: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
19: Wie luistert, weet meer.
20: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
23: Night met Corné.

0: Een appje binnen van Bianca. Ze zegt, ik luister gewoon. Zit lekker in de tuin nog. Niet te warm, niet te koud. Regio Leiden, geen voetbal voor mij.
1: Precies, nou, dat is ook
0: ik denk natuurlijk van het hele land zit bij het voetbal. Maar er zijn er nog genoeg die zondag luisteren.
1: Zeker, niet iedereen NPO Radio voetbal, 2. Niet iedereen houdt van voetbal.
0: Ja, precies. Nou, laat het even weten in de app. En stuur gelijk even je favoriete disco classic mee. Helemaal goed. NPO Luister, de gratis app voor al die verzoeken. Martin, welkom.
1: Ja, hi.
0: We gaan lekker mixen en de mix begint met... op het papiertje staat Delight Grooves in the Heart... maar die ligt over Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: Ja, klopt helemaal. Het is house met funk invloeden uit New York... maar dan in de mix alleen de a cappella-vocalen van Lady Miss Keir heet.
0: Kijk, wie kent er niet? En die ligt dus over MJ, Don't Stop Till You Get Enough.
1: Ja, klopt. En die komt van het Off-the-Wall-album... waarmee Michael bewees zijn broers niet langer nodig te hebben... hoewel Randy Jackson verantwoordelijk was voor de percussie op deze plaat.
0: Oh, wat goed. Ja. Dan nog de BB&Q Band, On The Beat.
1: Nou, dat was de eerste grote hit voor de BB&Q Band... met de vocalen van Luther Vandross.
0: Oh, geweldig. Ik ga goed luisteren. Ja. Wham nog en Club Tropicana.
1: Nou ja, de keuze voor deze plaat behoeft weinig uitleg vandaag. Uit 1983 met die geweldige clip die opgenomen was op Ibiza.
0: Ja. En de laatste in de mix, Mickey Moore, NDT en Angela Johnson met Do I Do.
1: Ja, Mickey Moore en NDT is een Italiaans producers duo. Ze hebben een geweldige zomerse cover gemaakt van de oude Stevie Wonder hit.
0: Geweldig. Een van mijn favorieten van Stevie.
1: Ja, en een lekkere plaat. Ja, heel erg.
0: Goed bezig. De mix van Martin Boer, de Soul Night Mix met D-Light, Michael Jackson, de BB&Q Band, Wham en Mickey Moore en NDT.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like

Je kent ze wel van die lui die in je gezicht toelachen, maar achter je rug om hele andere plannen hebben. En Leon Huff, Kenny Gamble, Gene McFadden en John Whitehead schreven er een nummer over. En die hoorde je net, de OJ's. Rest is history for backstabbers. En de mix gemaakt door Martin Boer met D-Light, Grooves in the Heart, Michael Jackson's Don't Stop Till You Get Enough. De BB&Q Band On The Beat, Wham Club Tropicana en Mickey Moore, Andy T featuring Angela Johnson. Dat was Do I Do.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling, lekker Lipton. With the OG.
9: De zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
13: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen zeer binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met de verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. En het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt morgen 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
22: Mart, wat ga je doen?
23: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
24: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
26: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
28: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
29: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
30: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
31: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
32: Soul Night met Corné.

voor, zeg maar, luisteren naar de Soul Night. Laat het even weten via de app NPO Luister. Straks tussen 8 en 9, uurtje on request. Wat wil je graag horen? Laat het weten. Of misschien ben je wel op vakantie. Ik zag net een appje binnenkomen vanaf het Gardameer.

0: Funky.
1: Dat doen we zeker, want dit is de Soul Night met Corné. En die gaat door tot 12 uur vannacht. Zometeen nog de hip-hop banger. Maar eerst muziek van Jamiroquai. JK van de band tekende een tijdje geleden een nieuw contract bij BMG Records. En op 11 juli, een paar dagen geleden, liet hij via Instagram weten: het album is klaar. Het zit er aan te komen. JK.
2: Well, funkers, here we are. This is the last day in the studio. Kind of, but yeah. No, this is it. It's all here. It's going to mastering. Got yourself an album, man. You know? And now, I guess it's down to getting a cover and get it out to you guys. And all I can say is, thanks for

8 en 9 is de Soul Night met Corné All Request. Welke plaat wil jij horen? App naar de studio of bel met 0800 1122.

0: laat het een zomerhit zijn. Vinden we hartstikke leuk hier zo. Audio-appje mag ook. Gewoon even inspreken via NPO. Luister onze gratis app. Zometeen dus 1 uur lang soul, disco, funk. All request. Morgen, dan is het Vaderdag 2026, 21 juni. En in het kader daarvan de Slow Jammer in handen van Luther Vandross. Liedje dat heet Dance With My Father.
1: Soul Night met Corné Slow Jammer.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv, in het noorden, vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen de komende uren. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking om zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetaling. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit, in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint, is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten buien. En het wordt ruim 23 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Ster. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Obelink, alles voor kampeergeluk.
13: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
12: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
15: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
18: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: Soul Night met Corné.

0: Goedenavond.
1: Hallo dan. Jij hebt heel hard gewerkt vandaag.
0: Ja, nogal. Een beetje pintjes gezet in de rug van de club, inderdaad.
1: Nou, dat snap ik met dit weer. Wat heb je precies gedaan?
0: Nou, de club moest schoongemaakt worden voor de zomerstop, zodat we in september, augustus, september weer met een schone club kunnen beginnen. Dus kleedkamer schoonmaken, ramen zeemen, schoonvakken legen.
1: Wat voor club is dat?
0: De rugbyclub in Leiden, die ook.
1: De rugbyclub. En jouw kids zitten erop of zo?
0: Nou, niet meer. Ze spelen niet meer, maar ik ben blijven hangen samen met mijn man als vrijwilliger.
1: Oh, nou, gezellig toch? En ja, jij zeker. Dacht, dan ga ik voor She Works Hard for the Money.
0: Precies. Dit was dan onbezondigd, zonder geld. Maar ach, een beetje hard werken kunnen vrouwen heel goed.
1: Ja, precies. Heel erg goed. Deze is voor jou en voor alle hardwerkende vrouwen. Donna Summer, She Works Hard.

Onze producer die er vanavond niet is, Bart Geurts. Volgende week gaat hij trouwen, het gaat echt gebeuren. En dan gaat hij richting de United States of America, waar hij nooit meer losgelaten wordt. Dankjewel voor het aanvragen, John Saul with a capital S.

0: richting Groningen, daar vinden we Mente. Mente, ik ruik ertessoep.
1: Ja, klopt. Bijna.
0: Want jij bent de koning van de ertessoep, toch?
1: Ja, drievoudig kampioen snelkoken.
0: Klopt. Echt waar?
1: Ja.
0: Gaat dat ook nog een keer gebeuren bij Radio 2 hier?
1: Is goed, jong. Ik heb het al een keer gedaan bij Bart Arends. Ja, 2017 volgens mij.
0: Oh, dat is al een hele tijd geleden, dus het kan nog wel een keer.
1: Ja, het wordt weer tijd, dacht ik nog niet.
0: Ja, precies. En jij bent kok en je bent je vaart, zeg maar.
1: Ja, ik ben kokmatroos op een baggerboot. En op dit moment werken wij in Marokko.
0: Oké, dus je bent nu daar, zeg maar.
1: Nee, ik ben nu thuis.
0: Oh, je bent nu thuis. Oh, gelukkig. Ja, beetje ingewikkeld.
1: Ik ben nu voetbal aan het kijken en een biertje aan het drinken.
0: Dus ja, helemaal goed. Dus bier, Marokko, matroos, kok, ertessoep. Dat is het. En welke plaat hoort daarbij? Want je bent bij een concert geweest, toch?
1: Ja, ik ben bij een concert geweest van de Jacksons.
0: Oh.
1: En dat was in de Oosterpoort in Groningen. En we zijn gewoon blanco heen gegaan. En geweldig.
0: Ja. Er zijn er nog maar twee natuurlijk, hè? Ja, er zijn er nog drie, maar er zijn er drie nog. Jermaine is er ook nog, maar er staan er twee op het podium.
1: Ja, die staan niet meer op het podium, dat klopt.
0: Jackie en Marlon op het podium met een hele grote band. En was het een goed concert?
1: Ja, geweldig.
0: Het dak ging eraf?
1: Ja, volledig. Helemaal, gewoon lekker los.
0: Dus jij zegt een stukje van de Jacksons en dan liefst live is helemaal gaaf?
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, dat gaan we doen. Can you feel it?
1: Helemaal goed.
0: Ik wacht op de ertessoep, hè?
1: Is goed, ik blijf even hangen. Gaan we afspraak maken.
0: Oké, dankjewel.
1: Yo. Hoi.

vaak gecoverd en heel vaak een hit. Dit was de versie van Amy Stewart, Knock on Wood. Aangevraagd door Rick, dankjewel daarvoor. En de Jacksons live, Can You Feel It? Mente is bij het concert geweest in Groningen. De Oosterpoort in Groningen van de Jacksons. En het dak ging eraf met alleen nog Marlon Jackson en Jackie Jackson op het podium. En de ertessoep die komt eraan, dat is een afspraak. Eind van het jaar, dus nu niet echt de tijd, toch? Ertessoep? Nee, geloof het niet. Rick kwam met deze Amy Stewart en Knock on Wood. En ik heb er nog één.

Birds en Walking in Rhythm. Zo'n beetje aan het einde van de Soul Night met Corné. Maar de Soul Night zelf gaat gewoon door. De Soul Night met Shai komt eraan vanavond met Klaas voor de afwisseling. En volgende week, vergeet het niet, Concert at Sea op zaterdagavond. Dus geen Soul Night met Corné. Maar nu nog Jimmy James en de Vagabonds voor Jo.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Creon kozijnen.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt die te vervroegen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint, is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. En het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt morgen 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Jan van der Putten, dankjewel. Zometeen is het tijd voor een fantastisch warme zaterdagavond. We gaan namelijk de Soul Night van Shea met Klaas vieren. En natuurlijk ook een beetje een positief oranje vibeje. Een klein beetje celebration komt zometeen van Anderson Paak. Maar ook de Pointer Sisters komen eraan.
4: Ster.
11: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
3: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord
17: alleen? Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
22: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik. Hallo!

0: Kijk eens aan. Anderson .Paak die even door zijn eigen twijfels heen zingt met Celebrate. Hè? Maak je nou geen zorgen over het geld in de handen van die vriend van je. Het komt helemaal goed. Samen lekker delen. En daarvoor het nummer wat van origine Jump heette. Maar Van Halen die had een hitje. Met de titel Jump. Dus daar hebben ze het wel achter gezet. Jump for my love. The Pointer Sisters.
1: De Soul Night.
0: Welkom in de Soul Night van NPO Radio 2. Klaas op de plek van Shai. Ze is toch aan het genieten van haar vakantie op Curaçao. Heerlijk. En Geneviève is ook van de partij.
2: Ja, jawel. Gezellig.
0: We zijn er tot 12 uur met lekkere soul, R&B, funk en disco natuurlijk.
3: Soul Update.
0: Ja, eigenlijk heb ik maar één belangrijke update. En dat gaat over iemand die, een levende legende genoemd mag worden. Ik ga een beetje Cluedo spelen. Ja, het is een beetje een levende legende mag je hem noemen. Hij heeft vandaag 77 kaarsjes mogen uitblazen.
2: Okay.
0: Ik denk dat het hem ook nog gelukt is om die kaarsjes uit te blazen. Hij begon zijn carrière als lid van de band The Commodores.
2: Oh, kijk.
0: Ja, groeide op in de jaren 80. En groeide ook uit tot een van de meest succesvolle popartiesten aller tijden. En nou ga je het weten. De man achter We Are The World. Say You, Say Me, Hello.
2: Inderdaad. Ja, ik weet het.
0: Ja, nee, je hebt het opgeschreven. Dus als jij het niet weet, dan weet niemand het. Lionel Brockman Richie is vandaag 77 jaar. Van harte gefeliciteerd namens de Radio 2-studio hier. Zal ik er eentje draaien van hem?
2: Leuk.
0: Natuurlijk. All Night Long.

0: maar eens even voor te stellen dat je een relatie hebt gehad en dat het uit is en dat je dan die geliefde voorbij ziet lopen waar eigenlijk nog allemaal warme gevoelens voor hebt.
1: Ja.
0: Weet je het verhaal van dit nummer van Dionne Warwick, Walk On By, een meesterwerkje van Burt Bacharach en David. Daarvoor gedaan Lionel Richie, die jarig is nogmaals. Van harte gefeliciteerd, natuurlijk. Dat is positief, maar Steve die wijst me via de NPO Luisteren-app wel even op een ander dingetje, namelijk Geneviève.
1: Ja.
0: Het is jouw laatste bij de publieke omroep.
1: Oh, jeetje, ja.
0: Moet ik het nog dramatischer maken? Of,
1: nee.
0: Het is toch allemaal verschrikkelijk?
1: Ja, nee, het is een feestelijke zaterdagavond. Maar ik vind het wel leuk om het met jou te doen.
0: Nou, dat ben ik helemaal met je eens. We gaan er ook een plezierige avond van maken. Ja. En als je nou zit te luisteren en je denkt, hey, ik wil nog even wat zeggen. Dit is je kans, doe dat dan even.
2: NPO Radio 2, Soul Night, Dip.
0: Zoals je gewend bent op de zaterdagavond hoor je natuurlijk ook nieuwe muziek. Hè? Niet alleen de klassiekers zoals je die net hoorde, maar ook nieuwe muziek. Bijvoorbeeld Lucky, oftewel Beer Lucky Petri, een Nederlandse producer en DJ, die samen met Sam Wilder een gezelschap is gaan vormen. En het resultaat is er echt eentje die er mag zijn. Dansbare zomerse muziek die perfect past bij de hitte van de komende dagen en van de afgelopen dagen. Ga er lekker van genieten. Dit is Satisfied.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

0: weer die Diddy, hè?
1: Ja.
0: Die zit hierachter qua productie. Faith Evans en Love Like This. En daarvoor was een Walk the Dinosaur. Wat op zich klinkt als een gezellig dansnummertje. Maar dat waren metaforen. Ging eigenlijk over het eind der tijden, zeg maar. Een ramp, enorme nucleaire ramp en al die ellende meer. Dus helemaal fijn is dat ook weer niet. En daarvoor nieuwe muziek. Lucky en Sam Wilder met Satisfied. Ik heb er ook eentje. En dat is wel eentje in de categorie erg fijn, want ik wil graag met jou even de warmte opzoeken met Sabrina Stark. Geboren in Paramaribo, opgegroeid in Rotterdam, is het een zangeres met een hoofd vol soul, reggae, folk en verhalen. Het is niet het soort muzikant dat per se de hitlijsten achterna rent, maar het is wel iemand die echt haar eigen pad tekent en er gewoon op vertrouwt dat mensen haar vinden en dat ze de juiste snaar weten raken. Dat gebeurde in 2008. Haar debuutalbum Yellow Brick Road die sloeg in als een verrassing van het mooiste soort en er staan goede muziek op, zoals deze haar grootste. Ja, die single bracht haar onder de aandacht van een groot publiek. Het album werd platina en zelfs het legendarische Blue Note stapte aan boord. Maar denk niet dat je haar in een hokje kan stoppen. Is ook met haar, hè? Ik heb je lief. Samen met Bluff. Met andere woorden, ook in het Nederlands zingt ze gewoon te gek. Wat Sabrina Stark wat mij betreft typeert is dat ze eigenlijk altijd van binnen naar buiten werkt. Dus die liedjes gaan zelden over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Nee, ze gaan meer over een binnenwereld die een beetje fluistert over identiteit, over groei, over twijfel. Gesprekken die je met jezelf voert als niemand luistert. Een beetje dat kaliber. En dat dan met een waanzinnig warmbloedige vibe. Oké, ik heb een pleidooi gemaakt. Ze heeft nieuwe muziek uit en het is fantastisch. Dit is Sabrina Stark, Prove Me Wrong.

0: lekker, hè? Die wending aan het einde. Er staan het Brand Van 3000. En daarvoor nieuwe muziek op NPO Radio 2. Sabrina Stark en Prove Me Wrong. Wat leuk dat je luistert op de lome zaterdagavond hier op NPO Radio 2. Krijg ik berichtjes binnen die voor jou bedoeld zijn, Genevieve.
1: Ja, wat lief.
0: Komt natuurlijk ook wel een beetje omdat we erom gevraagd hebben. Maar ja. Voor de mensen die net zijn ingeschakeld. Het is de laatste voor jou en je hebt dit toch echt heel veel jaren gedaan. Heb je hier naast Sjaan gezeten.
1: Ja, 3 jaar.
0: Ja, ja, dat is best een tijd. Dus daarom ook wel terecht om even wat af en toe te horen. Jo zegt, Genevieve, zullen je missen. Kiss and say goodbye. Spiders Web zou Kate Melua.
1: Kate Melua?
0: Oh ja.
1: Wat zegt hij? Zeggen wat de toekomst wordt.
0: Ja.
1: Nou ja, ik ben gelukkig niet bang voor spinnenwebben. Dus.
0: Ja, dat scheelt dan weer, En Wilma, die heeft jou ooit eens een keer gezien op Naughty Jazz. En daar wist jij gewoon wie het was.
1: Ja, want we hadden daar toen een studio met NPO Radio 2. En toen dacht ik al, volgens mij is dat Wilma. Maar ik heb het gewoon geprobeerd en ik had het goed.
0: Ja, dat is wel cool als dat dan gewoon lukt. Dan heb je inderdaad gelijk een blijvende indruk gemaakt. Nou, en terecht. We gaan je hartstikke missen. Maar wel even tof dat mensen een berichtje sturen.
1: Heel lief, dankjewel.
0: Er is iemand anders ook niet. Dat is natuurlijk Shai, die is vakantie aan het vieren. Zij is momenteel...
1: op Curaçao.
0: Okay, dat past een beetje bij deze muziek natuurlijk. Onze Caribbean Queen. Overigens, vanavond speelt Curaçao tegen Ecuador. Wat zou het worden? Wat denk jij? Gokje nu zeggen?
1: 2-1.
0: 2-1. Ik zeg 3-2.

0: je zou kunnen zeggen een beetje het debuut van Snoop Dogg, hè? Dr. Dre en Snoop Dogg en Nothing But A G-Thang. En het is wel grappig, ik moest gelijk weer denken aan de Super Bowl, want dat is eigenlijk een herintroductie geweest voor heel veel van die grote legendes eigenlijk. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar en ook 50 Cent. En ja, ik had het er net even over met jouw Jennifer. Dit is muziek van die Super Bowl.
1: Ja, ja, ja.
0: En het is het is altijd tijdens de finale van de wedstrijden die ze daar doen. Een enorme stellage van allemaal soort van zeecontainers die open zijn. En nu komt dus 50 Cent. Maar die is natuurlijk ook een paar jaar oud, hoor. Dus die hangt dan ondersteboven nu.
1: Nee, joh.
0: En hij kan zichzelf net vasthouden. Met een wit shirtje. En hij denkt, oh, het bloed stroomt naar mijn hoofd. Wanneer kan ik naar beneden? Maar daarna neelt hij hem wel. Moet je mij even luisteren hier. En daar gaan ze weer, hè. Oh, het is wel echt...
1: Maar het is best wel lastig om op zijn kop te zingen.
0: Het is vreselijk natuurlijk. Ja, je hele...
1: Vind ik toch knap.
0: Je hele oriëntatie, ja, echt heel erg knap. En sowieso, als je nog eens een keer eventjes alle, laten we zeggen, warme goden op een rijtje wil horen, check even de halftime show van, wat is het?
1: 2022.
0: Bij deze de tip.
2: De Soulmate.
0: Ja, althans, de tip van ons. Maar we hebben ook een andere tip nodig. Want dat moet je eigenlijk even uitleggen, Geneviève. Want ja, er is een lijstje wat jullie al lange tijd bijhouden. En ja, daar staan allemaal fantastische nummers op.
1: Precies, we noemen het de Soul Night Bijbel. En het is eigenlijk een soort lijst die je aan de volgende generatie zou willen meegeven.
0: Mooi.
1: Als een soort blueprint van de soul die iedereen zou moeten kennen.
0: En dat is dan soul in de breedste zin van het woord. Ja. Hè? Dus funk, disco, hip-hop,
1: mag
0: R&B.
1: Van alles zijn. Ja, ja, ja, een beetje blues, een beetje gospel mag zelfs ook.
0: Wat staat er bijvoorbeeld al in?
1: Nou, we hebben natuurlijk Michael Jackson, Donny Hathaway, Curtis Mayfield, maar er mogen ook natuurlijk van dezelfde artiest meerdere platen in, hè? Want van Michael Jackson wil je natuurlijk gewoon minimaal 5 platen erin.
0: Dan moeten er wel meer dan 1 in, ja. Ja. Lauryn Hill, ja, even kijken hoe. Nou ja, welke wil jij graag toevoegen? Laat dat vooral weten via de NPO Luisterapp, want dan kunnen we misschien die zometeen draaien met een klein pleidooi van je, waarom we die toch echt mee moeten nemen naar volgende generaties. De NPO Luisterapp staat voor je open. Kom maar door. Oeh,

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Samen delen we Oranje.
4: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Creon kozijnen.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja! Echt serieus?
5: Oh, wat een geld!
6: 18.000, potverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: NPO Radio 2.
11: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond er onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Het weer nog vanavond en vannacht in het zuidoosten. Kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En het wordt morgen 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jan van der Putten, dankjewel. Hoor ik je nou zeggen 24 tot 32 graden.
13: Jongen, jongen.
12: Kortom, morgen nog een heerlijk warme dag. Ter introductie, we hebben nog 2 uur heerlijke soul voor je klaar liggen. Zometeen onder andere Jamie Lydell en Another Day.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
16: Precies! Worstje?
15: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
16: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
15: Nee,
16: meerdere
15: worstjes. Nee, dank je wel.
16: 20 worstjes.
15: Ik hoef geen worst.
16: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
15: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
16: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
15: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten
9: en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
20: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
21: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
22: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
23: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
24: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
20: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
25: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
20: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.

0: Tony. If I had no loot. Mooie vraag eigenlijk. Hè? Wat nou als ik geen geld heb, vind je me dan nog aardig? En ze waren eigenlijk muzikaal echt best wel voor een tijd uit. Want voordat je de term neo-soul eigenlijk had, waren zij al bezig met dat in elkaar draaien. Een mooie mix van klassieke soul en moderne R&B. Knap gedaan. En daarvoor een plaat die ik altijd koppel aan Gerard Ekdom. Onze radiocollega.
1: Ja.
0: Die periode, 3FM. En ook een akoestische versie, die heb ik ergens nog liggen. En die is volgens mij nergens te vinden. Ook niet op Spotify.
1: Echt?
0: Nee. En dat is een fantastische versie. Want dan doet Jamie Lydell dat gewoon eventjes in een akoestische vibe vorm.
1: Ja.
0: Een pareltje. Maar we hebben er nog één.
2: De Soulnight Bible.
0: Ja, er is een hele mooie playlist op Spotify. Die heet The Soulnight Bible. Waarom niet Bible met B-I-B? Nou ja, goed, maakt niet uit.
1: Ja, ik dacht, dan doen we het nog een beetje Nederlands.
0: Ja, ja, maar anders moet je, wat krijg je dan? De zielnacht, de zielnachtbijbel. Vind ik ook een beetje ingewikkeld. Maakt niet uit, het is in ieder geval een lijst die op Spotify te vinden is. En daar staan echt pareltjes op. En Jan wilde graag eentje aan toevoegen. Goedenavond.
3: Dat klopt, goedenavond.
0: Onderweg in de auto, vandaag onderweg geweest voor UNICEF, waar jij donateurs voor werft.
3: Ja, klopt.
0: Dat weet ik, want ik ben ambassadeur van UNICEF en we hebben elkaar wel eens gesproken. En je hebt een succesvolle dag gehad, begrijp ik dat dan goed?
3: Nou, ik heb vorige week heb ik mijn 2e miljoen binnengehaald, Klaas. Dus ik heb weer een bekertje gekregen van een paar euro. Met daar nu op de 2 miljoen in.
0: Nou, dat is echt fantastisch. En dat geld is natuurlijk bedoeld om op te komen voor rechten van kinderen wereldwijd. Dat doe jij echt met verven. En ik als ambassadeur probeer ook mijn steentje bij te dragen. Volgende week ga ik ergens weer in de studio zitten om uit te leggen waarom dat zo belangrijk is. Dus daar deden we een passie.
3: Ik weet het.
0: Maar ook in de muziek, want je hebt er eentje uitgekozen dat ik dacht van zo, dat is wel even fijn. Het is een verborgen parel, zo kan je het toch wel zeggen.
3: Zeker, je hoort hem heel weinig. En ik had hem ooit op een cd gehoord en ik hoorde hem ook af en toe op de radio. Ik dacht, ja, deze van George Michael, die verdient gewoon veel meer aandacht.
0: Ja, ja, want we hebben natuurlijk Freedom, we hebben Praying for Time gehad. Maar ja, eigenlijk
3: Jesus Stuart Child is ook zo'n mooi nummer.
0: Ja, maar deze is een beetje verstopt geraakt en jij wil hem graag

0: we haalden even wat herinneringen op. Want vorig jaar stond deze dame, Sheila E., op North Sea Jazz.
1: Ja.
0: Ik zat me ineens te bedenken, we hebben dat inderdaad zitten bekijken. Ik op een schermpje, want toen stond ik in de studio. De Belle of St. Mark is dit. En zij was nog helemaal bij de pinken, zoals dat
1: zo, dan. En die drum solo's van haar, dat is
0: absurd,
1: vet hoor.
0: Absurd, ja. Dat was ook de avond waarop ik Corrie Wong leerde kennen. Die ik recent heb mogen zien live met het Metropoolorkest in Tivoli.
1: Ja.
0: Holy moly, dat was ook wel even een dingetje weer. Nou, hier, zomaar weer een paar tips.
2: NPO Radio 2, Soulmate Tip.
0: Eerst nog even Martin, die stuurt een appje. Die zegt, geweldig nummer van George Michael wat we daarvoor draaiden. Ik heb hem nog op minidisc. Ach, kut, ik ben nu echt officieel oud. En jij bent officieel jong, want jij vroeg aan mij...
1: Ik vroeg, wat is een minidisc? Ja, ik dacht, ja, is dat de cd?
0: Nou, het is eigenlijk gekomen na de cd. Want we wilden heel graag natuurlijk een medium hebben... waar je snel dingen kon wegspelen. Mm-hmm. Maar waar je ook dingen op kon opnemen. Dat kon ook met de cd, maar dat was natuurlijk een enorm gepriegel. En de minidisc was eigenlijk een soort opvolger van... snel afspelen, snel opnemen. Daar had je ook soort van Walkman-varianten van. Het was de periode waarin we ook datbandjes hadden. Ken je dat?
1: Nee, ik heb geen idee. Maar ik vind het leuk als je me mansplaint, dus ga door.
0: Ja, maar nou, ik probeer je te informeren.
1: Ja,
0: dat is,
1: nee, dat is goed. Dat is vertel. Hey,
0: dat bandjes, digitale audiotapes. En dat was allemaal, dat was dan goede kwaliteit. Maar uiteindelijk kwam natuurlijk gewoon de digitale wereld voorbij razen. En sinds die tijd is het afgelopen met al dat soort apparaten.
1: Oh ja.
0: Behalve bij Martin, want die heeft er nog één. En hou hem vast, Martin, want over 10 jaar is dat ding geld waard. Hoop ik voor je. Natuurlijk, de Soul Night op NPO Radio 2. We houden alle nieuwe ontwikkelingen in de soulwereld in de gaten. En die verpakken we dan in de Soul Night Tips. En we hebben er eentje uit Nederland. Sturmouth, een Nederlandse producer uit de soul en alternatieve pophoek. Verbonden aan de Rock Academie in Tilburg. En samen met de Soul Food Horns hebben zij een geweldig gezelschap gevormd. En dat klinkt als een klok. Je weet het, als de blazers losgaan, dan is het feest. En daarom deze tip. Het gaat over twee zielen die samensmelten als het ware. Een fijne mix van reggae, R&B, soul. Het is warm, het is dromerig. Kortom, perfect voor de avond als deze. Sturmouth, Soul Food Horns en Margie. En dit is Velvet Skin.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

0: en daarvoor nieuwe muziek op NPO Radio 2. Sturmout, Soul Food Horns en Margie en Velvet Skin. En ja, deze Stevie Wonder, 67 jaar. Nee, 76. Ja. Je zat me nou weer aan te kijken, want ja, inderdaad, nee. Je draaide hem even
1: om. Ik knik gewoon ja, Klaas, ja, alles wat je zegt. Ja.
0: Nee, maar kan jou het schelen, sorry later. Ja, prima, joh, als jij dat de wereld in wil helpen. Nee, maar wel bijzonder, want deze man is inmiddels echt wel een beetje beleefdheid. En wat je vaak ziet bij oudere artiesten, gaan ze toch een klein beetje inboeten op hun stem. De een die omarmt dat, zoals Paul McCartney, die heeft daar gewoon weer eigenlijk een heel nieuw hoofdstuk aan zijn al enorme oeuvre toegevoegd. Anderen die pakken, ja, laten we zeggen,
1: een paar toontjes lager.
0: Ja, zoals Rolling Stones, weet je wel, die platen hoor je toch, er is wel een beetje aan geknutseld. Stevie Wonder was bij de opening van het Obama Center. Elke president in Amerika krijgt na het presidentschap de kans om een eigen presidentiële bibliotheek te openen. En daar eigenlijk een soort legacy neer te leggen. En bij die opening was onder andere Stevie Wonder ook aanwezig. Klein fragmentje van wat de beste man daar live op het podium brengt. We zien de oud-president en zijn vrouw Michelle Obama heerlijk hoofdwiegen en meezingen. Maar deze man is gewoon nog volledig bij stem. Moet wel lachen om die paar ontzettend blanke mannen die daar ook soort van de hoekige dans doen. Maar goed, die herken ik wel van mezelf.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Zonnight, ik ben NPO Radio 2 en ik ben benieuwd, waar heb jij zin in als het gaat om lekkere, warme soulmuziek? Maar goed, kan ook heel funky zijn natuurlijk. Weet ik veel, iets van Prince.
1: Ja, een beetje James Brown, Funkadelic.
0: James Brown. Ja, nou ja, het mag alle kanten op. Dus we kunnen eigenlijk twee richtingen op. Je zou kunnen zeggen, we kunnen nog zweteriger. Mm-hmm. Dat is denk ik echt wel een beetje de James Brown hoek en funk op een goede beat. We kunnen ook de hele lome kant op.
1: Ja. Mag allemaal.
0: Ja. Valt zo'n streetlife daar dan ook onder?
1: Dat is meer disco, toch?
0: Nee, joh. Streetlife.
1: Dat is disco? Ik weet het ook niet.
0: Luister, wij hebben allebei geen idee. Jij vast wel, dus laat het vooral weten via de NPO Luister. Wat wil je horen op dit moment? Als je maar kan verklaren waarom het in de Soul Night terecht mag komen, dan zit je helemaal goed. Dit mag er ook in, hoor. Jongen, wat is dit fijn. Passend bij de avond. The creator has a master plan. Brooklyn Funk Essentials.
3: No, this is the sound of jazz roots and rhythm and blues that the ears can't refuse. Brooklyn Funk Essentials, step on the

0: De definitie van Justin Timberlake is lastig te geven, maar als ik iets zou moeten zeggen, zou ik zeggen veelzijdig. Acteren, zingen, maar dan ook op allerlei manieren. Dansen, hij kan het gewoon allemaal. Like I Love You is daar een zweterig voorbeeld van. En daarvoor de Brooklyn Funk Essentials, die Creator Has a Master Plan. Waar het origineel vanuit 1969 komt, die ik nog eens moet gaan beluisteren, want dat is een van de belangrijkste spirituele jazzopnames ooit.
1: Zo.
0: Naar verluid.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Andy, goedenavond.
3: Ja, Klaas.
0: We hebben een cat.
3: Ja, ik heb het gehoord.
0: Ja, allebei aan de chips.
3: Lekker, hè?
0: En heb je vanavond voetbal kunnen kijken?
3: De helft.
0: De welke helft?
3: De tweede helft.
0: Oh, dat is wel. Het was een goede, vermakelijke pot, vond ik zelf.
3: Absoluut. 5-1 gewonnen. Mooi resultaat.
0: Ja, nee, zeker. Maar mij gaat het dan vaak toch meer om van hoe spelen ze? Is het een beetje spannend? Gebeurt er wat? Dat was bij het gelijkspel de vorige keer eigenlijk ook. Vond ik gewoon een leuke wedstrijd. Niks gewonnen, niks verloren. Er valt nog wel wat te leren dan. Maar het commentaar wat ik dan op de televisie zie, daar word ik altijd een beetje ontmoedigd door. Want er is altijd iets mis. Ik denk dan, nou ja, ze doen toch hun best.
3: Vind ik ook. Maar ja, goed, ik kijk de tweede helft. Ze staan 2-0 voor en binnen 3 minuten 3-0.
0: Ja, ja, dat ging wel prima.
3: Ik had een takkie, dacht ik.
0: Ja. De eerste helft kon je niet meemaken, waarom niet?
3: Ik zat bij de musical van mijn dochter.
0: Ah, geweldig. En was het naar verwachting, hoe oud is ze?
3: Ze is 9.
0: 9.
3: En ze was geweldig.
0: Welke rol had ze?
3: Ze had de rol van een held.
0: Oh. Wel. Och man, dan barst je toch vol trots. En dan ga je met je telefoon waarschijnlijk net iets te ver inzoomen en wiebelige opnames maken.
3: Nee, ik zat eerste rij en ik kon heel gemakkelijk heel mooi filmen.
0: Geweldig, man. Wat een goed verhaal. En om de avond een beetje mooi af te ronden, dacht jij, nou, ik kies dan toch maar voor de wat relaxtere vibe.
3: Ja, ik dacht, we gaan richting middernacht. Gladys Knights en de Pips.
0: Ach man. Ja, deze behoeft geen uitleg. We kennen hem allemaal. Maar het is er ook eentje die erin glijdt als zoete koek, hè?
3: Heerlijk. Net als chips bij me.
0: Net als chips. Hey, dankjewel, man.

0: hart begint ook weer een beetje te gloeien bij deze vibes van de Midnight Train to Georgia. En dat heeft eigenlijk te maken met dat ik, laten we zeggen, een weekje eerder ook in een theaterzaal was, net als Andy. En toen heb ik gekeken naar de balletvoorstelling van mijn dochter.
1: Oh.
0: En ik was dus wel die gast die dus van een afstandje 8 keer inzoomen. Hé, ja, wie is het nou? Want ze had ook van die maskers op een gegeven moment.
1: Oh.
0: Dat ik niet precies weet wie is het nou. Want ze lijken dan allemaal op elkaar met hetzelfde pakje aan. Maar natuurlijk gevonden en apen, apen trots. Ik vond het een prachtige afsluiter.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: NPO Radio 2.
14: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd. Begoña Gómez moet terechtstaan voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en ze moet haar paspoort inleveren. Sanchez en zijn vrouw spreken de beschuldigingen tegen en de Socialistische Partij van Sanchez spreekt van een politiek proces. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En morgen wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
8: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: De hete zomer, Crayon rolluiken.
20: Geluidsoverlast?
19: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Crayon rolluiken.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Ja, ik zou willen zeggen, als je nou heel goed luistert, dan hoor je iemand in de band die wij later zijn gaan kennen als Fatboy Slim. Maar ja, die hoor je. Nee, dat is er niet. Norman Cook, hij zat in de band, maar toen was hij nog niet de wereldberoemde Fatboy Slim. Wel een lekker vies plaatje, Freak Power. Turn on, tune in, cop out.
1: NPO Radio 2, Soul Night, Dip.
0: Ja, lekker vies, hè? Ja.
2: Nee, ja, ik vind het helemaal prima. Ja, die hitte doet gekke dingen met je.
0: Ja, we banken aardig weg hier in de Radio 2-studio. Maar we zijn heel blij dat je erbij bent. Geneviève is er ook bij. En ja, ik kan wel melden dat de laatste minuten voor de publieke, Nederlandse publieke omroep aan het wegtikken zijn voor jou.
2: Oh, ja.
0: Het is je laatste. Ik zag nog een leuk appje voorbij komen. Dankjewel, Geneviève, voor alle leuke gesprekken die we vaak hebben gehad bij een aangevraagde plaat. Heel veel succes bij je nieuwe uitdaging.
2: Nou, wat lief.
0: Nou, dat is wel echt ontzettend lief. Ja. Dus als je nog wat wil vragen of wat wil zeggen tegen Genie, dan moet je dat vooral even doen via de NPO Luisterapp. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ik moet nog wel even zeggen, ik begon met Lynn Collins, Think About It. Ook heel erg fijn. En dat beroemde Yeah! Woo! Ja. Die ik altijd gebruik, ook bij televisieopnames. Als er dan een publiek bij was, zei ik even, weet je wat nou helpt om een beetje een lekker applausje te krijgen?
2: Ja.
0: Kunnen we even kijken. Doe eens even gewoon een applausje met z'n tweeën zo.
2: Woe!
0: Nee, niks, alleen.
2: Sorry, ja.
0: En dan inderdaad, nou, jij deed al de hoe, maar als je dan nu met een yeah woe doet, en dan woe, yeah!
2: Yeah!
0: Woe,
2: woe. Yeah! Oh, ja!
0: Voel je dat?
2: Ja, ik grappig. Voel hem. Ja.
0: Het is heel klein, maar het werkt dus wel. Enfin, zometeen dit uur van de Soul Night duiken we in een muzikale reis langs mooie inspiratiebronnen van soulartiesten. We gaan het een en ander leren en vooral heel veel laten horen. Maar eerst dus even met een nieuwe Soul Night tip, nieuwe muziek. In dit geval een oude bekende van NPO Radio 2. Lizzo. Ronduit uitgesproken is zij altijd natuurlijk, deze Lizzo. Ik heb haar gezien tijdens een concert. Af en toe is er ook wat controle.

0: Verse, maar nu is er vooral een nieuwe plaat. Het nieuwe album heet Bitch. Ze wil het woord namelijk gewoon terugclaimen. Ze zegt, het is een label dat ooit werd gebruikt om vrouwen te kleineren. Ik maak daar bij deze een uiting van zelfvertrouwen en onbevangen zelfliefde van.
1: Kijk.
0: Dat vind ik wel weer mooi. En als je denkt, oh ja, Lizzo, dat is de volumptueuze vrouw die en niet voor terugdeinst om in lingerie op te treden en met haar hele ziel en zaligheid op het podium te staan. Wat echt heel tof is.
1: Ja.
0: Nieuwe muziek. Dit is Happy To Be van Lizzo.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

0: over verwarring van het moderne leven in relaties. Het is ook ingewikkeld. Nou ja, pak maar even de appjes erbij, dan is het al helemaal een zoektocht.
1: Ja.
0: Daarvoor nieuwe muziek. Op NPR Radio 2 hoorde je Lizzo en Happy To Be. Het nieuwe album is uit. Gemixte reacties, moet ik wel eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Maar maak vooral je eigen oordeel. Ze blijft een powerhouse en een bijzondere vrouw. Dat is sowieso. Ja, geen artiest ontstaat natuurlijk zomaar. En achter elke sound schuilt inspiratie. Eigenlijk staat elke artiest op schouders van een ander. En wij gaan op zoek vanavond naar de muzikale lijn en volgen de invloed van artiest tot artiest. En vandaag beginnen we bij een van de grootste stemmen uit de muziekgeschiedenis. Toen deze zangeres in de jaren 80 doorbrak, veranderde ze voorgoed de standaard van pop- en R&B-zang. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Haar techniek is fenomenaal, maar wat haar echt onderscheidde was haar vermogen om emotie en controle te combineren. Ze groeide op in een muzikale familie. Haar moeder was Sissy Houston en kreeg al vroeg de grote stemmen van soul en gospel mee.

Whitney Houston, My Love Is Your Love. Een naam die Whitney regelmatig noemde als inspiratiebron was Aretha Franklin. In interviews vertelde ze dat ze als jong meisje luisterde naar hoe Aretha woorden kon laten voelen. Niet alleen zingen, maar echt voelen. Aretha groeide op in Detroit als dochter van de invloedrijke predikant C.L. Franklin. Haar eerste muzikale stappen zette ze in de kerk, waar ze al op jonge leeftijd piano speelde en gospel zong. Toen ze later overstapte naar de soul, nam ze eigenlijk gewoon die gospel-intensiteit mee de studio in en gaf daar weer een nieuwe draai aan. Voor Whitney Houston was Aretha het bewijs dat technische perfectie en emotionele diepgang hand in hand konden gaan. De twee ontwikkelden later ook een warme band, gewoon samen. Aretha noemde zelfs Whitney regelmatig een van de weinige zangeressen die echt in haar eigen categorie zat. Dat is nog eens een compliment.

Legacy voor Whitney Houston. Maar ook Aretha Franklin stond op de schouders van iemand anders. Als jonge zangeres keek zij namelijk naar Mahalia Jackson. De vrouw die vaak de Queen of Gospel wordt genoemd. Mahalia was een goede vriendin van de Franklin-familie. En zij moedigde de jonge Aretha aan om haar gospelroots nooit te vergeten. Werd er echt op het hart gedrukt en dat heeft ze ook waargemaakt. Haar meest succesvolle album zat ook ramvol met die echte kerkmuziek. Die emotionele kracht, die overtuiging, dat gevoel van spiritualiteit, dat hoor je later terug in vrijwel alles wat Aretha opnam. En succesvol. We zijn dus van Whitney Houston naar Aretha Franklin gegaan. En we gaan terug naar Mahalia Jackson, waar het eigenlijk begon. De schouders waar zij beiden op stonden. Een lijn van stemmen die niet alleen muziek maakten, maar generaties inspireerden.

0: Alan Clark en Blow Me Away op NPO Radio 2. We gaan even terugblikken naar het muziekprogramma uit de jaren 70... dat tot aan 2006 de plek was waar soul centraal stond. Dit is de Soul Train. Flashback naar het jaar 1973. Ja. En daarvoor gaan we een optreden beluisteren van een van de meest toonaangevende soulzangers die de wereld ooit heeft gekend. Na het succes van zijn Let's Get It On moest er een nieuwe single komen. Nou, en die kwam er hoor. In zijn Soul Train optreden zie je precies waarom Marvin Gaye zo'n bijzondere optreden was. Hij hoefde het niet te hebben van grote bewegingen of uitgebreide show-elementen. Nee, alle aandacht gaat gewoon naar zijn stem. Hij gaat gewoon een performance geven waar je u tegen zegt. En nou ja, het is geschiedenis geworden en eigenlijk voor de toekomst ook nog vastgelegd. Je hoort een live fragment dus en het begint even met de Soul Train presentator Don Cornelius, die The King of R&B aankondigt. Luister mee.
1: Over the years, like me, you become a worshipper of the fabulous Marvin Gaye.
0: Dit is Come Get to This. Had hij ook wel even kunnen zeggen, maar dat was hij vergeten.

0: van Shannon, Let the Music Play. Maar in werkelijkheid is het eigenlijk een wanhoopsdaad. Want, DJ, laat alsjeblieft die muziek draaien. Want het gaat over dat de relatie bijna stuk is. En op de dansvloer wordt eigenlijk de laatste poging gedaan om die liefde dan nog vast te houden.
1: Ach.
0: Of dat gaat lukken, zullen wij nooit weten. Ja, en daarvoor uit 1973, Marvin Gaye, Come Get To This. NPO Radio 2 tikken de minuten weg en Genevieve maakt haar laatste uitzending.
2: Ja.
0: En daar ben ik gewoon bij, dat is een hele eer. En nou, ik vroeg je net, joh, welke plaat zou jij nog graag even aan de mensen willen laten horen? Ja. En je had er gelijk eentje.
2: Ja joh, ik heb deze plaat, ik vind gewoon, op het moment dat die begint, dan heb je al meteen dat je denkt, ja, dit is gewoon de essentie van soul en funk in één plaat, vind ik.
0: En waarom zit dat zo in jouw systeem?
2: Door mijn ouders. Wel echt met de paplepel ingegoten. En ik vind gewoon, dat het deed niet voor niks soulmuziek, dat het je ook echt iets, het raakt je echt,
0: ja,
2: vind ik, met die stemmen. En dat het komt echt binnen. En dat heb ik minder met andere genres.
0: Dit is gewoon dus, iets wat heel dicht bij je hart ligt, ja, en altijd zal blijven liggen.
2: Zeker.
0: Maakt niet uit waar je heen gaat, dat zal zo blijven.
2: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: Zeg, DJ, doe eens even een aankondiging.
2: Oké, luisteraars van NPO Radio 2 Soul Night. Dit is Ike en Tina Turner met Bold Soul Sister.

0: Ik kan echt de hele avond luisteren naar dit, hoor. Skido, I wish. Maar dat gaan we niet doen. Daarvoor trouwens Ike en Tina Turner. Dat was jouw afscheidsplaat eigenlijk, ja. Genevieve. Het zit erop. Ik wil dit zeggen. We hebben niet vaak radio gemaakt samen. Maar het was altijd een plezier.
1: Vond ik ook.
0: Ik wens je oprecht al het goede. En dat het maar een enorm succes mag worden. En dat we je dan hopelijk later wel weer binnenhalen bij de Nederlandse publieke omroep.
1: Ja, daar hoop ik ook op. Dankjewel, Klaas.
0: Al het goede. Bye bye.

0: Dit is NPO Radio 2. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij Vakanties.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Zie je nou wel, ze ruikt me.
8: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
15: Praxis.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Middernacht, het begin van zondag 21 juni. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar nu ook naartoe onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond er onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het daar ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich er niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. En op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de extra tijd scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn tweede groepswedstrijd ook ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door twee doelpunten van Robbie, twee van Gakpo en eentje van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. En het weer vannacht, kans op wat onweersbui. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met opnieuw wat regen en onweersbuien. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen daar tot overlast leiden. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. Op veel plekken was ook wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurde onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat